0: nieuws met Matthijs Bijnens. Een Nederlandse logopedist is in Tongeren veroordeeld voor het jarenlang misbruiken van 3 kinderen binnen een Limburgs gezin. De man werd gezien als een vertrouwenspersoon. Hij paste regelmatig op de kinderen, maar misbruikte hen dus ook. Intussen loopt ook in Nederland nog een onderzoek tegen hem voor kindermisbruik. De man is nu in Tongeren veroordeeld tot 8 jaar cel en moet de slachtoffer schadevergoeding betalen. Hij mag ook de komende 20 jaar niet meer met kinderen werken. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd waarin staat dat het Ontario-meer voortaan het Amerika-meer genoemd wordt. Het meer ligt op de grens van de VS en Canada. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken tussen de twee landen. Volgens Trump hebben de Canadezen de Amerikanen slecht behandeld. Vorig jaar besliste Trump ook al dat de Golf van Mexico voortaan de Golf van Amerika is. In de praktijk heeft die naam geen ingang gevonden en ook op de meeste kaarten staat nog altijd de oorspronkelijke naam. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon dus in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil is er altijd in blijven geloven, zegt hij.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Er was nog meer Europees voetbal. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. Het kan nog regenen de komende uren, mogelijk ook met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het in het meeste van het land wat droger. Het blijft ook minstens 16 graden. Daarna krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, hier naar een opklaring en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Zuid-Soedan zijn zeker 49 mensen gedood bij een gewapende aanval op een dorp in het noorden van het land. Er vielen ook 33 gewonden. Zuid-Soedan wordt al jarenlang geteisterd door geweld. Het land wordt verscheurd door gevechten tussen regeringstroepen van president Salva Kiir en oppositiemilities die loyaal zijn aan zijn rivaal en ex-vicepresident Riek Machar. Zuid-Soedan is ook een van de armste landen ter wereld. Miljoenen inwoners zijn aangewezen op humanitaire hulp. Bovendien zijn honderdduizenden mensen door de gewapende conflicten in het land ook intern ontheemd geraakt. In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen dus nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven, zei hij.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Maar zij spelen wel nog de Conference League. Zo dadelijk begint er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 23 over 3. Dat is over 20 minuutjes. Het hoogtepunt is om 12 over 6. De maan zal dan wel al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn. En dat is een beetje koffiedik kijken. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wat droger. Dus misschien hier en daar wel zicht op de hemel. Minimaal rond 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag. Soms een bui, soms een opklaring. En maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Congo wordt begonnen met het vaccineren tegen ebola. De vaccinatiecampagne is gisteren gestart in Kisangani. Daarvoor wordt het vaccin Ervebo gebruikt. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere variant van het ebola-virus. Maar mogelijk biedt het wel enige bescherming. Voor de variant van ebola die nu rondgaat, is er nog geen specifiek vaccin. Zorgmedewerkers en mensen die de epidemie helpen bestrijden, krijgen het vaccin eerst. Meer dan 2700 mensen zijn al overleden aan het virus en er zijn al bijna 6000 officiële besmettingen vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak in Oost-Congo ook nog lang niet onder controle. In de Oekraïnse havenstad Gerson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke veiligheidssituatie, omdat Rusland de aanvallen op de essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Gerson wonen naar schatting zo'n 60.000 mensen. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven. Omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Ook Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zegen tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij spelen wel nog Conference League en dus ook Europees voetbal. Zo dadelijk. Op dit moment eigenlijk is er al een maansverduistering aan de gang. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het is al begonnen, het hoogtepunt is om 5:45. Dan is die maximaal bedekt met de schaduw. De maan zal dan laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Je hebt geen eclipsbril nodig om het te zien, maar het is natuurlijk wel duimen dat er geen wolken zijn. Je zal een beetje geluk moeten hebben, want het is niet zo echt goed helder weer. Het is wel wat droger geworden en minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag overwegend zwaar bewolkt, met soms een bui en soms een opklaring en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen. Reddingswerkers zijn met helikopters op zoek naar overlevenden. Aan de Chinese kant zijn ruim 550 toeristen geëvacueerd uit het gebied, zegt de Chinese staatstelevisie. Intussen heeft er zich aan de Chinees-Nepalese grens, waar 2 rivieren samenvloeien, een meer gevormd en daarin komt steeds meer water terecht. De vrees bestaat dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse geografische kaarten moeten nu worden aangepast. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken met Canada, waarbij beide landen hogere importheffingen hebben ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
1: As you know, Canada has been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
0: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Ook de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, die aan het Ontario-meer grenst, liet al weten dat ze de nieuwe naam niet gaan gebruiken. In de Conference League voetbal heeft AA Gent met 2-3 gewonnen bij het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling in de Europese competitie, maar in de slotfase konden Burgess en Obita nog scoren, zodat de winst voor Gent was. Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0-zege tegen Kairat Almaty. En er is geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij moeten nu naar de Conference League. In de halve finale van het WK hockey hebben de Red Panthers nipt van Nederland verloren. Het werd 1-0. In de slotfase werd een goal van onze nationale hockeyvrouwen nog afgekeurd. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
2: Het is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Het weer, de dag wordt zwaar bewolkt met af en toe een bui. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
1: Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of maar jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
14: Ja! Ja. Oh, merci, Markske.
15: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
16: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
15: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
17: Je moet er toch geen tekeningske bij maken, zeker?
18: Lees wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
19: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
18: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas.
19: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
18: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
20: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
21: Als je even kan, kijk naar buiten. Want op dit moment is er een maansverduistering aan de gang. En je hebt er geen eclipsbril voor nodig. Je kan gewoon kijken.
22: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
23: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. In Nepal is het dodental van de zware overstromingen gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen. Intussen heeft zich aan de grens tussen Nepal en Tibet een nieuw meer gevormd en daarin komt alsmaar meer water terecht. Er wordt gevreesd dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse aardrijkskundige kaarten moeten nu aangepast worden. Trump verandert de naam van het meer als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten en Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen. Hij zegt dat de VS daardoor elk jaar $16 miljard verliest.
24: As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
23: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Sport. Anderlecht mag naar de Europa League voetbal na een 3-0 overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. De heenwedstrijd in Kazachstan was ook al op 0-3 geëindigd. Sint-Truiden verloor zijn laatste voorrondematch in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Agent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. Op het einde werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
25: Dit is gewoon echt kloten. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
23: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer met buien die soms intens en onweerachtig kunnen zijn. Zware rukwinden zijn ook mogelijk. We halen temperaturen tussen 19 en 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Ja jong, wat een weer.
22: Sta op met Radio
0: Radio 2.
1: Ronnie de Ridder.
21: Ik heb nog geen maan kunnen spotten, maar het is elk moment het hoogtepunt van die gedeeltelijke maansverduistering. Om 6:12 ongeveer.
22: VRT Radio 2.
21: Dus als je iets ziet, laat het weten in de app van Radio 2. Hè. 6:12, dat is het hoogtepunt. Je moet op zoek gaan naar een maan.

Dr. Alban en Sing Halleluja. Jawel, halleluja, er is een maansverduistering aan de gang. En Pascal Kamart uit Denderleeuw, die kan de maansverduistering nu op dit moment zien vanuit de spiegel in zijn vrachtwagen. Dat is toch cool? Ook nog Lizzie de Klerk, ook zij ziet de maansverduistering, krijgt er een foto bij zelfs.

0: Maxime en Babette, hoe dan ook. Goedemorgen, Ajo.
1: Goedemorgen.
0: Vertel, je bent je micro vergeten nemen.
1: Nee. Die heb ik wel, maar de andere micro moet ik nog gaan halen, denk ik.
0: Ja, je moet even meekijken via VRT Canvas of de app van VRT Max. Dan zie je Ajo zo'n beetje met een halve gebogen rug zo toch nog een micro te proberen vinden. Maar
1: deze,
0: kijk.
1: Er zijn nog geen problemen op de weg. Wel één probleempje op de N15. Dat is de grote gewestweg tussen Heist op den Berg en Aarschot. Die is afgesloten in beide richtingen, zegt de lokale politie in Booieschot. Dus daar kan je niet voorbij. Het kan enkele uren duren.
0: Even opletten dan, ja. En die micro brengen we in orde, hè?
1: Ja, zeker.
2: Sta op met Radio 2.
0: Goedemorgen, vandaag zijn we vrijdag. De laatste Sta op met Radio 2. En we gaan er dus een feest van maken. Hè. Vanaf maandag is Peter van der Veire en team Goedemorgen Morgen er terug opnieuw. Tussen 6 en 9. Vandaag gaan we dat feest dus maken. Door onder andere Gert en James uit te nodigen. Om 3:30 op ons podium in Blankenbergen aan Zee. Om 7:30 is het aan Bas Serra. Gaat leuk worden. Natuurlijk, ja, die laatste uren voor de grote VRT Zomerhitfinale.
1: Spannend, hè? Spannend.
0: Toch wel. Het zijn misschien die laatste stemmen die ze nog bij kunnen rapen. Hè. Dus ja, kijk, het kan het verschil maken. Nu ja, een minder mooie ochtend voor de Red Panthers. Ik weet niet of je het hebt gezien, Hajo.
1: Ja, echt frustrerend.
0: Onze hockeyvrouwen, ze verloren hun halve finale tegen Nederland. Maar het was zweten voor Oranje, hè?
1: Ja, ze hebben de Nederlanders echt moeilijk gemaakt. Jammer van dat afgekeurde doelpunt. Hè.
0: Voilà, ja. Goud en zilver zitten dus niet meer in voor ons, maar nog wel voor brons. Daar gaan we zaterdag nog voor strijden. Nu toch iets positiefs in de sportwereld, want onze Yellow Tigers, onze volleybalvrouwen, die hebben wel Oranje kunnen kloppen.
1: Aha.
0: Dus die stonden tezamen eigenlijk, ook gisteren, tegen Nederland.
1: De revanche.
0: En voilà, daar hebben we wel kunnen winnen. Ze hebben dus nu groepspot, of ze hebben de groepswinnaar eigenlijk, zijn ze, de Yellow Tigers. En ze gaan dus nu naar de 8e finale in het EK volleybal.
1: Proficiat.
0: Toch ook mooi, hè?
1: Zeker.
0: Jawel.
3: Radio 2 Filmfestival.
0: Vrijdag betekent natuurlijk het Radio 2 Filmfestival. Je kan elk uur 8 filmtickets winnen als je goed luistert. Heel simpel. Een iconische song of soundtrack, als je dat in je oren hoort, dan moet je meteen de app van Radio 2 openen en het woord filmfestival sturen. Zelfs niet welke film. Niet nodig. Zo makkelijk kan het zijn. Gewoon filmfestival in de app van Radio 2. En dan zijn die 8 filmtickets misschien wel van jou.
4: Do you know the Muffin Man?
5: You can't handle the truth.
6: I'll be back. Dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Anne van Effertellen uit Oostende, die laat weten dat de maan intussen volledig weg is. Want ja, op dit moment is er dus een maansverduistering aan de gang. Het hoogtepunt was zo'n 5 minuten geleden, iets over 6. Stefan van Bellen uit Kortrijk, jij hebt ook alles gevolgd en gezien. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens, wat heb jij gezien? Neem ons mee.
1: Het is like de zonsverduistering, want dan met de maan. Dus je ziet de volledige omcirkeling van de maan, waar in het zwart. En rechtsboven was het nog een klein beetje licht. Maar nu is deze, kijk maar, ik ben eventjes naar buiten gegaan en nu is deze volledig weg.
0: Oké. Dus momenteel is hem volledig verduisterd?
1: Ja, die is weg.
0: Amai, oké. En vind je het minstens even spectaculair als die zonsverduistering van enkele weken geleden dan?
1: Ja, maar dat is makkelijker zonder bril, hè.
0: Ja, die brillen. Dat was toch een drama enkele weken geleden. Had jij er zelf eentje?
1: Ja. Wij hadden deze nog van 30 jaar geleden.
0: Oké. Dat is goed dat je die bijhoudt. Wel, ja, nee, inderdaad. Hier heb je geen eclipsbril voor nodig. En het is ook wel gewoon 93% bedekt. Dus het is bijna onvolledig. Wel, dankjewel om onze ogen te zijn, Stefan. Wat ga je vandaag nog doen?
1: Ja. Ik ben nu aan het werk. En vanmiddag, boodschappen doen voor het weekend. Hè.
0: Het weekend mag beginnen. Stefan, we zijn er klaar voor, hè, man.
1: Ja.
0: Zeker wel. Zometeen gaan we nog hier bij Radio 2 op muzikale wereldreis. Doe wel heel de zomer, dus wil jij mee met mij op muzikale wereldreis? Stuur dan nu het woord wereldreis in de app van Radio 2.
2: Win-win is terug.
3: Dus haast je en kijk, want op is op.
2: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
3: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
2: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
3: Duizenden andere woorden.
4: Ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
3: Pas op, straks is het te laat.
4: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT1 en op Radio 2.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
6: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Een receptje met vis.
12: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
14: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
9: Natuurlijk, Danne.
16: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
18: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
19: Goedemorgen.

0: vuurwerk van Camille. Er gaat veel vuurwerk zijn, denk ik, morgen bij die VRT Zomerhitfinale. Maar vandaag is nog vandaag, natuurlijk.
1: Sta op met Radio 2.
0: En moeten we nog op muzikale wereldreis hier bij Radio 2. Ja, vandaag doen we dat met Anne de Wispelaar uit Stade. West-Vlaanderen is dat. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Waar zou jij eens graag naartoe willen gaan, als je echt zot mag doen, Anne?
2: Namibië.
0: Oh, vind ik een goeie. En waarom?
2: Ik ben er al één keer op reis geweest met mijn zoon voor 3 weken op safari en dat is een prachtig land. Ah. En ik wil er terug naar toe, ja.
0: Dat snap ik. Als je weet hoe mooi het is daar. Nu, het is simpel, hè. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan aan of je verder reist of je in dat land wil blijven. En je mag maximaal 3 bestemmingen verreizen. Teruggaan doen we niet. Dus denk goed na voor je doorreist. Is dat duidelijk?
2: Ja. Ah, oh, ik kan goed denken.
0: Denk maar goed na. Dit is bestemming 1. Fool's Garden is dit. Met Lemon Tree.
2: Dat is UK, hè?
0: Dat is Duitsland, Anne. Fool's Garden komt uit Duitsland, dus dat wil zeggen een tripje naar Berlijn bijvoorbeeld, of naar het Zwarte Woud.
2: Nee.
0: Nee, dat was duidelijk. Daar reizen we gewoon door, geen probleem. Aha, dat is wel zomers. Rupert Holmes, Anne, die woont in de VS, maar die is origineel eigenlijk van het Verenigd Koninkrijk. Dus Engeland, wat denk je? Verenigd Koninkrijk, Anne.
2: Doe maar VK, doe maar het Verenigd Koninkrijk.
0: Vind je dat goed?
2: Ja.
0: Dus we blijven hier bij...
2: Ik ben er al geweest, ja.
0: Ah, voilà, kijk, dan weet je wat je kan verwachten. Vis en chips aan je lippen, lekker.
2: Ja, ja. Dit lukt fish and chips.
0: Dat is goed, toch?
2: En English breakfast.
0: Met bonen. Ja, ja, oké, we zijn weg. We gaan er geen woorden meer aan vuil maken, Anne. We zijn weg naar het Verenigd Koninkrijk.
2: Oké, dank je.

0: Rupert Holmes in Escape. Ja, Andries Pelaar uit Stade. Die is kort kunnen ontsnappen uit Stade om te genieten van een English breakfast. Hè. Was meteen ook onze allerlaatste muzikale wereldreis hier bij Radio 2. Maar vergeet trouwens de app van Radio 2 intussen niet te openen. Het is maar een tip dat ik je geef. Even snel open doen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En als die app open is, dan is het 6:30 geworden. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Soetkin de Sloveren. In Dendermonde is de officiële datum bekendgemaakt van de volgende Rosbeiaardomgang. Die zal plaatsvinden op 2 juni 2030 tijdens het weekend van Hemelvaart. Het comité maakt de datum nu al bekend omdat de organisatie van zo'n groot evenement veel tijd vraagt, zegt burgemeester Leen Dirk.
4: Het evenement vraagt heel wat voorbereiding. De wetgeving wordt er ook altijd maar moeilijker op. We moeten ook nog sponsors gaan bevragen om mee het evenement te ondersteunen. En we voelen ook wel de drang bij de bevolking en bij onze ondernemers om ja, wanneer gaat het nu eigenlijk van start gaan, zodat wij ook de nodige evenementen kunnen organiseren om daar eigenlijk één groot verbindend evenement van te maken.
3: De omgang van het Rosbeiaard trekt maar 1 keer om de 10 jaar door de stad. De vorige editie werd door corona 2 keer uitgesteld tot 2022. De omgang is door UNESCO erkend als werelderfgoed. Kamporganisator Freetime uit Gent krijgt geen overnemer en zal dus definitief verdwijnen. 16 organisaties hadden zich kandidaat gesteld om Freetime over te nemen, maar de curator kon met geen enkele van hen een akkoord vinden. De organisatie ging begin augustus failliet, waardoor honderden kinderen niet op zomerkamp konden. Bij de curator kwamen al bijna 200 meldingen binnen van ouders die hun inschrijvingsgeld terugvragen. Ouders die dat nog niet hebben gedaan, krijgen daarvoor nog een jaar de tijd. Het gemeentebestuur van Haaltert neemt maatregelen nadat een gevel van een huis voor de 7e keer beschadigd werd door een vrachtwagen die er afsloeg. De eigenaar stapte zelf naar de politie. Volgens hem gebruiken veel vrachtwagenchauffeurs de binnenwegen om het drukke verkeer te vermijden. Schepen Peter de Smet zegt dat de maatregelen zo snel mogelijk worden ingevoerd.
5: Een tonnagebeperking van op de expressweg richting bebouwde kom. Nu is het momenteel 7,5 ton. Plaatselijk verkeer is altijd toegelaten. Daar zullen we naar 3,5 ton gaan. En ter hoogte van de woning zou er dan een hindernis geplaatst worden, zodoende dat er niet meer kan tegen de gevel van de woning gereden worden.
3: In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De 3e Europese competitie is dat. Om door te stoten moest Gent het terugmatch tegen het Schotse Hibernian winnen. En dat deden de Buffalo's, al was het nipt. Gent kwam in Edinburgh op achterstand, maar won uiteindelijk met 2-3. Trainer Rick de Mil.
6: Het klopt wel dat we door, niet het oog van de naald, maar dat het toch heel spannend was.
7: We zijn een groep aan het bouwen. Daar hebben we stappen in gezet. Er zijn nog stappen te doen. Maar dit was geen makkelijke campagne. En daarom ben ik ook heel blij dat die jongens het op die manier hebben aangepakt.
3: Het wordt wisselvallig met kans op intense buien, maar ook opklaringen. Het kan ook hard waaien. Maximaal tussen 19 en 24 graden. Je kan het nieuws uit Oost-Vlaanderen nog eens nalezen in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Hajo.
8: Goedemorgen.
0: Ja, Emmanuel van Hazendonk uit Ganshoorn, die is die maan maar aan het zoeken, maar ze vindt die niet. Maar misschien komt het door natuurlijk de maansverduistering.
8: Dat zou kunnen, of het is bewolkt.
0: Het is bewolkt natuurlijk, ja. Want de maansverduistering zit er ook eigenlijk al grotendeels op. Er is 93% bedekt geweest.
8: Oké. Okay.
0: Maar inderdaad, wat jij zegt, er zijn eigenlijk gewoon te veel wolken in vele delen in ons land.
8: Zie je het zo hier op de camerabeelden?
0: Ik heb al gezocht.
8: Nee, ik zie ook niks.
0: Nee, ik heb niks gevonden. Maar de volgende is op Oudejaarsnacht in 2028.
8: Kijk, ik zal het in de agenda zetten.
0: Dat is een volledige dan ook.
8: Oh.
0: Dat is toch wel mooi. Op Oudejaarsnacht, ik vind dat wel speciaal.
8: Dan gaan we het misschien niet zien door het vuurwerk of zo.
0: Dan heb je dat weer. Dat kan zijn, heb je dat
8: Wie
0: weet.
8: Weer.
0: Bon, verkeer, vertel eens.
8: Ja, dus er is wat aanschuiven op de E17 naar Antwerpen. Van Zwijndrecht tot Linkeroever. Daar stond een defect voertuig, maar dat hebben ze net kunnen wegtakelen. Dus het valt wel mee. De binnenring rond Brussel, opletten. Daar is net een ongeval gebeurd in Jette op de linkerrijstrook. En in Boyschot, dat is een deelgemeente van Heist op den Berg, is een ongeval gebeurd op de N15. Dat is de weg van Heist op den Berg naar Westerlo. Afgesloten weg daar en de problemen kunnen nog een paar uur duren, zegt de politie.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je...
13: Oh.
11: Zegt.
14: Oh, Quadro.
15: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
16: 35% op kipfilet. Yes, kipmeelpommoes deze week.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
2: Yo!

Spice Girls and Wannabe. Ik heb zo net mijn agenda er even moeten bijnemen. Ik heb er een speciale datum ingezet, maar ik heb ver moeten bladeren, hoor. Want het gebeurt pas over 4 jaar, in 2030.

0: Nog voor 7 uur gaan we naar 2030 samen. Want er is daar een belangrijke datum afgeklopt vandaag. In 2030, echt waar. Pak je agenda er allemaal bij.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Maar eerst. Eerst natuurlijk. Moest er een reflex bij jou gebeuren, hè? Want vrijdag betekent het Radio 2 Filmfestival. Je hoort elk uur een iconische song of soundtrack uit een bekende film. En dan moet je gewoon het woord Filmfestival in de app van Radio 2 sturen. Iemand heeft dat gedaan. Veel mensen hebben dat gedaan. Maar ja, we moeten er iemand uitkiezen. Karel Delmotte uit Meulebeke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt wereldreis, wilde ik al zeggen. Filmfestival gestuurd in de app van Radio 2.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, goed hè, man?
2: Ik wist dat het een track was uit de film.
0: Ah, wel, geweldig. Weet je nog welke film?
2: Niet direct.
0: Ah, wel, maar kijk, chance dan dat wij heel makkelijke mensen zijn hier bij Radio 2 en dat dat ook helemaal niet nodig was om de film door te sturen. Het was gewoon filmfestival wat je moest sturen. Maar het komt uit Flashdance natuurlijk, hè? Een film uit 83 intussen al. De song heet Maniac. 83, was jij er toen al?
2: Ja hoor, van 69.
0: Ah, voilà, oké. En heb je de film ooit al wel eens een keertje gezien misschien?
2: Ja, zeker, meermaals.
0: Alright. Zeg, ja, 8 filmtickets, die komen dus richting Meulebeke. Heb je al een film op het oog? Heb je een film die je wil zien?
2: Niet direct, maar dat zal ik in overleg doen met mijn schoonzoon. Die is filmfreak.
0: Ah.
2: En die zal er wel bij me zijn.
0: Wel, kijk, dan kan ik jou misschien een beetje wegwijs maken als filmfreak.
2: Ja, tuurlijk.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Met 8 tickets, kan je, als je onder je tweetjes bent, kan je een paar keer gaan. Hè? Geweldig, kan je ze allemaal afgaan.
2: Ja.
0: Ik wens je er ontzettend veel plezier mee, Karel. Vandaag nog op de planning?
2: Vandaag werken.
0: Werken.
2: En vanavond is er oefening van de brandweer. Ik ben brandweerman.
0: Oké, okay, ja. Dat is eigenlijk dubbel werken, dubbel werken. Maar hey, succes man, want brandweermannen hebben ze nodig gehad deze zomer. Dus dikke merci, Karel.
2: Inderdaad. Het respect van de mensen is daarvoor. Oh. Do you

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Het is 7:10 ongeveer. En 2 juni 2030. Zegt dat jou iets, die datum? Ja, misschien toch eventjes in de agenda schrijven. Want als je van Dendermonde bent, al helemaal, 2 juni 2030 gaat het Rosbeijaard weer door de stad trekken. Leen Dirk, burgemeester van Dendermonde, blijft toch een unieke belevenis en gebeurtenis?
1: Ja, absoluut. Want de Rosbeijaardomgang is één groot evenement dat al jaren even door in Dendermonde. En we zijn blij dat we nu in 2030 opnieuw een Rosbeijaardomgang kunnen organiseren.
0: Amai, maar 2 juni 2030, die datum, wanneer is die afgeklopt geweest dan?
1: Wel, gisterenavond was het reuzenstoet kat uit. En net voor de omgang en voor de reuzenstoet hebben wij nog de algemene vergadering van het Rosbeijaardcomité samengeroepen. Want het is de expliciete bevoegdheid van de algemene vergadering om die datum te bepalen. Die datum is goedgekeurd door de algemene vergadering. En s'avonds, na een fantastische reuzenstoet, hebben wij deze datum geprojecteerd voor het grote publiek. Dus iedereen kan dat nu met stip noteren in zijn agenda.
0: Maar is dat dan met een soort van vogelenpik dat je denkt, ah wel ja, die datum, ja, over 4 jaar? Of zit daar wel een soort van redenering achter?
1: Ja, er zit uiteraard een zekere redenering achter. Dus vroeger was het zo dat het Rosbeijaard eigenlijk alleen maar uitging toen er een belangrijke gebeurtenis was in de stad. Mm-hmm. Er zat geen bepaalde periode achter. Maar in 1986 heeft de gemeenteraad van Dendermonde unaniem beslist dat het Rosbeijaard om de 10 jaar moet uitgaan. En dat startte in 1990. Dus sindsdien, om de 10 jaar, wordt er een Rosbeijaardomgang georganiseerd. Maar helaas, in 2020 was ook alles klaar om het ros door onze straten te krijgen. Oh ja. Maar toen was er uiteraard de coronapandemie. En toen is het maar liefst 2 keer moeten uitgesteld worden, onze Rosbeijaardomgang. Dus we hebben eigenlijk 12 jaar moeten wachten op ons ros. Maar het Rosbeijaardcomité heeft altijd beslist bij elke uitstel dat eigenlijk die periodiciteit van die 10 jaar, dat die moet behouden worden. Met als referentiejaar 1990. Dus nu moet in 2030 het ros opnieuw uitgaan. En dus eigenlijk de vorige Rosbeijaardomgang was maar in 2022. En nu, 8 jaar later, is het 2030 en gaan we opnieuw een fantastisch evenement organiseren.
0: Ja, iedereen kijkt er naar uit. Vooral natuurlijk alle personen die in Dendermonde en omstreken wonen. Nu, voor mensen die daar niet wonen, kan je nog eens kort zeggen, wat is het Rosbeijaard nu weer?
1: Wel, het Rosbeijaard is eigenlijk werelderfgoed. En het is eigenlijk onze trots van onze Dendermonde. Dat is een zeer mooi houten paard dat gigantisch groot is. Het is ongeveer 5 meter hoog en 2 meter breed. Het wordt gedragen door 12 stoere peinders die dat als de grootste eer van hun leven vinden om dat te mogen dragen. En op het Rosbeijaard zelf zitten onze 4 heemskinderen. En dat zijn dus 4 broers die daar ook speciale selecties moeten doorlopen om dus op het ros te mogen zitten. En dat is ook een hele grote eer om 4 heemskind te mogen zijn.
0: Maar ja, maar 4 broers, vind dat maar in jullie streek. Hè? Hebben jullie nu dan al een idee wie dat het gaat zijn voor 2030? Hebben jullie die 4 broers al gevonden?
1: Nee, absoluut niet. We hebben die nog niet gevonden. Daar is ook een ganse selectieprocedure die daaraan vooraf gaat. En ja, de meeste mensen zeggen, hoe kan dat nu nog 4 broers? Er zijn toch weinig gezinnen die eraan voldoen. Ja? Maar in Dendermonde is dat echt wel iets waar naar wordt gestreefd. Of men zegt soms wel een keer lachend, daar wordt aan gewerkt om 4 broers te hebben. Ja. En er zijn ook verschillende, er zijn handvest over gemaakt, over aan welke criteria dat eigenlijk die broers moeten aan voldoen. Maar die moeten elke keer, bij elke Rosbeijaardomgang, moeten die nog eens geactualiseerd worden en vastgelegd worden door het Rosbeijaardcomité. Maar de grote lijnen zijn eigenlijk dat de 4 kinderen dus 4 broers moeten zijn. Ja. Zij volgen elkaar op in leeftijd, dus het mag niet onderbroken zijn door de geboorte van een meisje. Zij moeten minimum 7 jaar en maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de omgang. Ze moeten geboren zijn in Dendermonde, liefst onafgebroken wonen in Dendermonde. En dan als dat er nog meerdere families zijn die daarvoor in aanmerking komen, dan kan je ook kijken naar de ouders. Zijn die geboren in Dendermonde? Wonen die ook onafgebroken in Dendermonde? En degenen die eigenlijk het meest voldoen aan al die criteria, die hebben de eer om op het Rosbeijaard te zitten.
0: Amai, toch wel wat criteria die ze inderdaad moeten, waar ze aan moeten voldoen. Hè. Nu 2 juni 2030, dan gaat dus daar het ros in Dendermonde nog eens door de stad rijden. Ben jij dan nog burgemeester, Lien? Lien.
1: Als alles goed loopt, normaal gezien wel, want het is nog altijd in dezelfde bestuursperiode. De verkiezingen zijn maar in oktober 2030, dus ik ben blij dat ik dit mag mee organiseren als
0: dat
1: burgemeester. Maar ja, super.
0: Nee, ideaal. Lien, wel dan 2030, wafspraak 2 juni in de agenda, staat er nu in het groot. Het Rosbeijaard gaat opnieuw rijden. Dankjewel.
1: Dag.
0: Dit is nog A fare l'amore con dit chatou, juist voor het 7 uur nieuws. Goedemorgen.

0: Raffaella Cara en Al Far L'Amore Condice Tu. Na 7 uur natuurlijk die allerlaatste zonnegroet hier op Radio 2. Ah ja.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Wiener
5: Burger. Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, maar ze laatste jaar aan Tunief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
6: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag. Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zat eens op zoek.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Het is een eer om op het Rosbeijaar te zitten, maar het is ook een eer om voor de laatste keer de zonnegroet uit te reiken. Misschien jij wel? Laat het weten in de app van Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Wie wil jij de groetjes doen? Dat heb ik nodig. Een naam en een reden.
11: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent. Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden, maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
12: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
13: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
12: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
13: Mee afzuigen, onder druk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
12: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
14: Er komen er nog veel bijkomende werken aan te passen, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam. Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
12: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
13: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is voor ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
11: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Dat blijkt uit cijfers van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land krijgen bedrijven de raad om de kosten beter op te volgen, zegt Bart Teuwen van Mensura.
15: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, intrimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
11: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
16: Klopt, want volgens de Chinese autoriteiten dreigen er nieuwe overstromingen omdat dat meer hogerop is gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En die dam die is ontstaan door een combinatie van stenen en puin. Maar die dam is instabiel en sneller dan verwacht stroomt er nu al water over die dam. Bovendien wordt er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio en dus kan er nog meer druk komen op die dam. De vrees bestaat dat er dus nieuwe overstromingen zullen komen en Chinese ingenieurs bekijken of er nu een opening kan worden gemaakt, zodat het meer gecontroleerd kan worden laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook drie Belgen.
11: Dankjewel, Jens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Trump verandert de naam als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest. De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam voor het Ontario meer meteen af. Sport, Anderlecht mag naar de Europa League voetbal. Het won ook zijn terugwedstrijd tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty met 3-0. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
17: Ik vond dat we eigenlijk heel veel dingen goed deden. Kansen hebben proberen creëren. Ik denk dat we dat toch weer heel veel gehad hebben. Heel tevreden eigenlijk met de voorbije kwalificatiecampagne ook. Ik denk ongeslagen in die 6 wedstrijden. Dus ja, hopelijk kunnen we daar week na week op bouwen.
11: Sint-Truiden verloor zijn laatste voorronde match in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Agent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. In het laatste kwart werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
18: Dit is gewoon echt kloten. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats, maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
11: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. En Cynthia Bolango stopt met atletiek. Bolango is Belgisch recordhoudster op de 400 meter. En ze won in 2019 op het EK Indoor zilver op die afstand. In 2024 pakte ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter brons op het EK. De afgelopen jaren had Cynthia Bolango veel last van blessures. En ze stopt nu op haar 33ste. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan als maar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Goedemorgen, Hajo.
20: Goedemorgen.
19: Even slikken.
20: Moest even slikken, ja.
19: Vertel op de weg.
20: Nochtans heb ik niet zoveel te vertellen, want op de snelwegen alleen maar hele kleine vertragingen. Maar in Booijschot is een ongeval gebeurd op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. De weg is in beide richtingen afgesloten. De problemen kunnen nog een paar uur duren. En dat komt omdat de lokale politie toch spreekt over een vrij spectaculair ongeval daar, waarbij een oplegger met landbouwvoertuigen tegen een huis is aangereden. Dus de problemen gaan daar heel de ochtend duren, vrees ik. We hebben straks waarschijnlijk meer nieuws via de mensen van VRT Nieuws Antwerpen. Die hebben een correspondent gestuurd.
19: Oké, amai.
20: Ja, het is spectaculair. Ik hoop geen gewonden.
19: Nee, hoop ik ook, ja. Zeg, ben je een thuiskijker? Dat is ook even spectaculair, hè, daarbij thuis. Is het
20: ja,
19: finale?
20: Absoluut. Zeg, af en toe kijk ik eens, maar ik ben geen vaste kijker.
19: Maar heb je de finale gezien?
20: Nee.
19: Maar kijk, ik ga je zo meteen op de hoogte brengen.
20: Dat is goed. Sta op met Radio.
1: Sta op met Radio 2.
21: Romy de Ridder.
19: Want Daphne Palink komt langs, bekend als Christina thuis.
21: Radio 2.

0: Och, wat een vrouw, hè, Anouk. Girl is dit, 7:10. Goedemorgen. Sta op met Radio 2. Vandaag zijn we vrijdag, 28 augustus. De laatste keer sta op met Radio 2. Ah ja, 20 graden vandaag als ik naar buiten kijk hier in Brussel. Wolken, wolken, wolken. Heeft er ook voor gezorgd dat die gedeeltelijke maansverduistering van deze nacht, het hoogtepunt was om iets over 6, denk ik, dat we die eigenlijk niet goed hebben kunnen zien. Maar ik heb toch wel wat foto's gekregen in de app van Radio 2 hier en daar. Ja, de volgende maansverduistering, een volledige maansverduistering, is voor 2028 op Oudejaarsnacht. Moeten we onthouden. Nu nog verder in die agenda, als we dus nog verder bladeren, 2030, daar moeten we zijn, want het datum van de volgende omgang van het Rosbeiaard is bekend. Op 2 juni 2030 rijdt dat gigantische houten paard dus terug door Dendermonde. Opnieuw in de agenda schrijven. Nu, wat je nu al wel kan doen ook, is je televisie opzetten, VRT Canvas of de app van VRT Max openen. Want straks zie je Daphne Palink in de studio, ook bekend als Christine uit Thuis. Dus als je een echte thuiskijker bent, ja, dan weet je dat die seizoensfinale uberspannend was. Uberspannend, uberdramatisch, uber... Dat gevoel eigenlijk. Een beetje de haren komen ervan recht te staan. Zo een seizoensfinale was het. En voor 8 uur gaan we daar dus nog samen met Christine, Daphne, what's in the name, induiken. Maar eerst... Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Ja, tuurlijk. Die zonnegroet, het is de allerlaatste natuurlijk, want vanaf maandag sta je op dit uur te dansen. Handjes in de lucht met Peter van der Veire. Hè? Dan is er terug goeiemorgen morgen. Maar nu dus voor de allerlaatste keer die zonnegroet. En de eer is vandaag aan stagiaire Marten de Geest. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Romy.
0: Goeiemorgen, je bent hier eigenlijk al een maand lang aan het rondhuppelen, je vrolijke zelf aan het wezen. Achter de schermen voornamelijk, hè? Als mijn steun en toeverlaat.
1: Klopt.
0: Waarvoor bedankt, wat vond je ervan?
1: Het was superleuk, maar echt superleuk. Het is vandaag mijn laatste dag en ik denk echt dat ik straks een hele grote heartbreak ga hebben.
0: Ja?
1: Ja, echt wel.
0: Ga je een traan laten? Ik hou van emotie.
1: Wel ja, ik denk het eigenlijk wel, maar ik ga het proberen niet te doen. Zij okay. Dat je het graag hebt, hè, dan wel.
0: Als ik zeg, nu huilen.
1: Ja, dan kan ik dat.
0: Oké, okay, kijk, een geweldige stagiaire eigenlijk. Hè. Doe alles wat ik vraag. Nu, jij hebt een specifieke zonnegroet gelinkt aan je stage. Vertel.
1: Ja, wij moesten hier elke ochtend om 5:00 zijn. En dat betekent dat er nog geen treinen rijden om dat uur. Dus ik moest ook elke dag met de auto komen. En dat kost wel wat geld. Voor die benzine natuurlijk.
0: Ah ja.
1: Maar ja, een stage, dat betaalt natuurlijk niet. Dus
0: nee.
1: Mijn mama en papa, mama Christa en papa Joël, die hebben mijn naft allemaal helemaal volledig betaald. En daarom zou ik graag de zonnegroetjes doen aan mijn lieve oudertjes.
0: Schoon, een zonnegroet dus voor de naft van je stage. Vind ik een hele goeie. Dankjewel papa Joël en mama Christa. Zijn ze al wakker, denk je?
1: Misschien kijken ze mee, maar ik weet het niet. Ze hebben niks gestuurd nog.
0: In dit geval waaien ze even naar de camera. En hier komt die zonnegroet. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Ook dankjewel aan jou trouwens, Marta.
1: Heel graag gedaan.
0: Voilà. Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader. Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam.
2: Radio 2 Filmfestival.
1: Zeker wel. Elke vrijdag hier bij Radio 2 natuurlijk. De laatste vrijdag natuurlijk van deze zomervakantie. Kan je elk uur 8 filmtickets winnen. Als je goed luistert, je hoort elk uur dan een iconische song of soundtrack uit een bekende film. Herken jij die song? Je moet zelfs niet zeggen welke song. Dat is allemaal te moeilijk. Je moet gewoon het woord Filmfestival in de app van Radio 2 sturen. En dan zijn die 8 filmtickets wel misschien gewoon voor jou.
3: Hey, hey, hey. Volgende week is Peter van der Weijre.
1: Hier zie
3: je.
4: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
3: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
4: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
3: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
4: En amusant.
3: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
5: Radio 2.
6: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
7: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
8: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
9: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize. Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Radio 2.
2: Radio 2.

0: De enige Franse woorden die je moet kennen eigenlijk, hè. Als je naar Parijs trekt of zo. Voulez-vous coucher avec moi? Zet alvast je televisie aan op VRT Canvas of zwier die VRT Max app open. Want straks Daphne Palink in de studio. Ja, Daphne Palink, ook bekend als Christine uit Thuis natuurlijk. En als je een thuiskijker bent, dan weet je dat die seizoensfinale uberspannend was.
1: Klinkend zat.
2: Het is gedaan, nu!
0: Politie! Ja, dreigementen, politie die binnenvalt. Cody en Brick die leken lang verdacht eigenlijk voor verschillende aanrandingen. Er komt een klopjacht liever op die twee, tot plots... Ja, ook Christine, het personage dus van Daphne, wordt aangevallen op datzelfde moment van die klopjacht. Dus Cody en Brick kunnen het eigenlijk niet zijn. Maar wie dan wel? Ah ja, dat is de vraag. Wie dan wel? En en plus zitten we nog met Christine natuurlijk, die daar bijna levenloos op de grond ligt op het einde van de seizoensfinale. Dus overleeft zij het. Jouw theorieën zijn nu al welkom in de app van Radio 2. Dan schotel ik ze zo voor als Daphne hier komt binnengewandeld.
3: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
4: Maakkast.online.
0: Maar eerst goedemorgen Sabine Hagedoren.
5: Goedemorgen Romy.
0: Ja, dat onweer van gisteravond, heb je daar veel van gemerkt uiteindelijk?
5: Dat viel zeer goed mee eigenlijk. Er zijn wel, ik heb gezien dat er lokaal wel 10 tot 20 liter water per vierkante meter is gevallen.
0: Toch wel,
5: ja. Maar al bij al viel dat denk ik wel redelijk goed mee. En ik zie nu dat er vooral over het zuidoosten van het land dat het daar nog aan het regenen is. Dus die zomerse warmte die zijn we kwijt. We zitten in frisse zeelucht met veel wolken. We krijgen af en toe wel eens een opklaring. Maar toch ook nog wel wat regen of buien. Die buien kunnen lokaal intens zijn en nog onweerachtig, mogelijk met felle windstoten. En dan temperaturen straks voor Vlaanderen en Brussel is dat zo'n 21 of 22 graden. Dus dat is een pak minder dan gisteren. Misschien als de zon hier en daar er net iets langer kan doorkomen, dat we nog een 23 of 24 graden halen. Bij een zwak tot matige wind uit zuid tot zuidwest en aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En dan vannacht hebben we eerst tijdelijk brede opklaringen. Die buien die verdwijnen. Het wordt droog, maar dan later op de nacht krijgen we misschien over het noorden van het land vooral opnieuw wat regen. Bij temperaturen tussen 11 en 17 graden. Morgen misschien in het noorden nog een lokale druppel en dan al gauw droog weer met opklaringen. Maar na de middag krijgen we een volgende storing met regen en buien vanaf het westen. En de temperatuur een beetje zoals vandaag tot 21 of 22 graden, misschien lokaal aan 23 graden. En dan zondag overdag hebben we nog redelijk veel bewolking. De regen is vooral voor 's avonds en 's nachts. En dan begin volgende week houden we het bij het licht wisselvallige. Met temperaturen rond de 21 graden.
0: Is dat dan een beetje de gemiddelde temperatuur van dit moment dan? Dat is goed.
5: Toch wel. Iets te koel misschien.
0: Oké. Maar als we dan een opmerking moeten geven, iets te koel, maar eigenlijk oké. Best oké.
5: Ja, zeker.
0: Okay, perfect, dankjewel.
6: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder. Radio

0: Lilian Saint-Pierre, kom maar nog één keer.
1: Soldiers of Love.
0: Zeker wel, Soldiers of Love. Zometeen hier bezoek. Daphne Palink die komt hier binnengewandeld straks. Christine uit Thuis. Vragen aan Daphne of theorieën over die grote seizoensfinale van Thuis zijn welkom in de app van Radio 2. En ik heb er nog maar één keer achter moeten vragen en er komen al van alle theorieën binnen. Onder andere van Brecht. Goedemorgen, Brecht.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Jij hebt een theorie. Vertel.
2: Ja, ik vermoed dat het de verpleger is uit het ziekenhuis, verpleger Dennis.
0: Jij verdenkt verpleger Dennis van wat dan precies?
2: Van de verkrachtingen en van de moord.
0: Van alles gewoon. Hij is de dader. En waarom denk je, op wat steunt jouw theorie?
2: Het gaat vooral over de kledij ook. De identieke sportschoenen, ook de behaarde onderarmen. Toen hij een van de slachtoffers wegtrok, dan zie je die behaarde onderarmen.
0: Oh.
2: En eigenlijk, zoveel personages in Thuis hebben geen behaarde onderarmen. Maar dan is er ook het feit dat hij aanwezig was bij elk conflict in het ziekenhuis. Elk conflict tussen Cody en de andere personages, dan was die Dennis daar aanwezig.
0: Mm.
2: Maar ik vind het wel niet eerlijk van de makers van Thuis om de naam Dennis en eigenlijk dus het personage en dan de acteur te vermelden in de afdeling. Dat hadden ze eigenlijk moeten doen.
0: Oké. Oké, dus ik voel hier een theorie. Ik ga het gewoon zo meteen eventjes bij Daphne aftoetsen. Hè. Ah ja, dat is mijn plicht. Brecht, dankjewel om je theorie te delen.
2: Graag gedaan.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Elke dag telt voor twee.
0: Spannend wordt het hier nog voor 8 uur. Intussen 7:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
5: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Soetkin de Slover. In Dendermonde is de datum bekendgemaakt van de volgende Rosbeiaardomgang. 2 juni 2030, dat is het weekend van Hemelvaart. Het Ros gaat maar 1 keer om de 10 jaar door de stad. Nu er een datum is, kan ook de zoektocht naar de 4 heemskinderen beginnen. Zij zitten op het houten paard tijdens de omgang. Burgemeester Leen Dirk.
6: De grote lijnen zijn eigenlijk dat de 4 kinderen dus 4 broers moeten zijn. Zij volgen elkaar op in leeftijd, dus het mag niet onderbroken zijn door de geboorte van een meisje. Zij moeten minimum 7 jaar en maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de omgang. Ze moeten geboren zijn in Dendermonde. De meeste mensen zeggen, hoe kan dat nu nog 4 broers? Er zijn toch weinig gezinnen die eraan voldoen. Maar in Dendermonde is dat echt wel iets waar daarnaar wordt gestreefd. Of met echt soms wel een keer lachend, daar wordt aan gewerkt.
5: De dienst Vreemdelingenzaken heeft gisteravond een groot infomoment gehouden over het nieuwe terugkeercentrum voor asielzoekers in Nazareth de Pinte. Dat komt in het Van der Valk Hotel langs de E17 en is bedoeld voor mensen die Europa zijn binnengekomen via een andere lidstaat, maar daarna doorreisden naar België. Het is de bedoeling dat ze kort in het centrum verblijven en dan teruggestuurd worden naar de verantwoordelijke lidstaat. Ook na het infomoment zitten sommige buurtbewoners nog met vragen.
7: Ze vergelijken constant met Zaventem, waar dat er geen overlast is en zo. Maar Zaventem is veel meer afgesloten van de dorpskern of de bewoonde wereld.
8: De infoavond op zijn eigen was wel heel goed. Was heel goed uitgelegd. We kregen heel veel duidelijkheid. Nadien natuurlijk is er heel wat promotie en wordt er heel vaak op dezelfde zaken teruggekeerd. Zijn het de veiligheid? De toekomst gaat gewoon moeten uitwijzen. Hè. We gaan er nog altijd vanuit dat de mensen goed van karakter zijn en dat we geen problemen gaan hebben.
5: Kamporganisator Freetime uit Gent krijgt geen overnemer en zal dus definitief verdwijnen. 16 organisaties hadden zich kandidaat gesteld om Freetime over te nemen, maar de curator kon met geen enkele van hen een akkoord vinden. Freetime ging begin augustus failliet, waardoor honderden kinderen niet op zomerkamp konden. Bij de curator kwamen al bijna 200 meldingen binnen van ouders die hun inschrijvingsgeld terugvragen. Ouders die dat nog niet gedaan hebben, krijgen daarvoor nog 1 jaar de tijd. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De 3e Europese competitie is dat. Om door te stoten moest Gent de terugmatch tegen Hibernian uit Schotland winnen en dat deden de Buffalo's, al was het nipt. Gent kwam in Edinburgh op achterstand, maar won uiteindelijk nog met 2-3. Het wordt wisselvallig met kans op intense buien, maar ook opklaringen. Het kan ook hard waaien. De maxima schommelen tussen de 19 en 24 graden. Je kan het nieuws uit Oost-Vlaanderen ook altijd nog eens nalezen in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Hajo.
9: Goedemorgen.
0: Dat ongeval, is daar al meer
9: Nee, we hebben nog geen nieuws erover. Dus de collega's van Antwerpen zullen wel iets laten weten.
0: Okay.
9: Inderdaad, want inderdaad, die N15 in Booierschot, dat is de weg tussen Heist op den Berg naar Westerlo, die blijft afgesloten. En de problemen kunnen dus nog even duren. Op de hoofdwegen zijn er wat problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. Ja, waar anders uiteraard. Daar verlies je 20 minuten van Sint aan de linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Er was een ongeval gebeurd, maar de weg is intussen wel vrijgemaakt. Aansluitend ook 10 minuten aanschuiven op de E17 vanaf Zwijndrecht naar Brussel, voorlopig niet zoveel te melden. Wel 10 minuten geduld oefenen op de E19 vanaf Peutie. En op de buitenring rond Brussel vertraag je een kwartier aan het viaduct van Vilvoorde. Ook daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is vrij.
0: Dankjewel.
10: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
0: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
11: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
12: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
13: Ah, alles is gesorteerd.
12: Kast. Voor de interieurlover, de...
13: Amai zeg, wat een eyecatcher.
12: Kast. Voor de ouder, de...
13: Van wie is deze eigenlijk?
12: Kast. En voor de tiener, de...
13: Raak mijn spullen niet aan!
12: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
14: Maatkasten Online.
12: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
15: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
16: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Oh ja, man.
18: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
17: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
18: Ik hoef deze echt niet te weten.
17: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
18: Ik kan echt niet volgen.
17: Of maar jessekes voor de barbecue.
19: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
18: Doe eens naar rechts.
19: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
18: Oh, we hebben een match.
19: De dagelijkse kost-app.

0: Ah, wat een lied. 20 voor 8. En als ik het, ja, de song eigenlijk afkondig, dan weet je het al.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Het is natuurlijk Kayla Saddle en The Greatest Showman Ensemble. Van de film The Greatest Showman natuurlijk. Want vrijdag betekent het Radio 2 Filmfestival op Radio 2. Je hoort hier elke dag een iconische song of soundtrack uit een bekende film. Of elk uur liever. En dan moet je Filmfestival sturen in de app van Radio 2. En Veerlen heeft dat gedaan. Goedemorgen, Veerlen.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Veerlen uit Zottegem, jij hebt Filmfestival gestuurd. Jij krijgt dus gewoon 8 cinematickets cadeau. Alsjeblieft.
2: Fantastisch, dank u wel.
0: Wie mag er mee?
2: Oh, ik heb 4 kinderen, dus we kunnen gewoon samen naar de cinema gaan met de liefjes erbij.
0: Oh, geweldig. Oh, wel geweldig. En film op het oog?
2: Oh, nog niet direct. De kinderen zijn in de vakantie al eens geweest, maar we kunnen kijken wat we kunnen doen.
0: Ah, wel, kijk, er zijn heel veel films die momenteel in de cinema lopen. Goeie films. Ik wens je veel plezier. Dank je wel om mee te spelen, Veerle.
2: Dank je wel.

Bryan Adams en Mel C. And When You're Gone. Het is bijna zover. Maandag start dat nieuwe seizoen van Thuis. Radio 2. Krijgen we eindelijk na 2 maanden wachten antwoorden voor je

0: alleen al die intro horen, vind ik altijd een beetje thuiskomen. Is dat voor jou ook, Daphne?
1: Ja, absoluut. Ik word daar gewoon instant vrolijk van.
0: Ja, toch. Ik kan meekijken via VRT Canvas of de app van VRT Max. Dan zie je Daphne Palink zitten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eindelijk, maandag, krijgen we dus antwoorden. Ik hoop dat toch alleszins. Mm-hmm. Op de vraag, wie is die mysterieuze vrouw bij Brik thuis? Komt het allemaal wel goed met Christine, jouw personage natuurlijk, in thuis? En vooral, wie is die dader? Hè? Die dader, die aanrander, die al weken thuisland eigenlijk terroriseert, kunnen we toch wel zeggen?
1: Ja, absoluut. En ik merk ook gewoon dat het echt iedereen in de ban houdt. Ik bedoel, ik kom op straat en mensen spreken mij erover aan. Op het internet, op de Hier kom ik thuispagina, op de thuispagina zelf, op Facebook, op Instagram. Het houdt echt wel heel veel mensen bezig.
0: Maar ja, je bent ook wel op een dramatische manier geëindigd in de seizoensfinale. Hè? Je ligt daar een beetje levensloos, kan ik toch wel zeggen.
1: Mm-hmm.
0: We weten niet of er nog leven in zit.
1: Nee, ja, dat is ook een vraag, hè.
0: Ah, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ga toch wel mijn best doen om het komende half uur toch iets los te prutsen van jou, hoor. Daphne, ja, toch proberen. Nu, voor de mensen die niet mee zijn, die niet elke dag naar thuis kijken, misschien wat sporadisch, kan je even kort samenvatten, jouw personage, Christine, wat voor iemand is zij?
1: Goh, het is iemand die nogal op haar strepen staat, die nogal een dominant kantje heeft, maar eigenlijk ook wel een heel klein hartje, die altijd alles voor haar vrienden en familie gaat doen, ten koste van soms anderen. En mensen noemen haar heel vaak zo, als ik op straat kom, van ah, oh, hier, de bitch van thuis.
0: Oef.
1: Ja, maar ik zelf vind dat eigenlijk niet. Ik begrijp haar wel en ik denk, maar nee, mannetjes, die is gewoon heel, heel onzeker ook en die heeft ook een hele zachte kant.
0: Mm.
1: Ja, bon, ze wordt veel besproken.
0: Ja, zeker wel. En ja, het verhaallijn nu is natuurlijk dat ze ook ten prooi is gekomen van die aanrander. Ze is, ja, niet de enige. Denk aan verpleegster Céline.
1: Céline, ja.
0: Céline, ja. Dokter Judith.
1: Ja.
0: Zoé, dat is een personage die het niet heeft overleefd zelfs.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, brut. Femke en bijvoorbeeld werd ook neergeklopt.
1: Ja, klopt. Klopt, klopt. Maar, ja.
0: Maar dan,
1: ja, ja,
0: gelukkig niet aangerand of verkracht.
1: Nee, klopt.
0: Ja, en dan jij ineens.
1: Ja,
0: als Daphne.
1: Ik denk dat niemand dat eigenlijk echt zag aankomen. Maar ja, dat uit het ook spannend. Het is ook soap om...
0: Allee, uiteraard.
1: Dagelijkse fictie, dus ja, kijk.
0: Maar hoe is dat kunnen gebeuren? Hoe is Christine in ten prooi gekomen van die aanrander? Wat is er zo...
1: Oh ja, dat is de vraag. Dus dat nog niemand weet. Want als ik daarop zou antwoorden, zou de link misschien al sneller duidelijk zijn. Maar je bent goed aan het proberen.
0: Ja, ik probeer gaat mee. Nu, hoe was het voor jouw familie? Weet je dat eigenlijk? Hebben die ook gekeken naar de seizoensfinale? Hoe was het voor jouw familie en je vrienden om jou daar te zien liggen? Oké, het is als personage Christine natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar toch moet dat toch raar zijn?
1: Goh, ja, ik weet Niels, de stadsbader, en Gregory van Damme, die Brik speelt ook. Dat is mijn beste vriend. Sowieso zijn hele goede vrienden van mij. De eerste keer dat die het beeld zagen, waren die echt wel stil. En die waren daar niet goed van. En ja, Greg had toen ook zoiets van, maar ik heb ze nog net gehoord. Dus het is wel oké met Daphne, maar ja, die waren daar wel van aangedaan. En Niels heeft mij wij kijken met groep altijd naar de midseason, naar de seizoensfinale.
0: Ja, leuk.
1: Die heeft mij daar toen ook echt over aangesproken van, Daphne, ik was hier echt niet goed van om die te zien. Dus ja, ik vond dat wel heel schattig. Maar ik zei, ik ben oké, Niels. Ik ben oké.
0: Nee, maar het lijkt mij ook gewoon wel gek als je dan zegt, het zijn echt wel beste vrienden, we kijken in groep, maar dat spelen dan, ik vraag me dan af, wordt er dan daar ook niet onderling gewoon een beetje gelachen met de situatie? Er moet het toch een beetje ongemakkelijk zijn soms, als je moet vechten bijvoorbeeld met elkaar, of als er dan zo...
1: Ja, we hebben wel altijd een gevechtscoördinator bij ons, dus dat wordt eigenlijk op voorhand al geoefend, zeg maar, als een soort choreo.
0: Ah ja.
1: En dan op set is die man er ook bij. Blaze, denk ik, dat de firma heet. Dus er is altijd iemand van hen bij. Dus maar op set zelf, als wij zo'n scènes moeten doen, dat is echt wel heel erge concentratie.
0: Ja?
1: Omdat, ja, dat vraagt toch heel veel fysiek. Plus, dat je wilt je collega ook niet in het echt per ongeluk net wel raken of net wel op een foute plek een map verkopen. Dus wij zijn wel heel erg gefocust op dat moment. Maar ik vind dat eigenlijk net de leukste scènes om te spelen.
0: Ja, echt?
1: Ja, ik vind dat fijn, omdat je dan net in een andere focus zit. En aan het eind van de dag ben ik niet snel moe. En als ik zo'n scènes heb, dan pit ik mezelf wat uit. Dus ik vind dat wel goed.
0: Oké, ik ga toch proberen. ik ga mezelf toch nog een 20-tal minuutjes geven om nog net iets meer te ontfrustelen van die spannende seizoensfinale en van die eerste aflevering maandag. Dus blijf nog even zitten. Succes. Radio 2. Succes wordt er nog hier gezegd. Maar ja, ik kan toch maar proberen, hè.
1: Het is waar.
0: Ik heb het gevoel dat heel Vlaanderen gefocust is op mij en die antwoorden van de seizoensfinale. Dus ja. Ik ga mezelf toch nog iets even geven.

0: Het is bijna 8 uur. Bob Marley en Could You Be Loved? Als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max, dan zie je Daphne Palink zitten. Een hele goede morgen opnieuw, Daphne.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je speelt Christine in Thuis natuurlijk. En ook Christine is ten prooi gevallen. Van natuurlijk ja, die aanrander die al wekenlang rondloopt in Thuis. Het was geen fraai beeld op het einde van die seizoensfinale.
1: Nee, het was bloederig, hè?
0: Ja, het was geen fraai beeld. Gaat het overleven, ons Christine?
1: Goh ja, ik denk dat die kansen 50-50 zijn op deze moment. Het is ook hittegolf geweest. Dus het was daar nogal hoge temperaturen om daar dan 2 maanden te liggen.
0: Maar ik krijg hier een briefje van Vivian de Vriese uit Neerpelt en ze zegt, ik kijk er echt naar uit om terug thuis op mijn televisie te zien. Christine, gaat dat overleven? Want zonder haar geen thuis.
1: Oh, maar het is ongelooflijk hoeveel berichtjes dat ik op mijn Instagram heb gekregen van mensen, zelfs mensen die mij vroegen van, we weten dat je het niet mocht zeggen, maar kun je alsjeblieft mij en mijn kinderen vooral geruststellen? En dan moet ik echt zo, sorry.
0: Ik ga het echt niet doen.
1: Nee, dat gaat niet. Hè.
0: Maar is het echt met wurgcontracten bij thuis? Kan je echt niks zeggen?
1: Ik word niet letterlijk gewurgd.
0: Nee, gelukkig niet. Wat er nu al met jou gebeurt, is genoeg.
1: Maar ja, ik vind gewoon dat je dat niet doet. Los van het feit of ik nu al dan niet daar nog een contract heb.
0: Oké.
1: Vind ik gewoon dat het spannend moet blijven.
0: Oké. Ja, een belangrijke vraag misschien ook wel. Gaan we maandag meteen het gezicht van de dader zien? Gaan we maandag kijken en meteen weten... Dikke!
1: Ah, wel.
0: Hij toch niet?
1: Wel. Ik weet niet of ik dit mag zeggen. Maar ik denk de eerste... 2 minuten nog niet. En je weet het.
0: Echt of wat?
1: Ja.
0: Dus eigenlijk maandagavond moet iedereen kijken en dan gaan we wel echt al een groot deel van het raadsel hebben opgelost.
1: Ik zeg niet dat het daar stopt, maar
0: okay.
1: De mensen gaan wel weten... Godver...
0: We gaan bobsleek zien.
1: Even mijn ex-man erbij halen.
0: Ja, maar het is niet mijn theorie, maar het is die van Greet uit Aalst. Die zegt, ik denk dat Bob Sleeks terug is en die heeft nog een eitje te pellen met Christine.
1: Ja, zeker. Ik denk dat hij zeker nog een eitje heeft te pellen met Christine en met nog wel veel meer anderen in Thuisland. Dus dat zou eigenlijk wel maar eens kunnen.
0: Het zou zomaar kunnen. Ik heb ook te horen gekregen dat er een nieuw gezicht in Thuis komt. Daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: Peter. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè? Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
1: Natuurlijk, Danne.
2: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Voor die
6: goeiemorgen,
5: waarbij je het liefst opstaat met
7: een rustig deuntje.
5: En voor de
8: goedenavond,
5: waarbij je de dag wil verteren door te
9: dansen op deze toppers.
5: Voor wie non-stop info zoekt
7: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Je zou het bijna vergeten door al die verhaallijnen in thuis, maar het Radio 2 Filmfestival is nog volop aan de gang. En ik heb hier nog 8 filmtickets die weg moeten. Ja, nog voor 9 uur.
14: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
13: Zet die app van Radio 2 maar al open, dan ben je zeker.
15: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent. Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden. Maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
16: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
17: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
16: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
17: Mee afzuigen, onderdruk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
16: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
18: Komen er nog veel bijkomende werken aan te pas, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam? Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
16: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
17: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is voor ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
15: Elektrische auto's waren vorig jaar vaker betrokken bij letselongevallen met een fietser of voetganger dan auto's op brandstof. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersinstituut FIAS. Het zegt dat elektrische auto's, als ze traag rijden, te stil zijn, waardoor ze pas later opgemerkt worden. De Europese Unie verplicht elektrische wagens om bij lage snelheid geluid te maken, maar dat is volgens Stef Willems van FIAS niet genoeg.
19: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden tot 10 km per uur het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen zeker door de blinden en de slechtzienden beter opgemerkt kunnen worden.
15: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Welzijns- en preventiedienst Mensura heeft dat bevraagd. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land zouden bedrijven die kosten beter moeten opvolgen, zegt Bart Teuwe van Mensura.
19: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, interimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
15: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich intussen een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
1: Ja, want dat nieuwe meer is hogerop gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En daar is een soort dam ontstaan van stenen en puin waarachter dat water zich nu aan het ophopen is. En sneller dan verwacht stroomt dan nu water al over die dam weer richting dat getroffen rampgebied. Bovendien is er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio. Chinese ingenieurs bekijken nu of er eventueel een opening kan worden gemaakt om het meer zo gecontroleerd te laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook drie Belgen.
15: Bedankt, Jens. In de Oekraïnse havenstad Gerson in het zuiden krijgen de inwoners de raad om te vertrekken. Door de vele Russische aanvallen op Gerson dreigen er komende winter lange periodes zonder stroom en verwarming. De gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie. Hij zegt dat eergisteren de verwarmingscentrale van de stad nog zwaar geraakt is met bommen. In Gerson wonen nog ongeveer 60.000 mensen. Sport. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de Europa League na een tweede overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. 3-0. AA Gent gaat door in de Conference League. Het kon helemaal op het einde nog een achterstand goedmaken tegen Hibernian in Schotland. Het werd 2-3. En dat is een goede zaak voor de rest van het seizoen, zegt trainer Rick de Mil.
3: Dat is een enorme boost, hè, voor heel de club. Dit was zeer belangrijk dit seizoen, dat we in die poelenfase zaten. En aan de andere kant is het ook belangrijk voor de groei van de club, maar ook voor de spelers. Want die gaan alleen maar beter worden door dit soort wedstrijden te spelen.
15: Sint-Truiden verloor in Cyprus tegen Omonia Nicosia met 4-2 en gaat daardoor niet naar de Europa League, maar ook naar de Conference League. De Belgische hockeyvrouwen zijn ontgoocheld na een nipte nederlaag tegen Nederland in de halve finale van het WK. Nederland won met 1-0, maar in het laatste kwart werd een doelpunt van de Belgen nog afgekeurd. Famke van Heel scoorde en ze begrijpt zelf niet wat er mis was.
6: Ik snap niet wat er fout is aan de goal, maar het is zo en ik vind het een beetje jammer dat ze die goal van ons af hebben genomen. Ik vind het gewoon jammer dat het altijd Nederland moet zijn en dat het altijd hun weg is en niet onze kans. Maar het is jammer en we gaan alles geven voor de derde plaats.
15: In die wedstrijd voor het brons morgen is Australië de tegenstander. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan als maar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: 6:08, goedemorgen, Hajo opnieuw.
8: Goedemorgen.
13: Dat ongeval, vertel, heb je al meer informatie?
8: Ja, we weten nu iets. De mensen die naar Radio 2 Antwerpen luisteren, die hebben het al gehoord om 7:30 in het nieuws, maar hier nationaal nog niet. Het gaat inderdaad in het centrum van Boyschot is vanmorgen een vrachtwagen met erop een paar heftrucks tegen een huis gebotst. En de vrachtwagen heeft daarbij ook een auto geramd die daar geparkeerd stond. Maar gelukkig niet, geen gewonden. De mensen die hier wonen, ja, waren niet thuis en in de geparkeerde wagen zat natuurlijk ook niemand. Ook de chauffeur is ongedeerd. Maar dus het is een enorme ravage. Dus die dorpsstraat, die N15, zal nog een, ik denk de hele ochtend eigenlijk afgesloten blijven.
13: Gaat geen fraai beeld zijn?
8: Nee, nee. Ik heb één foto gezien op een sociale media platform en het ziet er niet goed uit, nee.
13: Oké, bon. De rest van de weg ga je over.
8: Ja, de files naar Antwerpen, dat valt mee. Vanmorgen E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, ook rustig. E19, 10 minuutjes erbij vanaf Peuty. En op de E429 bij Halle. De binnenring rond Brussel ook 10, van Strombeek tot Vilvoorde. Andere plaatsen zijn er alleen maar hele kleine vertragingen. Maar wel een probleempje op het spoor, want door een ongeval op het Nederlandse spoornet stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam niet in Breda. Die moeten dus omrijden. Maar reizigers naar Breda kunnen wel sporen tot in het station Noorderkempen en dan overstappen op een vervangbus.
9: Sta op met Radio 2.
20: Romy de Ridder.
21: En ook met Daphne Palink. Die zit hier nog bij mij.

0: The Common Arts en Don't Leave Me This Way. Als je nog maar net uit je bed komt, wel goedemorgen. Sta op met Radio 2. Hij staat voor de laatste keer op met Radio 2. Of toch met deze show, want vanaf maandag zijn Peter van der Veire en zijn team Goedemorgen Morgen gewoon terug op post. Maar vandaag dus 28 augustus, het is 20 graden ongeveer. Als je naar buiten kijkt, wolken. Maar ja, toch af en toe nog een beetje blauwe lucht, dus wisselvallig weer. 6 september, ja, weet je intussen, maar wordt er opnieuw gefietst en gewandeld in de rand rond Brussel, de groene rand rond Brussel. Als je zelf wil meerijden met de gordel, want zo heet het, dan kan dat. Kan je gewoon via de www.degordel.be inschrijven. Nu, er is één iemand die ook echt in het wiel van onze sportstan mag fietsen. Hè? En niet alleen in het wiel van sportstan, maar ook in het wiel van Gitte Lambrechts, de mama van Thibaut Courtois, en van Koen Buyssen, ken je van Zornik. Wie die ene persoon gaat zijn, dat hoor je nog voor 9 uur, die wordt verrast. Maar eerst nog veel belangrijker, zit Daphne Palink hier nog bij ons in de studio. Goedemorgen, Daphne, opnieuw.
1: Goedemorgen.
0: Christine uit Thuis, daar kennen de meeste mensen denk ik jou ook van op dit moment. Maandag start dat nieuwe seizoen van Thuis. Kijkt heel Vlaanderen naar uit. En je hebt me al verteld dat we maandag meteen gaan weten wie die aanrander is.
1: Klopt.
0: Want dus ja, Thuis heeft last van een aanrander. Meerdere slachtoffers gemaakt, waaronder jouw personage ook. Christine heeft eraan moeten geloven. Ligt levenloos op de grond op het einde van de uitzending. Ja. Maar we gaan dus weten wie het is.
1: Ja, je gaat het eigenlijk vrijwel meteen weten.
0: Ja.
1: Dus het wordt heel, heel spannend. En ik denk dat heel veel kijkers gewoon iets gaan hebben van... Huh?
0: Hoezo?
1: Ja, wat? Ja, het zijn de gekste theorieën die ik zie voorbij komen.
0: Maar ja, dus nu, een andere vraag waar je nog niets over wil lossen, dat is duidelijk. Ik heb al een paar keer geprobeerd. Of dat Christine natuurlijk het overleeft, die aanranding. Lien Goris uit de app vraagt... vraagt niks eigenlijk. Die schrijft gewoon in caps lock, in hoofdletters. Christine leeft. Dus zij is er heilig van overtuigd. Nu, Annie van Toernout uit Brugge, die zegt... Romy, probeer toch nog maar eens wat door te vissen. Dus ja, kijk... Wat kan je nog vertellen? Geef me toch nog iets.
1: Wat kan ik vertellen? Want ik weet natuurlijk wel wat, omdat ik sowieso nog de coaching doe daar, van de jongeren.
0: Ja.
1: Ik kan vertellen dat het dit seizoen zeer een psychologische thriller gaat worden.
0: Okay.
1: Ik heb heel veel dingen al gelezen waarvan ik echt dacht, wow, dit is goed, of dit is eng, of dit is... Maar ook romances, hè, nieuwe liefdes,
0: okay.
1: Nieuwe gezichten.
0: Er komen nieuwe gezichten?
1: Ja, soms gaan er mensen uit,

0: Ah, ja.
1: Soms komen er mensen bij.
0: Ah, Christine. Ik zou Christine zeggen, dat bijna. Daphne. Man.
1: Maar vooral, er komt echt een oude bekende terug.
0: Jouw ex, Bob.
1: Dat zou zomaar eens kunnen.
0: Het was een theorie, hè?
1: Ja, dus het kan. Het kan zeker Bob Sleek zijn. Dus mensen, ja, mensen gaan goed gaan dit seizoen, hoor.
0: Mensen gaan goed gaan dit seizoen. Waar kijk je zelf persoonlijk nog naar uit? Stel, ja, je personage leeft nog natuurlijk dan. Hè. In dat opzicht, waar kijk jij hard naar uit aan dit seizoen?
1: Goh, als mijn personage zou leven, zou ik er hard naar uitkijken dat ze voor de derde keer in 8 jaar mag trouwen. Dat zou ik fijn vinden. En dat ze dan ineens Jasmintje kan adopteren en zo. Dus dat zou ik heel mooi vinden. En goh, met Tom Waas zou ik nu toch ook eens willen spelen. Dus als ik nu de keuze had, zou die toch ook even mogen passeren. Okay. Als gastrol.
0: Als gastrol. Je zei nieuwe gezichten, hè? Wie weet, Tom Waas.
1: Ja, wie weet. Heb ik hier net een spoiler.
0: Een primeurtje. Hé, hey, Daphne, dank je wel om langs te komen. En ik hoop oprecht dat Christine het overleeft.
1: Dank je wel.
2: Sta op.

0: Gert en James. En Madi Bodo. Ja, vandaag trouwens op ons Radio 2 podium aan zee. Hè. Een grondige generale repetitie is het eigenlijk vandaag voor die twee. Voor de grote finale van Zomerhit morgen. Nog voor 9 uur hoor je Kim De Brie, die zenuwachtig aan het aftellen is naar die finale. Nu, in de app van Radio 2 blijven er nog reacties komen over thuis natuurlijk. En Daphne staat hier nog ergens bij mij, dus ik kan nog heel snel de vraag stellen. Daisy van Poeken uit Sint-Niklaas. Daphne die zegt, ik blijf bij Waldeck. Ik heb geen idee waarom, ze heeft geen theorie, maar ze denkt Waldeck.
1: Ik ga eens checken een van de dagen of hij zo behaarde armen heeft. Het zou zomaar eens kunnen, hè.
0: Dus eigenlijk moeten we gewoon naar het lichaamshaar van alle acteurs kijken en dat kan een leidraad zijn.
1: Van cast en crew.
0: Oeh, het kan iedereen zijn.
2: Oh. Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
3: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
2: Ontmoet onze DJ's.
3: Sta op de eerste rij bij Hallo Kroket van Catnet.
2: En zing mee tijdens optredens van jouw favoriete artiesten.
3: En zaterdag is er de finale van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
4: Radio 2.
3: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: Xaveta Verne komt hier binnen gewandeld. Die zegt, Romy, je bent een theorie vergeten.
11: Ja, ik ben een van de gevaste gasten in Welkom Thuis, de podcast van VRT over thuis. En er is een acteur die zichzelf had gefotografeerd terwijl die in de make-up zat. En er heeft iemand heel erg ingezoomd op die foto en er stond een make-up zakje met de naam Dennis op. En dat bracht ons allemaal bij de theorie. Natuurlijk! Is het Dennis, want dat is het eerste nieuwe personage dat nu verschijnt, een bekende die niet.
8: Dat is een running gag bij ons. Ja, er is heel veel theorie rond Dennis. Wij vinden dat allemaal heel leuk. En zo doorheen de studio maken wij dan soms jokies. En dat is er eentje van.
11: Maar achter de scherm hebben we ook gezien dat hij een lokker heeft.
8: Wie heeft een lokker? Er is helemaal niks met lokkers.
0: Ondertussen is Beyoncé al 3 keer beginnen opnieuw.
11: Sorry,
0: beginnen.
11: Ja, okay.
8: Owen. Ja, die vindt het spannend, hè?
0: Gaat meemaken.

0: Beyoncé en Crazy in Love. Ja, we laten die theorieën voor wat het is nu, hè, voor de thuisfinale. Maria uit Schoten die zegt ook, ja, oh, ik ga blij zijn als het maandag is. Dan weten we het. Dan weten we toch op zijn minst al wie die aanrander is. Iets helemaal anders is nu, zondag 6 september. Kan je de groene gordel of de groene rand rond Brussel ontdekken, al fietsend, al wandelend. Tijdens dus de gordel. We gaan bij Radio 2 dat doen met onder andere Sportstam, die fietst mee. In ons Radio 2 fietspeloton, niet alleen Sportstam, maar ook Gitte Lambrechts, mama van Thibaut Courtois, fietst mee. En uiteindelijk ook Koen Buyssen van Zornik, die hebben we deze week nog onthuld. Maar jij, ja jij thuis, kon je ook kandidaat stellen. En we hebben dan iemand eruit gekozen. Een goeiemorgen, Frank Everaert uit Locristie.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen,
1: wat een verrassing.
0: Proficiat.
1: Ja. Ja, dankjewel.
0: Op een,
1: ja, wie had dat gedacht?
0: Hè? Van 1 tot 10, Frank. Hoe blij ben je om in ons Radio 2 fietspeloton te zitten?
1: Ja, in het Radio 2 fietspeloton 10 op 10 natuurlijk. Hè. Ik had al 2 keer meegedaan aan de gordel. En ik kwam me terug inschrijven. En natuurlijk met Radio 2 team is dat een andere ervaring, denk ik. Hè. Dat zal meer ambiance zijn.
0: Ja, je gaat Sportstam
1: leren kennen. Ik had ook gehoord dat Koen Buyssen. Ja, voilà.
0: Ja, Koen, inderdaad, ja. Gitte.
1: Ja, dus
0: mensen
1: dus
0: die
1: is
0: nog
1: al een beetje voor muzikale omlijsting. Nee?
0: Ah ja,
1: zou die nog niet voor een muzikale omlijsting zorgen, Koen Buyssen?
0: Jij denkt
1: dus
0: dat
1: niet alleen in de bergaf, maar ook op de moeilijke moment.
0: Je denkt dat hij gaat zingen op de fiets.
1: Ja, dat verwacht ik toch, ja.
0: Nee? We kunnen de vraag stellen natuurlijk, hè. Frank, we weten het niet. We kunnen de vraag stellen. Nu, als je dan moet kiezen, in welk wiel ga je rijden?
1: Ah, ik zal proberen het wiel volgen van... ja, misschien wel van Koen Buyssen, want ik denk dat het ook wel wat een sportieve ketel is. Maar ik weet het is een vast ritme, dus ik denk dat iedereen zo wat gehouden is aan dat tempo, dus dat zal wel op zich wel lukken, hè.
0: Okay.
1: En ik zal mijn kuiten insmeren, hè.
0: Ah ja, graag.
1: Wat
0: is dat moet, niet je eerste keer was de gordel, je hebt het al 2 keer gedaan, wat vind jij dan zo leuk aan die gordel?
1: Wat hier nou leuk is, ik ken eigenlijk Brussel vrij goed van te studeren, van te werken, van vele uren in de file te staan. Maar als je dan de rand van Brussel doet op een verkeersvrije en goed georganiseerde manier, is dat fantastisch om heel veel andere aspecten van de Brusselse rand te ontdekken. Hè. En elke editie is iets wat anders. Het is grosso modo dezelfde tour. Maar je ziet altijd andere zaken. En in peloton rijden is ook soms een beetje uitdagend. Want ik rijd niet veel in peloton.
0: Ja.
1: Maar ook wel leuk. En vooral de goede begeleiding. Hè. Je kunt overal doorrijden. Maakt het super. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En op een gewone dag zou je met de auto langer over doen dan met de gordel. Hè.
0: Dat denk ik
1: dus ook. Dat is het leuke eraan. Hè. Ja. Ja,
0: aan iedereen die geen plekje in ons peloton heeft kunnen scoren, maar toch wel eens graag wil meefietsen, kom dan zeker naar de gordel. Hè, naar het provinciedomein van Huizingen en de plantentuin van Meissen. Want dat is gewoon leuk. Je moet zelfs niet fietsen, je kan ook wandelen. En wie eigenlijk helemaal niet sportief is, die kan ook gewoon genieten van optredens. Bijvoorbeeld Maxime, die komt zingen. Dus mocht Koen Buyssen niet beginnen zingen op de fiets...
1: Ja.
0: Frank, dan kan je gewoon nog genieten van Maxime. Ook fijn, toch?
1: Ja, of ik kan zelf ook zingen, maar ik denk dat dan het peloton zal opgesplitst worden. Hè. Of dat er valpartijen zo zijn, want niet zo'n talent.
0: Laat het uit, Frank, alsjeblieft. Alle info op degordel.be. Frank, 6 september, veel plezier, man.
1: Ja, bedankt. Hè. Tot dan.

0: Shawn Mendes en YYY.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Ruim 8:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Soetkin de Sloveren. Verschillende politiezones in Oost-Vlaanderen vragen ouders om voor 1 september de nieuwe schoolroutes met hun kinderen te verkennen. Nu het nog rustig is op de weg, is er tijd om de route van en naar school goed te leren kennen. Matto Langeraert van de Gentse politie.
4: Oefen alvast eens de route. Kan je ook aanduiden wat mogelijk de gevaarlijke punten zijn. Garageboxen opritten, een kruispunt. En leg ook nog eens de verkeersborden uit die je onderweg tegenkomt, waar ze zeker rekening moeten mee houden. Nog een kleine taak ook voor de ouders. Als de kinderen met de fiets komen, dat ze kijken dat de fiets in orde is. Dan bedoel ik fietsbel, remmen en ook zeker dat de banden goed opgepompt zijn.
3: Honderden inwoners van Nazareth de Pinte hebben gisteravond het infomoment over het nieuwe terugkeercentrum voor asielzoekers bijgewoond. Het centrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Het is de bedoeling dat asielzoekers na een kort verblijf daar teruggestuurd worden naar de lidstaat waar ze Europa zijn binnengekomen. Veel buurtbewoners zitten nog met vragen.
5: Ze vergelijken constant met Zaventem, waar dat er geen overlast is en zo. Maar Zaventem is veel meer afgesloten van de dorpskern of de bewoonde wereld.
6: De infoavond op zijn eigen was wel heel goed. Was heel goed uitgelegd. We kregen heel veel duidelijkheid. Nadien natuurlijk is er hier wat promotie en wordt er heel vaak op dezelfde zaken teruggekeerd. Zijn het de veiligheid? De toekomst gaat gewoon moeten uitwijzen. Hè. We gaan er nog altijd vanuit dat de mensen goed van karakter zijn en dat we geen problemen gaan hebben.
3: In Dendermonde is de datum bekendgemaakt van de volgende Roos Beijaard-ommegang. 2 juni 2030, dat is het weekend van Hemelvaart. Het Roos gaat maar 1 keer om de 10 jaar door de stad. En nu er een datum is, kan ook de zoektocht naar de 4 Heemskinderen beginnen. Zij zitten op het houten paard tijdens de ommegang. Burgemeester Leen Dirk.
7: De grote lijnen zijn eigenlijk dat de 4 kinderen dus 4 broers moeten zijn. Zij volgen elkaar op in leeftijd, dus het mag niet onderbroken zijn door de geboorte van een meisje. Zij moeten minimum 7 jaar en maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de omgang. Ze moeten geboren zijn in Dendermonde. De meeste mensen zeggen, hoe kan dat nu nog 4 broers? Er zijn toch weinig gezinnen die eraan voldoen. Maar in Dendermonde is dat echt wel iets waar naar wordt gestreefd. Of men zegt soms wel een keer lachend, daar wordt aan gewerkt.
3: De datum werd gisteravond bekendgemaakt op Katuit, de reuzenommegang in Dendermonde. Die werd uitzonderlijk ingekort omdat er onweer was voorspeld, maar het weer viel uiteindelijk mee. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de groepsfase van de Conference League, de derde Europese competitie. In een spannende terugwedstrijd klopte Gent aan Hibernian uit Schotland met 2-3. Wisselvallig met kans op intense buien en ook opklaringen. Het kan ook hard waaien, maximaal tot 24 graden. Meer nieuws in de app.
0: Goedemorgen, Hajo.
8: Goedemorgen. Op de snelwegen valt het allemaal mee vanmorgen. Op de E17 naar Antwerpen bijvoorbeeld 10 minuten vanaf Kruijbeke aanschuiven. Naar Brussel ook 10 minuten op de E19 vanaf Peutie. En op de binnenring rond Brussel een kleine 10 vanaf Strombeek tot Vilvoorde. Dan, door een technisch defect of problemen daar, is de boulevardbrug tussen Willebroek en Boom niet bruikbaar. Dat is de brug dus over het Zeekanaal. Nou, je kan dus alleen maar via de Ruppeltunnel, hè, dus met wat de auto betreft. Op de N6 dan zitten we een beetje in dezelfde regio. N16 naar Willebroek is het een kwartier file rijden. Van Bornem tot Puurs, dat komt dan weer door een ongeval. En verderop op de N16 van Willebroek naar Mechelen, daar zijn dan werkzaamheden bezig bij Heffen. Dat is ongeveer halverwege. In beide richtingen moet je daar 20 minuten vertragen. Dan op de E40 van Luik naar Aken, 20 minuten aanschuiven van Loncin tot aan de werken in Votem. En in de andere richting ook 20 minuten vanaf Berchon. Andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen, maar wel nog steeds problemen. Op het Nederlands spoornet en daarom stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam niet in Breda. Die rijden dus om. Maar reizigers naar Breda kunnen in station Noorderkempen wel overstappen op een vervangbus.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Help! Met nieuwe school! schooljaar begint.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh my.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke vermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
13: C-Simon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
14: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W-plusleden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
15: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Belle Perez en Enamorada. Het is 20 voor 9 en zometeen hoor je Kim de Brie. Want ja, heeft ze die Noordzeeduik overleefd? Ik hoop van wel, want we gaan ze nodig hebben morgen tijdens die VRT Zomerhit finale.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Laura Tesoro en Plastic Paradise. Ja, misschien wel de winnaar morgen tijdens die VRT Zomerhit finale. Goedemorgen, Kim De Brie.
1: Goedemorgen, Romy. Of nog 9 andere mogelijkheden natuurlijk. Hè?
0: Het kan, hè. Het gaat spannend worden. Dat is zeker, toch?
1: Oh, echt waar. 10 topfinalisten. En het is nog nooit, denk ik, zo spannend geweest, die VRT Zomerhit finale. Echt waar. Ik kijk zo uit naar morgen. Het is, ja... Ik weet het niet. Weet jij het?
0: Ah, wel, nee. Op de redactie hier in Brussel ook zijn we er vaak over aan het praten natuurlijk. Van wat is jouw favoriet, wat is jouw favoriet? En iedereen heeft ook echt een andere topfavoriet. En dat maakt het inderdaad spannend.
1: Ja, voilà. Dus we zullen morgen zien. Hè. We hebben nog een dikke dag de tijd om erover na te denken. En dan morgenavond weten we het eindelijk. Ik ga blij zijn.
0: Ik ben vooral blij dat jij opneemt, punt 1. Maar dat jij geen longontsteking hebt, Kim De Brie. Want jij bent gisteren... een duik gaan nemen in de Noordzee. Vertel nog eens, waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, waarom? Omdat DJ Daan Masset dat voorgesteld had. Hè. Als we 20.000 hartjes op VRT Max zouden krijgen, dan moest ik de Noordzee in. En ik kan u vertellen, Romy, het stond eerst helemaal onderaan het lijstje van de leukste dingen die ik mocht doen deze zomer in Blankenbergen. Maar dat was eigenlijk keiplezant. Dat was echt tof. Veel minder koud dan ik mij had voorgesteld. Natuurlijk, ik had ook wel een wetsuit aangetrokken. Omdat ik vond dat het geen blote billenshow moest worden, ten eerste. En omdat ik mij ook een beetje wou beschermen zo, tegen de kwalkes en zo. Maar het was wel een speciale wetsuit. En je gaat dat... heel gauw kunnen zien op de socials van Radio 2. Want het was een soort van hartenpak dat we ervan gemaakt hebben. Dus heel veel hartjes voor Radio 2 op VRT Max. En dus ook één groot rood hart de Noordzee in. En dat was Bibi.
0: Amai.
1: En het was leuk.
0: Ah, wel, ik heb jouw eerste reactie hier even.
2: Schaming.
0: Het was zalig, maar zie mij hier staan gewoon. Voeten in de zee. Die verbazing ook. Het was lang geleden dat je nog in die zee hebt gezeten natuurlijk.
1: Het was heel lang geleden. En wat mij betreft, volgende warme, hete zomer. En ik ga dat terug doen, maar dan wel met DJ Daan erbij.
0: Ah ja, dat vroegen de mensen in de app van Radio 2. Iemand zei van, ja kijk, maar die en Daan die kan Kim De Brie wel uitdagen. Maar wat als we nu 50.000 hartjes krijgen op VRT Max op Radio 2?
1: Bijvoorbeeld. Ik vind,
0: iets komen door een tegenprestatie.
1: Zeker, we moeten daar eens echt serieus over nadenken en dat gewoon dit najaar lanceren. Ik ben daar echt voorstander van, zonder twijfel.
0: Ah, wel, kijk, we gaan eens rond de tafel zitten, Kim. We gaan een plan smeden samen.
1: Amai.
0: In ieder geval, we zijn fris voor morgen, dat is zeker. Als je niet van plan bent om te komen, Kim, je krijgt 20 seconden van mij om iedereen die nu aan het luisteren is, toch nog tot in Blankenbergen te krijgen. There we go.
1: Het is sowieso het grote feest van de zomer. Een feest dat je absoluut niet wil missen, VRT Zomerhit. Dus wat je ook gepland hebt, annuleer al die afspraken. Stap toch in je auto, op de trein, pak de fiets en kom naar de pier in Blankenbergen. Want jij wilt toch ook met je eigen ogen zien wie dit jaar de VRT Zomerhit gaat winnen. Het zijn 10 topfinalisten, dus het is sowieso de moeite om naar Blankenbergen te komen morgen.
0: Ik had het niet beter kunnen. Dankjewel, Kim De Brie.

En terwijl Madonna zo meteen gaat zingen, denk aan die filmtickets. Hè. Ik heb er hier nog 8 naast mij. Want vrijdag is het Radio 2 Filmfestival. Dus als je een bekende song hoort uit een bekende film, een iconische film, stuur je gewoon Filmfestival in de app van Radio 2. Nog een laat zomers cadeautje van mij voor jou.

0: die. You're gonna see it's a destiny. You got a friend in me.
1: Randy Newman en You've Got a Friend in Me.
0: You got a friend in me.
1: Het is bijna 9 uur.
0: You got a friend in me.
1: En ik heb hier nog 8 filmtickets. Ja, die moeten echt toch wel de deur uit. Oh ja.
2: Radio 2 Filmfestival.
1: Vrijdag betekent het Radio 2 Filmfestival voor de laatste keer deze zomer. Je hoort dan elk uur een iconische song of soundtrack uit een bekende film. En dan moet je gewoon Filmfestival sturen in de app van Radio 2. En de gelukszak van vandaag is Cathy uit Waregem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Als allerlaatste Cathy van de zomer.
3: Ja, en de eerste keer dat ik meedoe.
1: Dat meen je niet.
3: Ja, echt waar. Ik heb 6 weken in Spanje gezeten en een week in Portugal. En daar kon ik niet mee doen, omdat het altijd veel te laat was. En ik dacht van, ik ben nu aan het werk thuis. Dus ik dacht van, het is het moment.
1: Jij moet vandaag echt ergens een lotje gaan invullen, Cathy. Want ik denk dat vandaag your lucky day is. Kan niet anders.
3: Dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen.
1: Maar echt, je krijgt 8 filmtickets. Die komen richting Waregem. Welke film wil je graag gaan zien?
3: Oh. Moet ik heel eerlijk zijn, ik zal ze aan mijn man en mijn zonen geven, want zelf ben ik absoluut geen filmliefhebber.
1: Ma, echt
3: sorry.
1: Niet.
3: Nee, ik val in slaap als ik in de cinema zit, dan ja, achter 10 minuten dan ben ik vertrokken. Dus ik denk dat ik het beter geef aan mensen die het echt heel graag hebben. En ik heb hier thuis 5 kinderen, dus die gaan daar echt wel heel blij mee zijn.
1: Oké, ja, en als je al 5 kinderen hebt, dan zit je al bijna aan 8 cinematiketten. Dan kan je al een uitstapje uitstippelen. Nu, wist je wel de song? Had je door dat het een soundtrack was? En van welke film dan?
3: Ja, dat wel, maar ik wist niet van welke film, nee.
1: Toy Story.
3: Ah, Toy Story.
1: En als je wil, ik weet niet hoe oud de kinderen zijn, maar Toy Story 5 loopt nog in de cinema. Blijkbaar een hele goede film voor kinderen.
3: Ik denk niet dat ze dat zijn 30, 29, 27... 21 en 19. Ik denk niet Toy Story dat dat nog op het programma zal staan.
1: Maar ja, je weet nooit, een dagje terug nostalgisch zijn, wie weet. Maar bon, in ieder geval, 8 cinematickets. Cathy, geef ze aan jouw man en kinderen. Heel veel plezier ermee.
3: Super, fantastisch.
4: Do you know the Muffin Man?
5: You can't handle the truth.
6: I'll be back.

0: Bruno Mars en On My Soul. Mijn laatste zomerochtend is een feit. Morgen is het terug de dag starten, of maandag is het terug de dag starten. Met een dansje. En met team Goedemorgen Morgen. Nu na 9 uur Xavier Taverne. Over hobby's betaalbaar houden.
1: Elke dag telt voor twee. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mensen erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel
2: me. En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ant in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
4: Wow.
2: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
4: Oh my god, zo mooi.
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Ik ben Like Me.
2: Nu overal verkrijgbaar.
11: Oh ja, man.
12: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
11: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
12: Ik hoef deze echt niet te weten.
11: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
12: Huh?
11: Allee, watermeloen of zo.
12: Ik kan echt niet volgen.
11: Of maar gezekjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
12: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
12: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
13: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
9: En wat brengen Yannick Bovy, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
13: Voor de allerlaatste keer Radio BNR, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
9: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
13: Tickets bij Radio BNR op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Ja, hoe hou jij de hobby's betaalbaar van jezelf of van je kinderen met september voor de deur? Je tips zijn welkom in onze app en we gaan het erover hebben zometeen.
1: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
9: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Noorse koning Harald is overleden. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis omdat hij leed aan een bloedziekte. Een terugblik door Alain de Korte.
15: Controverse rond Harald was er meteen. Tegen de zin van zijn vader huwde hij een burgermeisje. Toch werd hij koning en in die meer dan 30 jaar waren de aanslagen van Anders Breivik zijn grootste dieptepunt. Breivik liet een bom ontploffen in Oslo en vermoordde op het eiland Utøya tientallen jongeren op een zomerkamp. Zwaar geëmotioneerd sprak Harald toen het Noorse volk toe. In 2011 was dat. Maar Harald was, voor hij koning werd, ook een fanatiek zeiler. Hij nam zelfs 3 keer deel aan de Olympische Spelen.
9: Harald wordt opgevolgd door zijn zoon Håkon. Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden, dat schrijft de Standaard. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van thuisverpleegkundige Stefanie Sander. Zij gaf huisbezoeken aan die ze in werkelijkheid niet deed en verdiende daar miljoenen mee. Het is nu de bedoeling dat de ziekenfondsen het RISIF aan info helpen om fraude op te sporen. Dat is de overheidsdienst die de prestaties van zorgverleners controleert. Maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat gaan zorgverleners zich nu nog meer geviseerd voelen en bang zijn dat prestaties verdacht zullen overkomen, zegt voorzitter Jos van Hoof.
16: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben.
9: Ja.
16: En waarom? Omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, ja, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
9: Elektrische auto's waren vorig jaar vaker betrokken bij letselongevallen met een fietser of voetganger dan auto's op brandstof. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut Vias. Het zegt dat elektrische auto's als ze traag rijden te stil zijn, waardoor ze pas later opgemerkt worden. De Europese Unie verplicht elektrische wagens om bij lage snelheid geluid te maken, maar dat is volgens Stef Willems van Vias niet genoeg.
8: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid, om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden, tot 10 km per uur, het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen, zeker door de blinden en de slechtzienden, beter opgemerkt kunnen worden.
9: In het rampgebied tussen Nepal en Tibet kunnen de reddingswerken voorlopig niet doorgaan. In een meer dat ontstaan is na de eerste vloedgolf stijgt het water en daar wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In Nepal is het dodental intussen gestegen naar 469. Na de ramp zijn er ook nog 1400 vermisten uit heel veel verschillende landen. Onstabiel weer vandaag. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Dank je wel, Sophie.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
14: Ja, en dan gaan we naar het verkeer met Hajo.
10: Goedemorgen. De snelwegen nauwelijks wat te melden. Het is 10 minuten aanschuiven aan de Kennedy-tunnel op de E17 richting Antwerpen. Dan op de N16 van Willebroek naar Mechelen. Daar is het wel opletten voor werkzaamheden bij Heffen. Dat is halverwege Mechelen-Noord. Staat er toch een half uur aan te schuiven daar. De boulevardbrug tussen Willebroek en Boom, die was dan het even dicht voor het verkeer door een technisch defect. Maar dat is opgelost. Opnieuw kan je er dus overrijden. Op de E40 van Luik naar Aken. Ook daar een half uur file rijden van Lonsain tot aan de werken in Votem. Mm-hmm. Andere richting een klein kwartier vanaf Barchon. En jawel, op andere plaatsen alleen maar kleine files.
14: Dankjewel, Hajo.
1: Win-win. Xavier Taverne.
14: Ja, we gaan het hebben over hobby's en hoe je die betaalbaar houdt. Want september komt eraan. En jongens, dat is een dure maand. Goedemorgen.

0: Blondie en Atomic.
1: Win-win.
0: Ja, ik moet het nog eens herhalen. Dinsdag is het 1 september. Dan begint niet alleen het nieuwe schooljaar, maar er komen er ook nog wel wat andere kosten op je af. Bijvoorbeeld je hobby, de verlenging van je abonnement misschien. En die hobby's die kosten geld. Hoe kan je dat allemaal betaalbaar houden als al die kosten samenkomen in september? Dat vraag ik aan de budgetcoach Sarah Zwanepoel van Start to Budget. Goedemorgen, Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij veel hobby's?
2: Ik heb wel enkele hobby's.
0: Ja. Moet dat allemaal betaald worden in september ook bij jou? Of?
2: Ja, een deel probeer ik in juni te betalen. En anders is het inderdaad in september. Maar ja. Ik bereid mij daar wel op voor.
0: Ja, want jij bent een budgetcoach. Het zou gek zijn als je dat niet doet. Hè. We hebben even wat prijzen van doorsnee hobby's opgezocht. Wil je kind gaan voetballen? Afhankelijk van hoe oud hij is, zal dat al snel 250 tot 450 euro kosten. Wil je kind gaan dansen? Dan zit je aan 175 euro per dansstijl. Niet per se de goedkoopste hobby's. Je kan gewoon buiten gratis gaan lopen natuurlijk. Ja. Maar inschrijvingsgeld bij de scouts, want dat is ook een hobby zou je kunnen zeggen. Dat is een stukje minder, 45 euro inschrijvingsgeld. Dat zou je al betaalbaar kunnen noemen. Zijn er nog hobby's die wat goedkoper zijn?
2: De jeugdbeweging was eigenlijk een van de goedkoopste die ik gevonden heb. En die kan ik ook zeker aanraden. Alles dat de gemeente of de stad organiseert is vaak ook goedkoper.
0: Zoals? Wat organiseren ze?
2: De muziekacademie, de kunstacademie. Voor onze kindjes was dat 90 euro, denk ik. Voor een heel jaar. En ik weet nog,
0: dat is elke week dan? Hè?
2: Dat is elke week, ja. En, want de dansles vorig jaar was denk ik 300 euro. Dus dat is wel een groot verschil. En ik heb kleuters en nu eerste studiejaar. Mm-hmm. Dus dan moet dat eigenlijk allemaal zoveel nog niet kosten in mijn hoofd, toch?
0: Ja. Nee, maar soms is het wel zo. Het is niet omdat het in ons hoofd niet veel moet kosten.
2: Nee, maar ik ga dan op zoek naar de, op dit moment nog naar de iets goedkopere hobby's. Om dan, naarmate dat ze ouder worden en de sociale druk wat meer meespeelt, om dan naar de iets duurdere hobby's eventueel te gaan.
0: Ja, en je moet ook eens kijken naar je kind. En waarom wil die een bepaalde hobby doen?

0: Dan kan ik met kind been.
1: Ja.
0: Dan denk ik, jongens, ik word al moe als ik eraan denk. Maar terug naar de kosten. Want als je kind gaat voetballen, er is het inschrijvingsgeld.
1: Ja.
0: Maar er is ook de uitrusting en de schoenen. En noem maar op.
1: Ja.
0: Dat kan ook flink uit de klauwen lopen. Hè?
1: Ja, zeker als je op je budget moet letten, stel ik toch voor dat je daar op voorhand naar kijkt. Natuurlijk, als je kind echt zot is van voetbal. Mijn zoon zei ook dat hij zot was van voetbal. Hij is mogen gaan proberen. Tijdens de oefenles merkte ik al dat niks voor hem was. Ik was eigenlijk wel blij.
0: Oef.
1: Ja. Dus ik laat de kinderen dat zeker wel doen, maar in mijn opinie zijn het nog altijd de ouders, de mensen die het geld binnenbrengen in het gezin, die uiteindelijk de eindbeslissing mogen hebben. We doen allemaal ons best voor onze kinderen, maar als het in het budget zit, dan moeten we kijken naar iets anders.
0: En ook dat is een les voor de kinderen. Van,
1: ja, absoluut.
0: Het geld reikt niet tot in de hemel.
1: Ja, absoluut.
0: Het is op een gegeven moment wel een keer op, natuurlijk.
1: Ja, en als uw kind echt graag voetbalt, maar het zit niet in het budget. Hè, bij ons in de gemeente waren er initiatieven deze zomer om voor gratis of heel goedkope voetbalkampjes bijvoorbeeld, en dan kan je zoiets proberen doen.
0: Ja, dan kan je kijken in die week of het iets voor jou is. En misschien dan toch kijken, kunnen we dat inschrijvingsgeld bij elkaar harken. Maar er zijn ook de uitlopers. Ik zeg maar, wat je kind zit op dansles, dan moet jij natuurlijk naar die dansvoorstelling. En dan denkt die dansschool, prima, gaan we daar inkomen voor vragen, dat dekt een aantal van de kosten.
1: Ja.
0: Ja, ook daar moet je weer voor betalen.
1: Ja, absoluut. Dus daar heb ik mij daar was ik ook een van vorig jaar. Dus dat heeft en de circusschool had optredens en de dansschool had optredens. En dan oma en opa. Dus als het kan, als je de tijd voor hebt, kan je perfect ook gaan helpen bij één of twee van de optredens. En dan krijg je meestal een gratis ticket. Dus zo kan je die kosten wel wat drukken. Want het is altijd jammer wel voor de kindjes dat als ze dan optreden, dat je er niet kan bij zijn natuurlijk.
0: Ja, we hebben nu alles een beetje op een rij gezet. Maar ja, je kan je kind ook niet dwingen om voetbal te doen als hij dat niet wil. Of niks te doen als hij dat wel wil. Dus die kosten komen toch op een stukje op je af. Zijn er manieren om korting te krijgen als je het financieel wat minder hebt?
1: Ja, absoluut. Ik raad iedereen aan om te kijken of dat die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is via de mutualiteit dat je dat doet. Zeker als je denkt of vermoedt dat je toch te weinig inkomen hebt. Mm-hmm. Of dat je onder die limiet valt. Omdat dan kan je toch tot 60% korting krijgen. Vooral bij de zaken die door de stad of de gemeente worden georganiseerd. Maar ook niet alleen dan. Bijvoorbeeld de circusles bij ons, dat weet ik nu. Die doen dat ook. En dat scheelt echt wel voor veel gezinnen een pak. Dus daar zou ik zeker naar kijken.
0: Ja, die verhoogde tegemoetkomingen, hopelijk kan dat helpen.
1: Ja, en dan moet je wel nog de uitpas met kansentarief aanvragen. En dan kan je die code gebruiken om korting te krijgen.
0: Ja, je moet dat aanvragen. Dat lijkt mij toch een stap. Om het ergens voor jezelf te moeten toegeven. Oei, ik red het hier niet. Ik heb hulp nodig. Dat is ook niet altijd evident.
1: Ja, dat hoor ik van veel mensen. Maar dan probeer ik, dan zeg ik, kijk, uw financiële situatie is wat dat ze is. Het feit dat er niet genoeg inkomsten zijn, is meestal niet iets waar dat mensen voor kiezen. Hè? We betalen ook allemaal onze belastingen. Dus af en toe zijn er mensen of doelgroepen die daar iets voor kunnen terugkrijgen. Dus alsjeblieft, we hebben ervoor betaald. Dus gebruik het ook als je daar recht op hebt. Het kan u maar helpen.
0: Ja, zo is dat zeker. Blijf nog even bij ons, Sarah, want ik ben ook wel benieuwd naar hoe jij het doet. De hobby's van de kinderen betaalbaar houden, die van jezelf misschien. Heb je nog een geweldige tip? Dan gaan we het er zo meteen over hebben met Sarah Zwanepoel van Start to Budget. Al je berichten zijn welkom in onze mailbox winwin@vrt.be of gewoon lekker makkelijk via de app.

0: Nederland. En nu stilaan ook bij ons. Heerlijk. Anton en de enige. Sarah Zwanepoel, budgetcoach bij Start to Budget. Natuurlijk is het als volwassenen ook leuk om hobby's te hebben.
1: Zeker.
0: Maar die komen bovenop die van je kinderen. En ik heb zelf geen kinderen, maar ik hoor ouders altijd zeggen... eerst de kinderen, dan mezelf. Dus ja, jij komt helemaal op het einde van de rij als je een eigen hobby... Ja. Kan je daar ook een tegemoetkoming voor krijgen als volwassene eigenlijk?
1: Soms, dus die verhoogde tegemoetkoming is ook voor volwassenen. Mm-hmm. En soms kan je wel kijken... Er zijn vaak wel dingen te doen of kijken naar welke hobby's dat er zijn... die misschien iets duurder zijn en iets goedkoper. En dan zou ik wel eens durven voor de iets goedkopere hobby gaan. Alhoewel het misschien niet mijn eerste keuze is.
0: We hebben de vraag ook gesteld op onze Facebookpagina. Hoe hou jij de hobby's betaalbaar? Hilde Verswijvel geeft 50 euro per jaar uit aan haar hobby. Dat is schilderen. Ze doet dat thuis. En koopt maar één keer per jaar schildermateriaal. Dat heeft ze zichzelf opgelegd.
1: Super.
0: Ja, ze heeft zichzelf gebudgeteerd. Dat is goed, denk ik.
1: Ja, absoluut.
0: Mirani Steenhorst kocht dan weer slechts één paar wandelschoenen. Die nu al jaren meegaan voor haar hobby. En ze gaat vooral naar de bibliotheek als ze boeken wil lezen.
1: Geweldig, bibliotheek, I love it. En ja. Je kunt daar ook spelletjes lenen enzovoort.
0: En in sommige bibliotheken moet je wel één keer per jaar 5 euro betalen?
1: Ja. Ja, maar dat is dan voor de meeste budgetten gaat dat...
0: Dat zou net moeten lukken, hè. Veronique Beekman kocht een jaarabonnement bij het zwembad. Betaalde daar 150 euro per jaar voor.
1: Ik ook.
0: En hoe vaak ga je dan?
1: Ik probeer 3 keer per week te gaan. Dus ik haal het er zeker wel uit. Okay. Maar daar moet je dan ook wel weer de tijd voor hebben, natuurlijk.
0: Ja, tijd kan je maken, Sarah.
1: Absoluut.
0: Ja, nog vroeger opstaan. Om 4 uur 's ochtends opstaan.
1: Nee, ik pak nu de kindjes mee. Dus ik heb een 10 beurtenkaart of een 20 beurtenkaart gekocht voor de kindjes. Ik doe mijn half uurtje mijn zwemmen, dat ik mijn sport gehad heb. En de kindjes spelen ondertussen. En dan kost dat, denk ik, 4 of 5 euro voor ons gezin, voor die zwembeurt.
0: Ik zou het bijna een win-win durven noemen. En je kinderen meenemen en er zelf iets aan hebben.
1: Ja.
0: Carmen Biedelo, die betaalt voor haar lidgeld in het Zangkoor 1 keer per... jaarlijks 1 keer, en ze doet dat 1 keer per week. Jaarlijks betaalt ze 110 euro. Maar we hebben nog meer reacties. Onder meer van Joni Heijmans. Dag Joni, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe pak jij het dan?
2: Hoe ik het aanpak is sinds enkele jaren volg ik naailes aan het Centrum Volwassen Onderwijs in Mechelen. En initieel ben ik gestart aan een prijs van 185 euro voor een jaar. En dat is vorig jaar opgeslagen naar 485 euro.
0: Daar is 300 euro bijgekomen. Van 185 naar 485. En ga je er nog mee door nu?
2: Daar ga ik nu nog mee door, omdat ik in het eerste jaar wel wat investeringen gedaan heb. Ik heb zelf ook een naaimachine gekocht en ik heb het plezier er ook wel in gevonden, waardoor ik wel beslist heb om er nog mee verder te gaan.
0: Ja, het zijn die hervormingen in het volwassenenonderwijs, hè, waar we het hier al eens over gehad hebben, die ervoor hebben gezorgd dat het zoveel duurder wordt. Maar dat is wel ineens een hele klap erbij. Plus, ik denk, als je naailessen volgt, dat je ook nog eens stoffen en garen moet kopen. Het is geen goedkope hobby, hè, Joni?
2: Nee, het is geen goedkope hobby. Ik probeer dan bijvoorbeeld naar de kringwinkel te gaan om daar te gaan kijken naar leuke stoffen of lakens, oude lakens die ik kan recupereren. En ik heb zoveel al wat goedkopere projectjes kunnen maken. Maar hoe dan ook is het geen goedkope hobby.
0: Nee, dankjewel Joni voor je verhaal. Sarah, ik zag jou knikken, inderdaad, de kringwinkel. En daar was jij heel enthousiast over.
1: Ja, ik ben ook een stoffenenthousiast. Tot de grote tristesse van mijn man, want dat ligt er dan allemaal. Maar dat is inderdaad ook op beurzen en de tweedehandswinkels. Ja.
0: Karin Reemans betaalt 423 euro voor een heel jaar muziekschool. Maar ze zegt, muziek brengt mij mentale vreugde. Ik rook en ik drink niet, dus dat compenseert. Ja, dat zal inderdaad wel. Hè. Nathalie Gekiere heeft thuis paarden en dat is voor haar de hobby. Die kost daar 1000 euro per maand.
1: Dat is een van de duurste dingen die je kan doen. Ja, dat is de liefde voor het dier. Hè? Ja.
0: 12.000 euro per jaar. Oké, maar ze is heel gelukkig. En op geluk staat geen prijs, moeten we dan maar denken.
1: Absoluut.
0: Ze heeft ook geen kinderen. En een kind kost al snel een huis.
1: Ja,
0: dus
1: absoluut.
0: Dan zijn paarden goed.
1: Ja. Dat is waar.
0: Ja, het is een beetje girl math, hè, die ik hier probeer te
1: doen. Nee, maar het is 100% waar. En als u dat super gelukkig maakt en als je daar andere dingen eventueel bewust of onbewust voor laat, dan zeg ik go for it, absoluut.
0: Hanne de Smet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij noteert al je uitgaven, ook die van je hobby. Je bent eigenlijk de droom van Sarah Zwanepoel als budgetcoach. hoe pak jij het aan, Hanne?
3: Ja, eigenlijk via mijn bank online kan ik een Excel-overzicht downloaden. Dat doe ik elke maand en dan overloop ik dat en hang ik daar ja, zelf een categorie aan. Bij andere banken zal dat ongetwijfeld handiger en efficiënter verlopen in een app of zo. Maar ik ben al jaren gewend.
0: Nee, zegt Sarah hier, die zegt nee.
1: Nee, bij één bank heb je Kate die dat dan doet voor u. Maar ik hou er wel van dat je er bewust mee bezig bent en bewust die categorieën aanhangt, zodat je bewust bezig bent met je uitgaven in plaats van dat AI dat doet voor u.
0: Dus alle 10 op 10 voor je aanpakken, Hanne. Maar hoeveel geef je uit aan hobby's? Weet je, je weet dat perfect natuurlijk.
3: Ik weet dat inderdaad perfect. Ik probeer dat op jaarbasis een gemiddelde van te maken. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld festivals doe ik niet elke maand natuurlijk. En dat zou gemiddeld sport, cultuur, cinema, festivals, is dat een 100-tal euro per maand gemiddeld. Afhankelijk van hoeveel festivals ik doe dan natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is inderdaad. Het was een hele mooie zomer, dus dan kan er al eens een festival meer bij zitten misschien. Of niet? Of hou je je echt strikt aan je budget? Heb je jezelf een budget opgelegd op voorhand?
3: Niet op voorhand, maar doorheen de jaren. Ja, ik volg dat nu al 10 jaar op ongeveer. Weet ik wel ongeveer wat het budget is. Dus ik weet ook, ik beperk mezelf eigenlijk onbewust. Dus ik heb geen superdure sporthobby, maar ik ga ook niet 5 festivals doen, combi-ticket, omdat ik weet dat ik dat budgetair gewoon niet aan kan. Dus ik maak wel keuzes op de moment zelf. Maar het is niet dat ik maandelijks zeg van, oké, 100 euro uitgegeven, ik mag niet meer naar de cinema gaan.
0: Maar zo omdat je het zo goed bijhoudt, weet je natuurlijk van jezelf, ja, het is een beetje op nu. Eigenlijk reguleer je jezelf daardoor. Zonder je een strikt budget op te leggen, weet je wel, ik zit nu wel een beetje aan de grens van wat het mag kosten.
3: Ja, klopt. En als ik weet dat er grote uitgaven zijn, zoals een combi-ticket van een festival, dan ga ik zien welke andere categorie en dan ga ik iets minder shoppen, omdat dat dan minder belangrijk is voor mij.
0: Dat vind ik heel mooi samengevat. Dankjewel, Hanne. Sarah, om af te sluiten, we krijgen heel veel reacties in de app ook wel, want we hadden iemand met paarden en we hadden iemand die 400 euro aan een naaicursus geeft. Mensen zeggen, ik kan daar alleen maar van dromen, want dat lukt bij mij niet. Wat kan je hen toch aanraden om de tijd fijn en prettig door te brengen.
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf of dat je iets met andere mensen zoekt of niet. Ik ben nu beginnen sporten en ik doe dat met YouTube-filmpjes. En ik ben al een paar kilo afgevallen, joepie. Dus het werkt effectief wel en ik doe het ook. Als ik ga zwemmen, dan ben ik daar wel misschien 1.5 uur mee kwijt. En zo sport is rap een 30 minuten tussendoor. Dus dat. Ik ben in de naburige gemeente ook gaan kijken naar bijvoorbeeld taallessen en zo. Dat was ook vrij betaalbaar. Dus als je kijkt in uw gemeente en in naburige gemeente, wat dat er allemaal is, kunt je zeker iets doen. En dat is eigenlijk als je iets met andere mensen wilt doen of op een afgesproken tijdstip. Maar anders zijn er met YouTube en internet heel veel zaken die je alleen kan doen of gaan wandelen en gaan lopen, zijn ook allemaal dingen.
0: En dat kan je gratis doen?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En daar ben ik wel fan van. Maar ja, bon, als je graag een keer wat mensen ziet, dan gaat het iets kosten.
0: Of een wandelclub zoeken op Facebook. Dat heb ik hier ook wel eens gehoord. Er zijn best wel wat wandelclubs.
1: Ja.
0: Niet officiële clubs, maar die wel zeggen, elke zondag komen wij samen en iedereen is welkom.
1: Ja, voilà.
0: En ook zo kan je sociaal komen.
1: Voilà. En wij ook, een netwerkclub bij ons in de buurt, waar ik dan andere ondernemers kan ontmoeten, al wandelend. En dan heb ik en mijn sport gedaan, en mensen ontmoet, en het is gratis. Dus dat zijn dan zo van die dingen die mij gelukkig
0: win,
1: maken.
0: Win.
1: Ja.
0: Sarah Zwarepoel van de Startup Budget. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Win.
4: Xavier Taverne.

0: Simply Red and Something Got Me Started.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
11: Het WK hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
12: Lotto, omdat het kan.
13: Wat was dat?
14: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
13: Flashy.
14: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
15: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
16: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
15: En dat is?
16: Rust in huis, ook in september.
17: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
18: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: voorbij 9:30. Goedemorgen, VRT Nieuws Zuidoost-Vlaanderen met Sütkin de Sloveren. Verschillende politiezones in Oost-Vlaanderen vragen ouders om voor 1 september de nieuwe schoolroutes met hun kinderen te verkennen. Het is nu nog rustig op de weg en zo is er tijd om de weg van en naar school goed te leren kennen. Matto Langeraert van de Gentse politie.
1: Oefen alvast eens de route. Kan je ook aanduiden wat mogelijk de gevaarlijke punten zijn. Garageboxen, opritten, een kruispunt. En leg ook nog eens de verkeersborden uit die je onderweg tegenkomt, waar ze zeker rekening moeten mee houden. Nog een kleine taak ook voor de ouders. Als de kinderen met de fiets komen, dat ze kijken dat de fiets in orde is. Dan bedoel ik fietsbel, remmen en ook zeker dat de banden goed opgepompt zijn.
0: De politie zal tijdens de eerste schooldagen extra aanwezig zijn om het verkeer te regelen en mensen te wijzen op de regels als ze die niet naleven. Het gemeentebestuur van Haaltert neemt maatregelen nadat een gevel van een huis voor de 7e keer beschadigd werd door een vrachtwagen die er afsloeg. De eigenaar stapte zelf naar de politie. Volgens hem gebruiken veel vrachtwagenchauffeurs de binnenwegen om het drukke verkeer te vermijden. Schepen Peter de Smet zegt dat de maatregelen zo snel mogelijk worden ingevoerd.
2: Een tonnagebeperking van op de expressweg richting bebouwde kom. Nu is het momenteel 7,5 ton. Plaatselijk verkeer is altijd toegelaten. Daar zullen we naar 3,5 ton gaan. En ter hoogte van de woning zou er dan een hindernis geplaatst worden, zodoende dat er niet meer kan tegen de gevel van de woning gereden worden.
0: In Dendermonde is de datum bekend van de volgende Rosbeiaardomgang. 2 juni 2030, dat is het weekend van Hemelvaart. De omgang van het Rosbeiaard trekt maar 1 keer om de 10 jaar door de stad. Op het houten paard zitten dan de 4 heemskinderen. 4 broers uit Dendermonde die op het moment van de omgang tussen de 7 en 21 jaar moeten zijn. De vorige editie werd door corona 2 keer uitgesteld en vond pas in 2022 plaats. De omgang is door UNESCO erkend als werelderfgoed. De supportersgroepen van voetbalclub Sporting Lokeren zullen vanaf vanavond opnieuw plaatsnemen in de sfeertribune. Die bleef sinds maart vorig seizoen grotendeels leeg, onder meer omdat de supporters vonden dat het bestuur hen te weinig betrok. Maar de supportersgroepen hebben nu samengezeten met het bestuur en zeggen dat de plooien zijn gladgestreken. Lokeren staat voorlopig gedeeld eerste in 1B. Vanavond speelt het tegen Jong Genk. Het wordt wisselvallig met kans op intense buien, afgewisseld met opklaringen. Het kan ook vrij hard waaien. De maxima schommelen tussen de 19 en 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we wisselvallig weer bij maximaal zo'n 23 graden. Ik kan het nieuws uit Oost-Vlaanderen nog eens nalezen in de app van VRT Nieuws.
3: Hajo, milde vertragingen nog.
4: Absoluut, op de snelwegen nergens meer dan 5 à 7 minuten op de gebruikelijke plaatsen. Wel opletten op de N16 van Willebroek naar Mechelen. Daar wordt gewerkt bij Heffen en dat levert 25 minuten vertraging op.
3: Dankjewel.
5: Win-win. Xavier Taverne.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Ja, dinsdag begint dus dat nieuwe schooljaar in Vlaanderen. En dat is sowieso altijd een beetje spannend voor ouders, kinderen en leerkrachten. Maar we merken dat sommige ouders ook een extra laag van spanning ervaren, omdat ze nog hun schoolboeken niet hebben gekregen. Veel scholen werken voor de aankoop van die boeken samen met externe bedrijven. Studieshop.be is daar een hele grote van. En daar is de directeur Bart van Kouter. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, sorry.
0: Ik kan me zo voorstellen dat de zomer voor jullie eerder niet rustig is.
1: Nee, dat klopt. Momenteel is volop piekperiode voor ons. Hè. Dus wij stellen alles in het werk om inderdaad iedereen zorgeloos aan het nieuwe schooljaar te kunnen laten beginnen.
0: En om dat zorgeloos te laten verlopen wil ik je toch een paar vragen voorleggen die wij hebben binnengekregen in onze mailbox. Op jullie website staat duidelijk de belofte dat iedereen zijn boeken te laatste nu maandag geleverd krijgt. Dat betekent vandaag, ik weet niet of jullie in het weekend leveren of maandag, gaat dat ook lukken?
1: Dat gaat lukken. Dus iedereen wie tijdig besteld heeft, zelfs tot en met 21 augustus, zag ik vandaag nog, heeft ofwel zijn pakket al ontvangen of ontvangt het pakket vandaag, morgen of uiterlijk maandag.
0: Ja, wat moeten ze doen als dat nu toch, om wat voor reden dan ook, niet gelukt is?
1: Wij hebben een meertalige klantendienst. Dus ik nodig iedereen uit om wie zich zorgen maakt of wie vragen heeft, contact op te nemen met die klantendienst. Dus die mensen kunnen perfect nakijken hoe de bestelling zit en wanneer die zal geleverd worden.
0: En die klantendienst die is zeer bereikbaar en antwoord meteen?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ik heb bij wijze van steekproef een paar van jullie prijzen vergeleken met die van andere boekhandels, noem ik het dan maar. Jullie zijn niet per se duurder, maar ook niet goedkoper. Als advocaat van de duivel, waarom zou ik als ouder bij jullie bestellen en niet bij een andere boekhandel?
1: Nee, dat klopt. Wij zijn uiteraard niet goedkoper. Wij hebben ook een leveringskost die eraan verbonden is. Maar ik denk dat wij wel een uniek concept aanbieden. Dus wij proberen ouders en scholen maximaal te ontzorgen. Dus dat betekent, je hoeft als ouder niet zelf op zoek naar de boeken voor je kind. Niet zelf alles uit te zoeken en te verzamelen. Dus wij zorgen ervoor in samenwerking met de scholen dat de boeken en de leermiddelen die je kind nodig heeft voor de studierichting die hij of zij volgt, dat die worden klaargezet in een zogenaamde boekenlijst. Dus alles wordt voorbereid. Als ouder kan je die dan eenvoudig online gaan bestellen. En wij doen de rest.
0: Maar dus, op jullie website geef ik mijn postcode, woonplaats, naam van de school en dan krijg ik meteen een hele lijst te zien van wat ik nodig heb. Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, klopt. Maar dit wordt ook al eigenlijk op het einde van het vorige schooljaar wordt dat voorbereid met de scholen. Dus wij werken samen met de scholen. Scholen hebben boekenverantwoordelijken en die hebben zicht op welke leerlingen welke studierichting zullen gaan volgen. Dus die mensen in de scholen die zetten eigenlijk alles klaar in ons online systeem, een schoolomgeving. En op basis daarvan kunnen wij eigenlijk al een forecast gaan doen. En kunnen wij dan op basis van de bestellingen die dan binnenkomen van de ouders, kunnen wij alles gaan binnenhalen in ons magazijn.
0: Jullie rekenen ook een verwerkingskost van een paar euro aan per bestelling. Waarom doen jullie dat?
1: Dat klopt. Betaalbaar onderwijs vinden wij uiteraard belangrijk. Anderzijds, wij blijven een bedrijf. Dus voor de boeken werken wij met de adviesprijzen van de uitgevers. Dus daar zijn wij zeker niet duurder. Maar natuurlijk, de hele operatie. We hebben ook een bedrijf dat moet gerund worden. Dus dat betalen we eigenlijk via die handling fee.
0: Af en toe lezen we klachten van mensen die zeggen we hebben een levering gekregen, maar er ontbreekt al zeker één boek. En dat komt af en toe terug. Waaraan ligt dat?
1: Wel, terechte vraag en wellicht goed om even toe te lichten. De uitlevering die gebeurt op basis van volledigheid, dus niet op basis van besteldatum. Dat heeft te maken met duurzaamheid, toch ook wel een topic waar wij veel belang aan hechten. Dat zorgt er enerzijds voor dat ouders niet 2, 3, 4 maal verschillende leveringen krijgen, maar wel 1 compleet pakket met alles wat hun kinderen nodig hebben. Dit betekent echter ook dat van zodra 1 boek ontbreekt, dat die levering opschuift. En dat kan gebeuren, want zo'n boekenpakket bestaat uit verschillende titels, voor verschillende vakken, voor verschillende uitgevers. Nu is het wel zo dat die onvolledige pakketten, hè, zoals we ze dan noemen, die gaan op een zeker ogenblik uiteraard ook verstuurd worden. Dus wij gaan blijven proberen maximaal om eventuele niet voorradige titels toch binnen te halen. Als blijkt dat we een boek niet tijdig binnengekregen hebben van een uitgever, dan gaat het onvolledige pakket toch de deur uit. En dan regelen wij een nalevering voor de ontbrekende items.
0: Over die levering gesproken, jullie werken daarvoor samen met PostNL. En dan krijg je natuurlijk ook de klassieke klachten van koeriers die niet aanbellen of die de doos gewoon soms over de tuinpoort kieperen of in de regen laten staan. Gebeurt ook bij collega's hier bij ons op VRT die een hele doos met boeken ingedeukt terugvonden in de tuin. Dat is op zijn minst vervelend te noemen, hè, zoiets.
1: Dat is inderdaad heel vervelend. Dus een van de belangrijkste stakeholders voor ons is uw logistieke partner. Daar wil je heel goede afspraken mee hebben, want de kwaliteit van levering en de leverbetrouwbaarheid zijn 1-op-1 verbonden met je klantbeleving. Dus goed, ik kan me voorstellen dat dat op zoveel duizenden pakketten niet alles 100% perfect verloopt. Maar dat wordt heel nauwlettend gemonitord. En achteraf volgt sowieso een evaluatie met de betrokken partners. Mm-hmm. En waar nodig een bijsturing. Dus we hebben ook met PostNL SLA's, dus Service Label Agreements. Dus dat wordt nauw opgevolgd.
0: Het wordt opgevolgd. Goed, een interessante vraag kregen we ook van een moeder met 2 kinderen. Ze bestelt op hetzelfde moment voor haar beide kinderen, maar moet 2 keer verzendkosten betalen, terwijl die pakketten naar hetzelfde adres gaan en op hetzelfde moment besteld zijn. Dat voelt een beetje oneerlijk.
1: Ja, ook dat is een terechte opmerking en vraag. Nu is het wel zo, elke bestelling wordt apart verwerkt in ons magazijn. Heeft ermee te maken dat 2 kinderen niet noodzakelijk in hetzelfde leerjaar zitten of dezelfde studierichting volgen. Dus
0: jullie zien dat echt als 2 aparte bestellingen. Dat is niet 1 bestelling voor jullie.
1: Nee, klopt. Bovendien, in zo'n boekenpakket zitten meestal redelijk wat boeken. Dus dat betekent een aardig gewicht. Stel dat je 2 pakketten gaat in 1 doos gooien, dan... Dan zie je aan aardig wat kilo's. Dus ook dat is een reden daarvoor.
0: Ja, je kan ook steeds vaker boeken huren. Hè? Je hoeft ze niet te kopen, je kan ze ook huren. Ook bij jullie gebeurt dat vaak?
1: Ja, dat klopt. Valt onder onze duurzaamheid en betaalbaar onderwijs. Hè? Dus wij zetten daarop in via ons huurconcept. Leerlingen hoeven de boeken dan niet nieuw aan te kopen, maar kunnen die huren, wat de rekening toch een stuk betaalbaarder maakt.
0: Jullie bieden ook, en daar wil ik graag mee afronden, een comfortpack aan van net geen 10 euro. Ik neem aan dat dat ook een extra manier is om inkomsten te genereren voor jullie als bedrijf. Maar ja, wat krijg je daar dan voor?
1: Comfortpack biedt je eigenlijk een bepaalde garantie. Dus dat wil zeggen, vanaf 1 september heb je normaal gezien een retourtermijn van 14 dagen, binnen de welke je de boeken gratis kunt terugsturen. Bijvoorbeeld als je iets verkeerd besteld hebt, of mocht je toch een andere richting willen volgen. Met de Comfortpack heb je een verlengde retourtermijn tot 31 januari. Dan krijg je ook een extra retoursticker, hè, mocht je de andere verloren hebben. Mm-hmm. En heb je ook een bijkomende schadedekking voor gestolen of beschadigde boeken. Dat zit daar eigenlijk in.
0: Dan zijn we een beetje wijzer geworden van hoe dat achter de schermen er allemaal aan toe gaat. Ik ben net even naar jullie website geweest. Ik krijg meteen een pop-up te zien waarin iedereen gerustgesteld wordt dat alle boeken tegen 31 augustus geleverd zullen worden. We gaan het samen met u in de gaten houden. Directeur van studieshop.be, Bart van Kouter. Dankjewel.
2: Win-win. Radio 2.
0: En dit is een van de 10 finalisten voor VRT Zomerhit. Morgen, wat zal het zijn, rond een uur of 10, half 11, komen we te weten wie de VRT Zomerhit van 2026 wint. Misschien wel deze Sam Goris.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Sam Goris, Niels de Stadsbader, Meteor, Maxime Mbappet, Laura Tesoro, K3, Gert Verhulst en James Cook, Bas Serra, Bart Keil en Aaron Blommert en Zoe Levi. Een van die 10 artiesten pakt dus morgen VRT Zomerhit helemaal te volgen hier op Radio 2 en ook op VRT en de VRT Max. Sam Goris en Raak.
1: 1, 2, 3, Raak.
0: Ja, dat zeg ik toch. De week zit er alweer op. Wat gaat het snel de allereerste week van het nieuwe radioseizoen van Win-Win. Vijf uitzendingen lang hebben we geprobeerd om voor jou een beetje te kijken hoe we september betaalbaar kunnen houden. En dat hebben we ook weer allemaal mooi samengevat in de nieuwsbrief van Win-Win die nu in je mailbox zit. Want je weet, op vrijdag rond 9:45 valt die bij jou binnen. Mocht je je daar nog niet voor hebben ingeschreven, inschrijven kan via VRT Max op die nieuwsbrief van Win-Win. En als je die al die tijd hebt bijgehouden, dan ben je een goed voorbereide consument. Want je vindt er elke week heel wat informatie terug die interessant kan zijn. De drie win-wins van deze week zijn: hoe hou je de kosten in het secundair onderwijs betaalbaar? Hadden we het net ook al over. Studieshop, de boeken, daar gaat het over. Maar ook alle andere kosten die komen kijken bij een kind dat naar school gaat. Dat vind je terug in de nieuwsbrief. Je leest er ook wat je kan doen als je bagage kapot is of kwijtgeraakt is na een vliegreis. Dan moet je onder meer het PIR invullen. Dat is een formulier, het PIR-formulier. En dat zou je bij de juiste mensen moeten brengen. En mag een bank zomaar in je verrichtingen snuffelen? Daar hadden we het deze week over. Want dan hadden we het verhaal van een mevrouw die klant is bij Belfius en ineens een voorstel kreeg om een ander Proximus-abonnement te hebben. Zoals bij de bank. En ze kreeg een voorstel over haar telecom-abonnement. We hebben deze week geleerd dat een bank zeker dat voorstel mag doen. En dat je daar waarschijnlijk in de algemene voorwaarden akkoord mee bent gegaan. Als je dat niet wil, dan kan je die algemene voorwaarden uitschakelen. Je leest het ook allemaal in de Win-Win nieuwsbrief. Ben je nog niet geabonneerd, dan kan je natuurlijk inschrijven op VRT Max voor die nieuwsbrief. En dat zou ik toch doen. Ja.

The Jacksons en Blame It on the Boogie. Volgende week hebben we het een hele week over verborgen verleiders. Trucjes zoals 1 plus 1 of deals in de supermarkt. Dat gaan we doen op de radio, maar ook op tv. Want het nieuwe vierde seizoen van Win-Win op tv komt eraan. Volgende week na het journaal van 7 uur op VRT1 kan je weer 6 weken lang kijken naar Win-Win. En luisteren ook vanaf volgende week. Enfin, we zijn weer gewoon overal. Fijn weekend! Dit is Cameron Whitcomb nog en Kingdom of Fear.

0: 2. Elke dag telt voor 2.
1: Lise wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
2: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
1: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
2: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
1: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Verveel me.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Als in Veros.
11: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
13: Mama, mag ik op de hotspot?
14: VRT Max. Maak elk moment de max.
15: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
16: Ja! Ja. Oh, merci, Markske.
17: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
18: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
17: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
19: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker?
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Noorse koning Harald is vanmorgen vroeg overleden. Hij was 89 en de oudste koning van Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis. Een terugblik door Alain de Korte.
1: Enkele dagen na de dood van zijn vader Olaf, begin 91, legt Harald de eed af.
2: In overeenstemmelse met de constitution, zo sant hjelpe mij Gud, den Almechtige.
1: Maar de grootste controverse rond Harald is er in de jaren 60 al, als hij tegen de zin van zijn vader doorzet een burgermeisje te trouwen. Samen met haar, koningin Sonja, krijgt hij twee kinderen. Grootste dieptepunt van zijn koningschap zijn de aanslagen in 2011 door Anders Breivik. Tientallen jongeren worden op een zomerkamp vermoord. Zwaar geëmotioneerd sprak hij het Noorse volk toe.
3: Som far, bestefar en ektefelle. Kan je bare ane noe av deres smerte.
1: Als vader, grootvader en echtgenoot kan ik me jullie pijn enkel maar inbeelden.
3: Som landets konge.
1: En als koning leef ik intens met jullie mee. Harald was voor hij koning werd ook een fanatiek zeiler. Hij nam zelfs 3 keer deel aan de Olympische Spelen.
0: Met de dood van Harald is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden, dat schrijft de Standaard. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van thuisverpleegkundige Stefanie Sander, die huisbezoeken en behandelingen aangaf die ze niet echt had uitgevoerd en daar mogelijk miljoenen mee verdiende. Het is nu de bedoeling dat de ziekenfondsen het RISIF aan info helpen om fraude op te sporen. Dat is de overheidsdienst die de prestaties van zorgverleners controleert. Maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat worden dokters nu bang om verdacht over te komen, zegt voorzitter Jos van Hoof.
4: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben, omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
0: De zomervakantie was een groot succes voor de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. Dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om nog beter te doen dan toen, zegt gedeputeerde in West-Vlaanderen Jurgen van Lerbergen.
5: Record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als je weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
0: Er waren de voorbije zomervakantie ook 11 miljoen overnachtingen aan de kust. Meer dan de helft van de bezoekers zijn Vlamingen. Iets meer dan een vijfde komt uit Wallonië. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemorgen. Op de E40 van Brussel naar Leuven ligt er een obstakel op de linkerrijstrook, even voorbij de oprit in Sterrebeek. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen zijn er werkzaamheden bij Heffen. Het is daar 25 minuten aanschuiven. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
7: Radio 2 aan zee.
8: Ann Rijmen.
6: Ja, dat zal hem zijn voor mij, de laatste Radio 2 aan zee voor de grote finale morgen van VRT Zomerhit. Dat is de show der shows waar jij kan bij zijn. Wie neemt die trapee mee naar huis? Maar dat is voor morgen. Eerst vandaag nog.

Katy Perry en Snoop Dogg en California Girls. Ja, iedereen heeft wel een zomernummer. Een nummer dat je later op het jaar zal terugdoen denken aan de zomer die er was. Voor Anne en Daan, wij starten trouwens maandag terug om 10:00, is dat Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. Want dat was het toch de voorbije maanden hier voor de hele Radio 2-ploeg.

0: €100.
1: Maga weg. Maar hoe goed is dat?
0: Ja, heel leuk.
1: Zeg, daarvoor staat men al wel een keer wat vroeger op, hè?
0: Ja, ja. Dat
1: zalig.
0: Is een goede reden. Hè.
1: Zalig. Stond je er alleen of had je nog iemand bij?
0: Mijn zus was er ook
1: bij.
0: Ah ja,
1: je zus. Ja. Die mag dan misschien mee naar het verblijf.
0: Als ze braaf is, dan mag dat, ja.
1: Heel fijn. Goed, geniet ervan. Bedankt om mee te spelen, Mieke. En ik wens je nog een fijne eind van de zomer.
0: Jullie ook bedankt.
1: Tot ziens. Dag, Mieke. Tada.
0: Bye.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.

0: morgen live de grote finale van VRT Zomerhit in Blankenberge. 10 finalisten, sowieso al. Maar ook nog een extra gast. En dat is deze, Pierre de Mare. Die komt ook. Bonusje, zeg maar. Morgen is iedereen welkom. Kost je niets. Het strand is van iedereen. Gaat een prachtige show worden. En nu al benieuwd wat Siska gaat dragen. Altijd outfit on point, hè, jongens. Make-up flawless. Ik ben fan.
1: Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja. Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor.
4: Let's go.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Lise wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
8: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
7: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas.
8: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
9: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Quadro.
13: Elke dag telt voor twee.

0: Pet Shop Boys en It's a Sin. Vandaag op de laatste dag dat we ons fruitbudget gaan weggeven. Oh, zonde zeg. Fruitjes! Want elke dag van de zomer hadden we 100 euro weg te geven aan fruit. Daarvoor moest je dan wel de titel raden van een zomerse song die we verfruit hebben. Elk woord was dan vervangen door fruit. We hebben er nog eentje. En de teller staat op 200 euro, want gisteren werd Doom Tek Tek van HDC niet geraden. En die prijs moet weg, of doe alles zelf op. Dus als je dit hoort...
1: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Stuur dan fruit naar de Radio 2-app en misschien speel jij wel mee voor die laatste 200 euro, want dan is het geld op. Ja, en het fruit ook.
2: De grootste hits van de zomer, die

vanavond dus om 19:30 op ons dak aan de pier in Blankenbergen. Finalist Bas Serra met All Because of You. En in de namiddag om 16:30 Gert en James. Dan kwam er ook een vraag, komt Maxime nog optreden? Ja, die was ziek. Die was dus maandag ziek, had afgezegd. Hij is niet komen optreden en gaat het ook niet doen. Alles aan het opsparen voor morgen de finale. Op de E313 naar Hasselt is er 10 minuten file door een defect voertuig in Wommelgem. De rechterrijstrook is daar versperd. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost.

0: Hier en daar dook ze ook op, hè, in de zomer ook bij andere artiesten. Pommelien Thijs en Ik Moet Gaan.
1: Fruitjes, superlekkere eitjes.

0: de Bee Gees in Staying Alive. En daarvoor nog het fragment. Het fragment om mee te spelen met de fruitsong. Dat doen we straks.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.

0: The sun always shines on TV, want op dit moment in de lucht zie ik ze niet helemaal. We gaan spelen. We spelen voor €200 aan fruit. Dat gaat naar degene die de titel herkent van de zomerse song die we verfruit hebben. We spelen met Stefanie uit Neerpelt. Dag Stefanie, goedemorgen.
1: Dag Anne, goedemorgen.
0: Stefanie, heb jij een lievelingsfruitje?
1: Ha, dat blijft toch wel de klassieker, de appel.
0: Ja.
1: En in de zomer ook wel aardbeidjes, maar vooral appel.
0: Ja, ik ben hetzelfde, zeker weten. Stefanie, heb je vakantie gehad deze zomer?
1: Ja, ik heb vakantie gehad. We zijn nog niet tot aan de zee geraakt, helaas.
0: Ja, maar, ja, maar al de rest zit hier.
1: Ja. Ja. Als ik vrij had en ik was hier in de living bezig met poetsen, dan had ik de tv wel aanstaan.
0: Ah, ja. Was je er toch een beetje bij. Stefanie, ja, we gaan spelen. Toch. Ik heb hier een opgave voor je klaarstaan. Ik ga hem jou laten horen. En dan moet je mij de titel van de song geven. Hier komt

0: Mango, mango.
1: Dat was hem. Weet je het? Welke titel is het?
2: Saragossa, denk ik.
1: Saragossa. Jazeker. Saragossa. Heel goed gespeeld, zeg. Dat was €200 in de pocket, jongens. Hallo, dus. Dan kan je al wat aardbeidjes en appels van gaan kopen, hè?
2: Ja, amai, nog niet.
1: Ah, nee, ik hoor dat je blij bent. Ah, dat is fijn.
2: Ja, ja.
1: Jij blij, ik blij. Geniet ervan. Dankjewel voor het babbeltje, Stefanie. Ik wens je nog een fijne werkdag, want je bent thuis aan het werken. En geniet van uw appels en aardbeien. Tot ziens.
2: Gaan we doen. Dank u, Anne.
1: Dag, Stefanie.

Hans de Boy en Annabel, zeg, neem eens even jouw agenda en blader eens door tot zondag 8 november. Want dan is er de Koningin Elisabethzaal, daarin in Antwerpen. De Radio Bene, The Redback, live in concert, Best of Christmas. Ik kijk al naar kerst. De allerlaatste keer, de mooiste Redback Evergreens. Met optredens van, hou je vast, Helmut Lotti, Lees en Yannick Bovie. Maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Wil je daar graag bij zijn, dan moet je naar VRT Max, naar het Radio Bene kanaal. Dan kan je terecht voor die tickets voor de Radio Bene, de Redback Live in Concert. Zondag 8 november is dat, namiddag en avond. En Jelle en Kleimans en Van Geel, die zijn er ook.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
1: oh
0: zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Deze gaat erin. Ja, zo gaat het lekker.
5: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
6: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: De bloemencorso in Blankenbergen, dat is elk jaar weer een waar feest. Vol pracht en praal, bestaande uit duizenden bloemen. Hoe, wat en waar, dat komen Laurens en Davy uitleggen.
9: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
10: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Bill White had op zijn sociale media een foto met artificiële intelligentie gepost. Het hoofd van den Broeke staat op het etiket van een sigaar met de tekst "Schaadt elke vorm van levensvreugde." Hij reageerde daarmee op de heisa rond de strengere regels voor alcoholreclame die minister van den Broeke heeft doorgevoerd. Bovenaan staat de vraag wie de grootste loser van België is. Prévost vindt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen iemand van de regering keert en vraagt White om verantwoording. De zomervakantie was een groot succes voor de horeca aan de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. En dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om beter te doen dan toen, zegt provincieraadslid in West-Vlaanderen Jurgen van Werbergen.
11: Het record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als je weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
10: In Noorwegen zullen alle kerkklokken vanmiddag een uur luiden tussen 12 en 1 als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Na zijn dood is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning geworden. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic overleed in een ziekenhuis in Den Haag. Hij zat in Nederland een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Maar een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet hem nog altijd als een oorlogsheld. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. We halen tot 24 graden. Morgen is het bewolkt met vanaf de namiddag ook regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
13: Maatkasten Online.
8: Goedemorgen, daar Antwerpen. 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Ook op die E313 naar Hasselt. 10 minuten file tussen Antwerpen-Oost en Bommelgem. De rechterrijstrook is daar versperd door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En ook een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op andere plaatsen zijn er wat lichte vertragingen.
14: Radio 2 aan zee.
15: Anne Rijmer.

0: Tom Dyes en Done So Long Goodbye. Komende zondag 30 augustus zullen duizenden dahlia's Blankenbergen opfleuren, want dan trekt de bloemenstoet met praalwagens en dansgroepen door de centrumstraten. En dat is onder andere dankzij het harde werk van Laurens en Davy, want die hebben niet stilgezeten deze zomer. Goedemorgen, Laurens en Davy.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie doen de regie van de show eigenlijk, van de stoet. Hoe begin je aan zo'n show om dat in elkaar te steken? Wie doet wat?
2: Oh, dat begint eigenlijk echt kort na deze stoet al. Dan beginnen we echt te zoeken naar een thema. Ja, dus echt, wij hebben een evaluatievergadering, denk ik, oktober, november. En daar wordt al meteen het thema bekendgemaakt voor volgend jaar. Dus dat begint echt al heel vroeg.
0: Ja, dit jaar is het thema Wild van Verbeelding. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: We hebben eigenlijk een droomwereld gecreëerd met waar de werkelijkheid en de fantasie wat vervagen met elkaar. Droomfiguren, eigenlijk van alles, beesten.
0: Is het zo'n sprookje, elfjesachtig of zo? Is het taal?
3: Onder andere. Maar ik denk dat het voornamelijk aan de mensen is om het zelf te ontdekken zondag. Wat dat ze allemaal in hun eigen verbeelding tegenkomen.
0: Ja, want zo'n bloemenkorso, dat is eigenlijk de stoet die door de straten trekt. Voor zij die het nog niet hebben gezien. Hoeveel wagens zijn dat?
2: Wij hebben er dit jaar 21, wat heel lang geleden is dat we er nog zoveel hebben gehad. Dus wij zijn zelf ook aangenaam verrast. 21 stuks vol medailles, 966.000 zijn er besteld. En er zijn er nog ook een aantal groepen die er meebrengen. Dus wij gaan voor het eerst weer over die kaap van het 1 miljoen magische grens bloemen overgaan.
0: Prachtig. Maar van waar komen al die bloemen dan? Is dat van Angelo Dorni, die met zijn dahlia's alles naar jullie stuurt?
3: Die bloemen komen allemaal uit Sundert, uit Nederland. Die worden daar geplukt door de lokale verenigingen daar. En die komen dan op koeltransport naar Blankenbergen. Dus die zijn er vannacht, zijn ze allemaal geleverd. Die zijn geteld, gesorteerd, allemaal één per één in bakjes gestoken. En deze ochtend hebben wij signaal gegeven aan alle groepen om ze te komen ophalen. En die zijn volop bezig ondertussen om ze allemaal één per één op de wagens te prikken.
0: Eén per één, wordt dat niet geen nachtwerk?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, hè? Ja. Dat is zo'n heel weekend doorwerken, zeg, om dat klaar te krijgen. Ja.
2: Er zijn echt mensen die amper slapen, denk ik, dit weekend. Wij inclusief.
0: Oh, la la la. Zeg,

0: Dag 30 augustus hier in Blankenbergen. 14 uur vertrek en hij trekt echt door de hele stad, maar de volledige Zeedijk ook over.
1: En waar vertrek je? Is dat op de markt? Of...
0: Waar
1: vertrek je?
0: We vertrekken in de Jan van de Puttelaan. Maar eigenlijk het eerste wat je kan zien is aan station de Kerkstraat. Okay. Dus echt centrum Blankenbergen, hartje Blankenbergen.
1: Goed. Allee zeg, het drukste weekend van het jaar voor jullie komt
0: absoluut
1: eraan.
0: Het is feest. Ja, zeker.
1: Heel veel plezier daarmee dit weekend. Dus als je wil komen, iedereen is welkom voor die bloemencorso in Blankenbergen.

0: Dat is ook wat we het eind van dit weekend gaan zeggen. Als het hier gedaan is bij Radio 2 aan Zee. And all good things come to an end. Nelly Furtado.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet meer
1: praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Mannekes! Het is eind augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, het schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft,
6: dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het? Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
9: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
10: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
2: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
11: Go Yellow!
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: Ben jij een ochtendmens?
15: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
14: een vette schijf.
15: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
16: is iets anders goed.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
17: Wat was dat?
18: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijst. De app of op delijst.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
17: Flashy!
18: Voorwaarden op delijst.be/superplus. De Lijzen, mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Lijzen winkels gewoon open.
19: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Radio 2.

0: Mirte die was net hier om te zeggen dat ze op K3 gestemd heeft voor VRT Zomerhit. En ze zegt ook dat jullie hetzelfde moeten doen. Ik heb dat niet gezegd, Mirte heeft dat gezegd. Ik zou Mirte niet weigeren hoor, als ik jou was. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Hey, dag aan.
0: Ja, wat voor weer wordt het dit weekend? Want er is veel te doen, hè. Laatste weekend zomervakantie, VRT Zomerhitfinale, Bloemencorso en Blankenbergen, de laatste festivals. Ja, hashtag druk, druk, druk. Regenjasje mee of niet?
1: Zonnebril en regenjas, allebei.
0: Beide, ja.
1: Ja, toch wel. We blijven nog wat in dat wisselvallige steken. De zomerse warmte zijn we ook kwijt. En voor vandaag, ja, het ziet er een beetje heftig uit voor de komende uren, voor ons land. De onweders zitten vooral nog boven Frankrijk. Dus over het oosten van het land hier en daar valt er regen. En dan vlak aan de grens zitten onweersbuien. En dus de eerste donderslagen zijn al gevallen in de provincie Henegouwen en ook in West-Vlaanderen, langs de grens met Frankrijk. Net over die grens liggen dus een aantal buien, sommige intens, met alles erop en eraan, met neerslag, met kans op hagel, kans op felle windstoten. Dus dat trekt vanaf de Franse grens richting Nederland en Duitsland in de komende uren, loop van de namiddag. Pas tegen het einde van de namiddag zal het dan vooral voor Vlaanderen, dan vooral voor het westen, het noordwesten, wat droger worden. Maar daar moeten we dus wel rekening mee houden voor de komende uren en deze namiddag. En lokaal kan dat gaan over 10 of misschien wel 20 liter water per vierkante meter. Of misschien ook net iets meer. Dus er zitten een paar stevige kleppers tussen. Voorts hebben we ook nog goed voelbare wind. Zeker aan zee, maar daar kan het vrij krachtig tot krachtig waaien. Matige wind in het binnenland, uit het zuidwesten. En dan temperaturen tot zo'n 22 graden. Wat een vrij normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar. En dan voor vanavond, voor de provincie Limburg en voor de Ardennen, nog hier of daar een bui. En dan stilaan wordt het overal droog, met brede opklaringen. Tijdelijk. Want later op de nacht verwachten we toch opnieuw meer wolken in het noorden, het noordwesten van het land. Wolken die van over zee over het land schuiven met kans op een spatje regen. En dan hebben we uiteindelijk minimaal tussen 11 en 17 graden. Morgen staan we op met nog kans op wat regen in het noorden van het land, vooral in de provincie Antwerpen. En daarna wordt het wisselvallig, dus de zon komt er af en toe door, blijft meestal droog. En dat is allemaal tijdelijk ook, want in de loop van de dag zien we alweer meer wolken opdagen en krijgen we ook vanaf het westen regen. En tegen het einde van de namiddag kan daar misschien ook wel wat, kan er ook een donderslag bij horen, kan dat dus net iets intenser worden. Temperaturen tot 20 of 21 graden. En dan voor zondag starten we nog met veel wolken. De loop van de dag komt de zon er wat door, maar het is veel eer een gesluierde zon. Dus er zijn ook nog hoge wolken die voor die zon schuiven. De kans op neerslag is wel redelijk klein. Pas tegen 's avonds en 's nachts vergroot opnieuw de kans op wat neerslag. Misschien een donderslag, dan vooral voor het westen van het land. En voor zondag tot 22 graden of 23 graden. Een beetje dezelfde temperaturen als vandaag. En nog altijd die goed voelbare wind. Matige wind uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig. Zondagnacht passeert een storing. Ook maandag nog blijft die wat hangen. En dat geeft buien. Dat geeft misschien lokale donderslag ook. Maxima rond de 20 graden en redelijk wat wind, zeker aan zee ook. Dus alweer kan het dan vrij krachtig tot krachtig waaien. En de rest van de week blijven we eigenlijk wat in dat wisselvallige steken. Dus af en toe kan er een bui vallen of een beetje regen. En we houden die maxima ergens rond de 21 of 22 graden.
0: Oké, heel goed. Jij houdt van bloemen, hè, Sabine?
1: Zeker.
0: Ah, dan heb ik hier het perfecte plaatje voor jou. Miley Cyrus and Flowers. Dankjewel, Sabine. Bye-bye.

0: Miley Cyrus en Flowers. Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 35 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt is de weg vrijgemaakt in Wommelgem. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. En op andere plaatsen wat lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Steek je hoofd door de haag en gehoord de roddels. I heard it through the grapevine van Marvin Gaye. Zeg, morgen is er dus die grote finale van VRT Zomerrit aan de pier in Blankenbergen. Gepresenteerd door Niels en Siska. En die hebben zich ook al aan zingen gewaagd. Ze brachten een tijd geleden live met Céline Hermans en Zita Wouters hun versie van Niets houdt me tegen. En als je het vergeten bent, wel, dat klonk zo.

0: Céline Dion, ook zeggen. Céline Hermans. Céline Dion is voor volgende week, jongens. Daar hebben we nog wel wat voor. Céline Hermans met Zita Wouters, Niels en Siska. Haha, niets houdt me tegen. Morgen dus de VRT Zomerhit. De grote finale.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsjeblieft.
4: Wat blieft?
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
8: Ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, het schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blieft,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
13: Wat? 150 baht?
12: Schatje, dat is €4.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
12: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
16: Lotto is op zoek naar een maag.
17: Een maag?
16: Met een baksteen erin.
17: Ah, zo.
16: Om je droomwoning te bouwen.
17: Ik zie graag een strakke vermette.
16: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
17: Hoe dan?
18: C'est
16: eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van €4 miljoen.
17: Ah, het is weer zover.
19: Alex?
17: Terug naar die lange meetings.
19: Je staat op mute, Alex.
17: Terug naar die eindeloze lessen.
20: Aandacht, alsjeblieft.
17: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
21: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
22: Radio 2.

0: Ellie Goulding en Lights. Het is de laatste dag vandaag dat je een prijs kan winnen in een van de B-boxen van B-Post ergens in Vlaanderen. Ik kan je vertellen dat alle prijzen ondertussen zijn opgehaald. Hè. Ik had daarvoor een code nodig en een locatie kon je allemaal vinden dankzij een spelletje dat je kon spelen op VRT Max. En in elke provincie werd dan iets in de B-box verstopt. Iets mooie prijzen. Nog eentje die zo'n B-box heeft opengekregen is Lieve uit Limburg. Dag Lieve, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb al gehoord van een andere luisteraar dat hij er vanmorgen om 4:50 al stond met de juiste code. Hoe laat stond jij er?
1: 7:00 stond ik daar.
0: Toch ook wel lekker vroeg, hè?
1: Ik ben een vroege vogel, dus dat valt allemaal wel mee.
0: Oké, goed. Lieve, de code werd ingegeven. Wat heb je uit de B-box gehaald?
1: De B-box heb ik gehaald, een gezinsticket voor 4 personen voor naar de Mia te gaan.
0: Hola! Dat is het feestje van het jaar, hè, voor de muziek. Allee, buiten VRT Zomerrit dan natuurlijk. Heel fijn.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Ah, ja, ja. Dat is plezant. Nu nog ruzie wie dat die andere 3 zijn, die mogen meegaan waarschijnlijk.
1: Klopt.
0: Weg de duit. Lieve, allee, uit Limburg. Heel fijn, bedankt om mee te spelen. Ook top dat je de juiste code en locatie had. En ik wens je nog een heel fijn eind van de zomer.
1: Oké, dankjewel.
0: En tot op de Mia's. Dag lieve.

0: Golden Earring en When the Lady Smiles. Morgen de grote VRT zomerhitfinale. Als je komt, heel veel plezier. Het was mijn laatste Radio 2 aan Zee. Maandag zitten we terug in de studio met Anne en Daan.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Het zijn Refive Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Hoe populair is het internaat nog hier in Oost-Vlaanderen? Onze reporter gaat eens kijken bij Sint-Bavo in Gent, want de leerlingen mogen daar vandaag hun kamers gaan inrichten.
12: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Noorwegen is Håkon meteen de nieuwe koning geworden na de dood van zijn vader Harald. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil. Maar er zijn veel obstakels. Filip Heijmans.
13: Twee bendes van wie de kopstukken in Marokko zitten, vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
14: Est-ce que il y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce que il y a des risques pour les citoyens? Oui.
13: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. En dan is het frustrerend om te merken dat criminelen gewoon voortdoen vanuit de gevangenis.
14: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks.
13: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
14: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
13: Een ander probleem zijn de tientallen minderjarigen die vanuit Frankrijk naar hier komen om aanslagen te plegen.
14: Donc on parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
13: En die zo goed als strafloos blijven.
12: De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven is geworden, is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies gaat het om 3,97%. Is dat nu veel, Nina Verhagen?
15: Ja, toch wel, als je weet dat er in het algemeen naar gestreefd wordt om de inflatie rond de 2% te houden. We zitten eigenlijk al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. De voorbije 2 maanden, juni en juli, zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu een overschrijding van de spilindex, waardoor ook lonen en uitkeringen stijgen. Dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
12: Dankjewel, Nina. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost vraagt om verantwoording aan de Amerikaanse ambassadeur Bill White na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie vertelt wat er gebeurd is.
16: De ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket met de tekst: wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook: schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prévost noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
17: In Noorwegen luiden op dit moment de kerkklokken als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Hij is al automatisch opgevolgd door zijn zoon Håkon, die nu meteen verwacht wordt op een bijeenkomst van de regering, zegt onze royalty-journalist Sandra Cardoen.
18: Op die bijeenkomst zal Håkon meteen mededelen dat zijn vader is overleden. Dat is een formaliteit, maar hoort zo volgens het protocol. En hij zal ook meteen zijn naam bekendmaken. Wellicht zal hij regeren onder de naam Håkon de Achtste. Want zijn grootvader was ook een Håkon en die was nummer 7. Daarbij hoort ook een slogan en die zal wellicht alles voor Noorwegen worden. Dat heeft ook zijn vader en zijn grootvader zo beslist.
17: Er komen ook heel veel reacties op de dood van koning Harald van andere Europese koningshuizen. Onze koning Filip schrijft op sociale media dat Harald een koning was die heel dicht bij zijn volk stond en dat velen zijn humor en oprechtheid konden waarderen. De Bosnisch-Servische generaal Radko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic stierf in Nederland. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en volkerenmoord tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet Mladic nog altijd als een oorlogsheld. In Nepal is de reddingsoperatie weer opgestart na de enorme overstromingen. Buurland China heeft intussen hulp aangeboden. Er zijn bijna 500 doden volgens officiële cijfers en nog altijd ongeveer 1400 vermisten. Jens Fransen, hoe moet het nu verder?
19: Eerder deze ochtend was de reddingsoperatie opgeschort omdat een hoger gelegen nieuwgevormd meer voor een nieuwe overstroming dreigde te zorgen. Nieuwe meer is gevormd door een dam van puin en stenen. Chinese ingenieurs denken dat de dam het toch zal houden en gaan proberen om dat meer gecontroleerd te laten leeglopen. Dit weekend wordt echter opnieuw regen verwacht in de grensregio, waardoor de druk op die dam groter zal worden. Volgens het Rode Kruis zijn intussen zo'n 90.000 mensen in de regio getroffen door die grote dodelijke modderstroom.
17: Bedankt, Jens. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit nieuws begon met de Brusselse procureur. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn volgens hem het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekert de procureur. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Dankjewel, Sophie. Naar Antwerpen, 10 minuten extra vanmiddag op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost.
20: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
21: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
22: Weet wat er leeft in jouw buurt.
21: Wouter Landuit.
11: Hoe spannend moet het zijn als je vandaag voor het eerst je internaatkamer mag gaan inrichten voor het nieuwe schooljaar. Onze reporter gaat de sfeer proeven bij Sint-Bavo in Gent. En ik bel ook met een kerstverse influencer. Yeah.

0: Branson on my own. Robin, 28 augustus vandaag. De laatste stuiptrekkingen van de zomervakantie voor onze kinderen. De meesten proberen waarschijnlijk nog niet te denken aan volgende week dinsdag. Maar de leerlingen die op internaat gaan dit schooljaar, die moeten er wel mee bezig zijn. Want die mogen nu al hun kamers gaan inrichten in de internaten in Oost-Vlaanderen. Wat voor sfeer zou daar nu hangen op die plek, zo net voor de start van het schooljaar? Johanna van Doning van 14 Nieuws, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: Je staat in zo'n internaat, hè, vanmiddag. Is er al veel bedrijvigheid? Zijn ze al posters aan het ophangen?
1: Ja, klopt. Ik sta in het internaat van Sint-Bavo in Gent. En ik ben er al wat door de gangen gewandeld. Er liggen heel veel matrassen, heel veel dozen. Dus ze zijn hier echt volop bezig om hun kamers in te richten. Maar wat mij daar wel bij opviel, was dat vooral ook veel jongens zijn. Meer jongens dan anders.
0: Oh.
1: Want ik sta hier naast opvoedster mevrouw Klinken. Ja, hoe komt dat er toch meer jongens nu vandaag op internaat zijn?
2: Hallo, wij hebben inderdaad nu veel meer jongens sinds vorig jaar. Initieel is Zimbabwe Humaniora en zeker het internaat een meisjesinternaat, maar sinds enkele jaren zijn er dus ook jongens welkom. Vorig jaar hadden we 30 jongens, nu hebben we er al 38, dus zij zijn naar een grotere gang verhuisd. En er staan zelf nu nog 8 jongens internen op de wachtlijst. Dus er is steeds meer interesse voor jongens hier op ons internaat.
1: Ja, want Wouter, de directeur, vertelde mij net ook al dat die wachtlijst toch wel heel groot is hier in Sint-Bavo. Met hoeveel zitten ze hier nu al?
2: Wij zitten hier nu met 270 internen van de 1600 leerlingen hier op Sint-Bavo.
0: Okay.
1: Dat is ook veel werk, denk ik. Valt dat wat mee?
2: Dat kan zeer pittig zijn. Ja, we zijn natuurlijk wel met jongeren dat wij werken. Maar ik vind dat superleuk om te doen. Grote groep. Dat zijn toffe momenten. En dat zijn jaren dat de internen ook niet vergeten. Dus ik ben heel blij dat ik daar deel mag van uitmaken.
1: Ja, een heel mooie job. En ook heel leuk intern inderdaad. Want ik ben hier terjuist al Florence en Giselle tegengekomen. Denken jullie dat dat door jullie komt dat de jongens hier zo graag naartoe komen?
3: Nee.
1: Nee? Ja, voor Florence, Wouter, is het al het 4e jaar op internaat. Valt er wat mee, Florence?
4: Ja, ik

0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ah, ja, mevrouw Klinken heeft het hier al gehoord. Hè. Dus toch een beetje oppassen, hè, Giselle. Ja, je hoort het, Wouter. Het gaat hier echt goed komen. Ze zijn hier volop bezig. En dat is hier nog de hele dag door, hè, dat de leerlingen kunnen komen om hun kamer in te richten. Ik denk dat ik zelf misschien ook nog wel een beetje moet helpen. Want ik heb al veel tijd ingenomen van Giselle en Florence om dat wat goed te maken.
2: Help maar die matras naar binnen zullen daar. En geef misschien ook nog wat goede raad. Heb je zelf ooit in een internaat gezeten trouwens, Johanna?
1: Nee, dat niet, maar door hier rond te lopen, het is hier echt wel een heel gezellige sfeer. En ik denk dat je ook echt wel vrienden voor het leven maakt hier.
2: Ja, ik denk dat mensen daar ook wel heel mooie verhalen kunnen over hebben. Hè. Heb jij die, of heb jij tips voor de leerlingen, zoals Florence en Giselle, als voormalig intern, laat ze maar komen, stuur gerust een berichtje bij Radio 2 op VRT Max. En dan wordt het een super intern schooljaar straks voor al die leerlingen daar. Johanna, dankjewel en de groetjes.
1: Ja, dag hè.

0: Everybody Wants to Fly van Birte. Ja, vliegen, het is niet iedereen gegeven, maar AA Gent nam gisteren wel weer een vliegende start voor de Conference League. Alweer door het oog van de naald. Voor de zoveelste keer op rij al. Wat doet dat met een club? We gaan het zo meteen eens vragen.
1: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch, op jouw tempo. Dat is Odegaard. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via odegaal.be. Samen met Radio 2.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
3: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app...

0: krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Radio 2.

0: Reggie en Jake Reese en OT. Om helemaal in zomerhitsfeer te komen. Kom wat dichterbij. En wat was dat gisteren in Edinburgh, in Schotland. In die laatste voorrondewedstrijd van de Conference League voor AA Gent. Een minuut of zes voor afluiten stonden de Buffalo's nog 2-1 achter, dacht ik. Uiteindelijk konden ze zich toch weer plaatsen voor de Conference League met 2-3. Hoe groot moet die opluchting dan zijn binnen de ploeg? Dag Nelies, goedemiddag.
1: Goedemiddag hoor.
0: De nieuwe woordvoerster van AA Gent. Jij bent nog in Edinburgh zeker op dit moment?
1: We zitten op dit moment op de bus. We zijn richting de luchthaven aan het rijden, dus bijna terug thuis.
0: Ja, moe maar voldaan waarschijnlijk na zo'n match. Absoluut. Van gisteren. Neem ons nog eens mee naar gisteren, want voor het einde, ja, een paar minuten voor het einde zaten jullie eigenlijk nog in zak en as, denk ik.
1: Het was echt een rollercoaster aan emoties. Het begon heel hoopvol. We kwamen 1-0 voor via José Vergara. Uiteindelijk gaat Hibernian er nog over. Ze maken dan 1-1, de 2-1. En inderdaad, zoals je zegt, echt 6 minuten voor het eind, Burgess maakte de gelijkmaker met de kop een fantastisch doelpunt. Echt een terug de hoop in die match.
0: Ja.
1: En finaal, in de laatste minuut, maken we die 2-3. Echt fantastisch.
0: Ja. En mocht dat nu een alleenstaand feit zijn, maar nee, het is al de zoveelste match op rij, net wel, hè, voor Gent.
1: Klopt. Het is, supporters zijn voor Agent, het is niet voor hardleiders. Laat het zo zeggen. De ploeg maakt het altijd wel heel spannend. Absoluut.
0: Als je een spannende serie wil zien, moet je tegenwoordig geen abonnement op Netflix kopen, maar gewoon op Agent. Dat is de conclusie. Dan. Ja, het mag wel eens meevallen ook. Hè. Hoe groot is de opluchting dat jullie doorgaan?
1: Ja, opluchting is zeker groot. Ik denk, iedereen is super tevreden, ook wel heel trots. Want we hebben een heel jonge groep. Voor hen is het echt wel een prestatie om het toch nog over de streep te trekken. In moeilijke momenten, ook in een helse sfeer daar in Hibernian. Dus ze hebben dat fantastisch gedaan. En iedereen binnen Gent, van supporters tot bestuur, tot spelers, zijn allemaal zeer tevreden dat, ja, dat we dit halen.
0: Heb je Schotten moeten troosten na de match?
1: Ja, voor hen was het wel pittig natuurlijk. Echt in die laatste minuut het uit handen geven. Dat is het jammer aan sport natuurlijk, dat er maar één iemand kan winnen. Zeker aan voetbal en hoe rap het kan gaan. Maar kijk, dat gaan wij niet aan ons hart laten komen natuurlijk.
0: Ah nee, hè. Gent gaat door. Zeg, er valt mij nu wel iets op. Dag, nee. Sinds wanneer ben jij woordvoerder voor Agent?
1: Eind juni.
0: Eind juni. En sinds wanneer hebben jullie geen enkele match meer verloren en elke keer zo door het oog van de naald gewonnen, toch? Nee?
1: Ja, ongeveer hetzelfde. Ja. Maar dat ligt absoluut niet aan mij, als je dat wil zeggen.
0: Jawel, ja. Je bent gewoon een spektakelwoordvoerder, denk ik. Jij brengt de juiste vibe in de ploeg. Dat belooft voor het komende seizoen, hè?
1: Laat ons hopen. Maar het ligt vooral aan de spelers, aan onze staf en ook zeker aan onze supporters die er van gisteren ook weer bij waren. Met 150 toch die verplaatsing gemaakt. En het moet wel gezegd zijn, hebben zich vocaal laten horen in een vol uitverkocht Easter Road. Dus
0: ja, en zitten die nu ook op jouw bus daar? Want anders zou ik zeggen, ze zijn heel moe. Want ik hoor niks.
1: Nee, klopt. Het is een stil busje. Iedereen is nog een beetje aan het bekomen, denk ik, van gisteren.
0: Ja, dat mag ook wel, hè. Het is om de goede reden. Straks om 2 uur weten jullie ook welke teams jullie gaan treffen, hè, in de Conference League. Hoe spannend is dat?
1: Ja, klopt. Ja, het is toch altijd een beetje spannend. En afwachten welke 6 teams we uiteindelijk gaan treffen, zowel uit als thuis. 3 keer uit, 3 keer thuis. Steeds een ander team. Maar er zitten wel een paar mooie namen tussen. Dus we zijn heel benieuwd wie het uit de bus gaat komen.
0: En wat zou de droomaffiche zijn? Voor jou dan?
1: Dat is een moeilijke, maar Ajax lijkt me wel ook een heel fijne Nederlandse ploeg. In de buurt ook, dus voor supporters ook super om naar daar te gaan. Het is ook een naam die tot verbeelding spreekt, maar je hebt ook wat Monaco, Brighton zit er ook tussen, Getafe, Spaanse competitie. Dus er zitten heel wat mooie namen, ja, tussen, daar we naar uitkijken.
0: Mooie namen, mooie bestemmingen. We zullen zien straks vanaf 2 uur. We volgen het toch allemaal op sportza.be. Dag, nee, goede terugreis. En op naar de volgende spektakelmatch, hè, met Agent.
1: Dankjewel.
0: Goed thuis.

0: Copacabana van Barry Manilow. A-agent, terecht euforisch dus na die spektakelmatch van gisteren. Maar er is vandaag ook nieuws over het liefhebbersvoetbal in onze provincie. Je hoort het nu van Geert.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedemiddag, het is 12:30, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. Leerlingen van middelbare scholen in Herzelen moeten op 1 september rekening houden met langere busritten, toch als ze vanuit Lierde of Gerardsbergen komen. Omdat werken aan een ondergrondse hoogspanningslijn niet op tijd klaar geraken, is een belangrijke verbindingsweg er nog tot eind volgende week onderbroken. Het gaat om een weg die de lijn gebruikt om leerlingen naar school te brengen. Schepen Sabrina de Lange raadt leerlingen en ouders aan om alternatieven te zoeken.
4: Misschien als het droog weer is, om volgende week met de fiets naar school te komen. Er is een veilige fietsverbinding via de trambaan, dus dat behoort zeker tot een van de mogelijkheden. Of dan toch de bus nemen en ervoor zorgen dat ze op tijd gewekt zijn.
3: In Aalst lanceert opleidingscentrum Sintra een nieuwe studierichting, klimaatdakadviseur. Een klimaatdakadviseur beoordeelt dakprojecten vanuit verschillende invalshoeken, zoals ontwerp, materiaalkeuze en energie. De adviseur is een tussenpersoon tussen bouwheer, architect en aannemer. De nieuwe opleiding speelt in op een duidelijke evolutie in de bouwsector, zegt initiatiefnemer Wim van Stappen.
5: Die opleiding is meer dan noodzakelijk met de hitte van de jongste weken in het achterhoofd. Ook de regenbuien, de natuurbranden, merken we dat er toch wel wat mis is met het klimaat. Ook de hittestress in de steden doet daar geen goed aan. En dan zijn we er zeker van dat die platte daken meer dan nodig zijn. Zodanig dat die ook onze gebouwen in de toekomst klimaatbestendig zullen maken.
3: Ruim 15 voetbalclubs voor liefhebbers uit het Meetjesland moeten dan toch niet uitwijken naar een ander veld. Door de droge zomer lagen hun velden er onbespeelbaar bij, maar onder meer dankzij de regen van de laatste weken zijn die velden nu toch hersteld en goedgekeurd. Om ze speelklaar te maken kwam er ook veel hulp van vrijwilligers en gemeenten, zegt de voorzitter van de Federatie voor Liefhebbers in het Meetjesland, Frank Bruggeman.
6: De meesten hebben op hun eigen hut kunnen arrangeren dat het terrein beschikbaar is. Sommigen hebben hulp ingeroepen van het gemeente. En dat is allemaal constructief verlopen. Dus als bestuur zijn wij daar uiteraard heel tevreden mee. Dat de gesprekken die we gehad hebben op een algemene vergadering, die we toch 3 keer in het jaar doen, dat die gerespecteerd zijn en opgeleverd zijn. En we gaan ervoor.
3: In het Waasland moeten wel enkele clubs tijdelijk uitwijken naar een ander veld. Voor liefhebbers rond Gent en Aalst is er geen probleem. In die regio's speelt een groot deel van de clubs sowieso op kunstgras. Hockeyclub Beveren mag voorlopig opnieuw haar terreinverlichting aanzetten. Dat heeft de rechter in kort geding beslist. Het agentschap Natuur en Bos had de club sinds mei verboden om na zonsondergang te trainen met licht om vleermuizen in de buurt van de Antwerpse haven te beschermen. Bij overtreding dreigden zware dwangsommen. Intussen loopt ook nog een procedure bij de Raad van State. Op een definitieve oplossing is het nog wachten, zegt voorzitter Steven Kous.
7: De uitspraak van gisteren laat ons toe van de terreinverlichting voorlopig aan te steken. Maar er kan altijd nog beroep aangetekend worden tegen deze uitspraak. Anderzijds is ook de procedure bij de Raad van State is daar weinig tot onduidelijkheid of geen zekerheid over hoe dat die gaat verlopen. We zijn er hoopvol, maar ook daar zijn er nog heel wat juridische stappen mogelijk voor we echt zeker zijn dat het definitief aan de baan is.
3: Dan ook het weer. Het wordt wisselvallig met kans op intense buien, afgewisseld met opklaringen. Het kan ook vrij hard waaien. De maxima schommelen tussen de 19 en de 24 graden. En ook tijdens het weekend krijgen we wisselvallig weer bij maximaal zo'n 23 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel Geert. Naar Brussel vanmiddag, 10 minuten erbij op de E40 vanaf Afliegen.
1: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Wang

0: Teleurgesteld bericht van Philippe uit Aalst komt hier binnen. Het giet hier pijpen stelen en onweer met wind. Bah, in Aalst. En Grete Blekere meldt gedonder en regen in Sint-Amandsberg bij Gent. Wegsfeer in ons Vlaanderen, Geert, als je dat hoort.
1: Nee. De sfeer is er net. Wat willen we nog meer? Er is wat beweging in het weer. Hè? Het is maanden stil geweest. Laat ons nu genieten van die buien. Verdorie toch.
0: Ja, er is iemand, die Marcel, die heeft al zijn kakkel aangestoken 's ochtends. Geeft hij toe in een bericht. Dat vind ik wel heel vroeg, eerlijk gezegd. Maar kom.
1: Ja, vind ik ook heel vroeg. Maar goed, ja, elk zijn meug natuurlijk. En voor vandaag komen de meugliefhebbers van onweer aan bod. Regen- en onweersbuien trekken in slagorde over de provincie. Er ligt een heel actieve, maar echt heel actieve lijn met zware regen- en onweersbuien op dit moment ongeveer van Kortrijk richting Aalst. Er liggen er voor en erachter ook buien, hoor. Maar dat is ongeveer het zwaartepunt waar die buienlijn zich bevindt. Dus die man daarnet van Aalst, die heeft gelijk. Het regent daar echt pijpenstelen. Maar op die hele lijn komen echt zware regen- en onweersbuien voor. En daarmee is de toon gezet, hoor, voor vanmiddag. Er komen erachter nog buien tot ontwikkeling. Tussendoor zijn er misschien ook wel eens een paar opklaringen, maar ik zie toch heel veel bewolking. Temperaturen tussen de buien door kan wel nog vooraan de 20 graden geraken. In de buien is dat natuurlijk minder. En pas op, Wouter, er kan heel veel regen vallen op korte termijn. Niet overal, ongelijk verdeeld. Het zijn buien, maar ik denk dat we toch allemaal wel eens in de loop van de dag ergens een pittige, stevige stortbui gaan krijgen met alles erop en eraan. Klank en lichtspel. Kortom, wat wil je nog meer?
0: Ja, dat zeg jij. Ik ben hier net even de radarbeelden aan het bekijken. Er kan echt zo'n zwarte vlek die op dit moment over de provincie aan het schuiven is. Hè?
1: Ja, echt waar. Echt waar. Er valt heel veel regen hier en daar. Ik zou ook zeggen, let op met de wagen. We zijn dat niet meer gewend. Hè. Die felle regens, watergladheid. Kan ook wateroverlast zijn hoor, hier en daar, want de bodem neemt nog altijd niet veel op. Er valt echt heel veel. En ook voor het weekend is dat een beetje hetzelfde stramien. Vooral morgen ook weer de ontwikkeling van een aantal forse regen- en onweersbuien doorheen de dag. En ook voor zondag kunnen er nog voorkomen. Telkens met maxima vooraan de 20 graden. Maar die buien, die zijn nooit ver weg. Niet vandaag, niet morgen en niet overmorgen.
0: Oké, en qua temperaturen, wordt het kachel weer al voor sommige
1: telkens
0: mensen?
1: Nee, ik vind het niet. Maar goed, ja, je kunt daarover discussiëren. De een heeft koud bij 25 graden, de ander bij 10. Dus ja, dat is heel subjectief natuurlijk. Maar temperatuur voor overdag haalt telkens wel vooraan de 20 graden. In de nachten is het ook bijzonder zacht met 15 graden of meer. Dus ja, die temperaturen vallen best nog wel mee. Al kan ik me wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, 's morgens is het toch wel aan de koele kant kan.
0: Ja, okay, ja, in de tussenkomende reacties hier maar binnen. Ann uit Wetteren schrijft, oh my god, nu in Oudenaarde ongelooflijk onweer en wateroverlast. Ja. Dus ja, het is inderdaad...
1: Ja, het is echt een heel actieve lijn die passeert. Ze ligt ongeveer op dit moment van Kortrijk richting Aalst. Maar ik zeg het, ervoor en erachter zitten er ook buien. En het zijn echt hele, hele zware buien met heel veel regen op een korte periode. Wees voorzichtig in het verkeer. Hou er inderdaad rekening met mogelijke overlast, want er kan heel veel vallen op een korte periode.
0: Oké. Geert, dankjewel voor die waarschuwing en fijn weekend. Tot maandag, hè.
1: Tot maandag, doei.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Mannekes, het is eind augustus, hè?
5: Ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, het schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blieft,
4: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
7: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
10: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
11: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
12: Radio 2.

0: je één plaat gekocht hebt in de tijd van Tears for Fears, zal het waarschijnlijk wel deze geweest zijn. Everybody wants to rule the world. En ondertussen blijven jullie maar onheilspellende weersberichten sturen via VRT Max. Willy zegt, hier in Serskamp bliksem, gedonder, hevige regen. Michel, momenteel hevig onweer boven Ronsen. Marcel uit Zwijnaarden, hier is het aan het... Marcelle, moet ik zeggen, het is een dame. Hier is het aan het donderen en het is heel donker. Het is waar, Marcelle, er is precies een zonsverduistering bezig op dit moment. Hoog tijd voor een streepje K3, zou ik zeggen.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stel...

0: Ja, net wat we nodig hadden, want het is hier intussen ook beginnen drassen. Zelden gezien dit weer aan de Martelaarslaan in Gent. Maar dankzij de zomer van Oya Lele van K3 zit het gemiddelde vandaag toch weer goed, hè? En heb je Clean Gent al zien voorbijkomen op TikTok of op Instagram? Clean Gent, dat is een account van een Gentenaar, Pieter van den Bergen. Hij is eigenlijk nog geen maand bezig en toch is hij razend populair aan het worden. En wat doet die man dan? Wat zo in de smaak valt bij de scrollers en de likers op de sociale media. Zeg het zelf maar. Pieter, goedemiddag. Wat doe jij in je video's?
1: Hey, goedemiddag, Wouter. Ik ruim zwerfafval op in het Gentse.
0: Je bent een proper pierke, zoals ze... Ik kan geen Gentse, maar je bent een proper pierke, zoals ze zeggen.
1: Klopt.
0: In jouw eigen buurt in Gent. Dat is ook de buurt van onze studio trouwens hier in de Martelaarslaan.
1: Dat klopt.
0: En het gaat hard, hè, met jouw video's. Zoveel mensen volgen jou al intussen.
1: Een duizendtal op Instagram en een duizendtal op TikTok.
0: Had je dat verwacht? Met een account?
1: Nee.
0: Over zwerfvuil?
1: Helemaal niet.
0: 25 dagen is het nog maar, hè, dat je dat doet.
1: 24, 25 dagen dat ik het effectief doe. Had ik helemaal niet verwacht.
0: Ja. En doe je het dan op een bijzondere manier? Die mensen aanspreekt?
1: Ik film het gewoon, ik edit het en dan gooi ik het op Instagram of TikTok. Voor de rest doe ik er niet veel speciaal aan.
0: Ja, het is misschien de dingen die je vindt wat de mensen aantrekt. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Welk type vuilnis raap je het meest op?
1: Blikjes, flesjes, plastic, glas, van alles.
0: Hoeveel kilo heb je zoal de straat lichter kunnen maken?
1: Ik denk dat ik ondertussen één rol vuilzakken en een half op 24 dagen. Dus ja, ik denk 20, 30 vuilzakken, zoiets.
0: Op nog geen maand. En dat ligt hier gewoon allemaal in de buurt. Hoe ben je daarbij gekomen dan eigenlijk? Want dat is toch heel nobel wat jij doet?
1: Ik weet niet. Door te gaan wandelen s'avonds en het allemaal te zien liggen en het eigenlijk een beetje beu te zijn om het te zien liggen.
0: Ja, zoals veel mensen, maar jij doet er wel iets aan natuurlijk, hè?
1: Ik denk dat veel mensen het gewoon niet durven. Geen idee.
0: Ja. En word je dan ook overladen met lof en positieve reacties?
1: Heel veel positieve reacties. Ook de mensen die mij bezig zien, die mij af en toe wel eens aanspreken. Om complimentjes te geven, hè.
0: Ja, de buurt kent je al, kan ik mij voorstellen.
1: Er zijn een aantal mensen die mij kennen, ja.
0: Ja, ga je dan echt elke dag stevast met de zak en de grijparm en de handschoenen de straat op een vast tijdstip?
1: Niet elke dag, ook niet vast tijdstip. Hangt een beetje af van wanneer ik werk. Soms is dat 's ochtends vroeg. Vooral als het heet is buiten, boven de 30 graden is, dan doe ik dat vooral 's ochtends.
0: Ja.
1: En ik doe het ook niet elke dag.
0: Was je het vandaag nog van plan? Want dat weer buiten, heb je al eens buiten gekeken?
1: Ik ga het vandaag waarschijnlijk niet doen.
0: Ja, ik zou het ook niet doen. Geen weer om te ploggen, heet dat zeker, hè? Ploggen? Zo'n combinatie van joggen
1: blijkbaar.
0: En intussen vuilnis opruimen.
1: Ja.
0: Je bent een Gentse plogger bij deze. En een populaire dan nog. Populaire ploggers, dat is een mooie alliteratie. En de volgende film zien we weer verschijnen op je account. Waar vinden we jou ook alweer online?
1: TikTok, @CleanGent. En Instagram, @CleanGent.
0: Voilà. En dan
1: met een underscore tussen.
0: Met een underscore zien we Pieter van den Bergen uit Gent aan het werk. Dankjewel voor al dat nobele werk, Pieter. En succes online.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Dankjewel.

The wind's not there, zingt die man van Something Happens. Ja, de wind is er hoor, in ons Vlaanderen. Tom Nelen schrijft, Hamme nu ook prijs. De zonvloed is aangekomen, zo lijkt het wel. Maar Nancy Albrecht uit Lokeren, dat is een positivo, denk ik. Die schrijft gewoon, mooi schouwspel van felle regen. Donder en bliksem tijdens mijn middageten. Voilà, zie, zo kan het ook. Optimisten, je herkent ze meteen. En in Lokeren woont er zeker één, zo te horen.

0: van iets negatiefs toch iets positiefs maken. Zo kennen we Anna Kendrick intussen, When I'm Gone. Ik wens jou een mooie vrijdagmiddag met Benjamin Schollaert zo meteen op de radio. Een super weekend en natuurlijk ook een fantastische VRT-zomerhit morgenavond. Ik hoop dat jouw favoriet wint. We zullen zien. Tot maandag. Ciao.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Je vindt ons nog tot morgen aan zee, met de grote finale van VRT Zomerhit. En ook jij bent welkom op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
4: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Nepal zijn de reddingsoperaties hervat. Er zijn intussen al meer dan 500 doden geteld. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil. Maar er zijn veel obstakels. Philippe Heijmans.
5: Twee bendes met kopstukken in Marokko vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
6: Est-ce que y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce que y a des risques pour les citoyens? Oui.
5: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. Maar het is frustrerend dat criminelen gewoon voordoen vanuit de gevangenis.
6: Het is een zeer belangrijke punt, want justitie werkt voor niks.
5: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
6: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
5: Volgens Moinil komen ook tientallen minderjarigen vanuit Frankrijk om aanslagen te plegen.
6: On parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
5: Maar door plaatsgebrek worden ze weer vrijgelaten. Al die problemen kaart Moinil al meer dan een jaar aan. Maar de politiek luistert niet.
6: Absoluut niet. Want ik zie geen reactie, geen concrete hulp.
4: De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. Is dat veel, Nina Verhagen?
7: Ja, toch wel, als je weet dat het streefdoel doorgaans is om de inflatie rond de 2% te houden. Eigenlijk zitten we al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. In juni en juli zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20% tot zelfs 30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu, een overschrijding van de spilindex, waardoor ook overheidslonen en uitkeringen stijgen, dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
4: Dankjewel, Nina. Intussen heeft de nieuwe staatsbon na 2 dagen bijna 346 miljoen euro opgebracht. Mensen kunnen sinds woensdag inschrijven. Een lening aan de overheid op 1 jaar tijd. Het populairste product levert een rente op van netto 1,93%. Ongeveer 2/3 van de mensen stort het geld rechtstreeks bij de overheid, bij de dienst Grootboeken. 1/3 regelt de overschrijving via de bank. Overigens verhogen verschillende banken nu ook tijdelijk hun eigen rente op termijnrekeningen om te vermijden dat ze te veel spaargeld verliezen aan de staatsbon. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na een nieuwe uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie, wat is er gebeurd?
8: Wel, de ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket met de tekst: wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook: schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prévost noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
4: Dankjewel, Anne. Het aantal doden na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet blijft stijgen. Er zijn nu al 538 doden geteld in Nepal. In Tibet staat de dodental op 5. Pauline Lambert, hoe staat het er nu voor?
9: De reddingsoperaties zijn hervat. Die waren even stopgezet omdat nieuwe overstromingen dreigen, doordat een nieuw, hoger gelegen meer was aan het overlopen. Dat nieuwe meer is ontstaan door puin en rotsblokken van de vorige instorting die de rivier blokkeren. Maar ondanks het risico zijn volgens Chinese staatsmedia nu toch de eerste reddingswerkers tot in het hart van het getroffen gebied geraakt aan de grensovergang tussen Nepal en Tibet. De Belgische arts Jente Peters is in de hoofdstad van Nepal. Ze helpt daarbij de hulpverlening.
10: Men krijgt slachtoffers ontzettend moeilijk naar hier. Het is ook gevaarlijk voor de reddingswerkers zelf om zich nog ter plaatse te begeven. Dus we weten eigenlijk dat we enkel het topje van de ijsberg zien in het ziekenhuis.
9: Er zijn ook nog altijd zo'n 1400 mensen vermist. Daarbij zijn ook honderden internationale toeristen, onder wie ook 3 Belgische vrouwen. Dat is bevestigd aan onze redactie.
4: Dankjewel, Paulien. In Noorwegen heeft de nieuwe koning de naam Håkon de 8e gekozen. De opvolger en zoon van de overleden koning Harald heeft dat meegedeeld aan de regering. Hij behoudt ook het motto van zijn vader, alles voor Noorwegen, als eerbetoon. Koning Harald overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Er begint nu een periode van nationale rouw in Noorwegen, tot aan de begrafenis, wellicht over 2 weken. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de middag regen en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan in dit bulletin de uitleg van de Brusselse procureur Moinil over de schietpartijen vorige week in Brussel. Die zijn volgens de procureur het gevolg van een conflict tussen 2 drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekert Moinil. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel, Dominique. 6 minuten over 1 en op dit moment 249 kilometer file. Dat is veel, dat heeft ook te maken met de regen natuurlijk. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden. Op de E19 vanaf Sint-Job, op de A12 vanaf Stabroek. 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 10 minuten erbij vanaf Kruipbeke. Op de E34 file golven van voor Vrasenen. En op de A12 is net voor de bevrijdingstunnel de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E314 richting Genk een kwartier bumperen tussen Zolder en Houthalen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring 25 minuten tussen Wezenbeek en Wemmel. En elders op de snelweg alleen lichte vertragingen.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Benjamin Scholaert.
11: Zeer goedemiddag. Ja, ik voel de spanning al hangen hoor. Want morgen dan is ze van natuurlijk. VRT Zomerhit en wij tellen samen af. Vanmiddag is de eerste voor Whitney Houston.

dinsdagmiddag, 11 minuten over 1. En deze wil graag een dansje doen. Wat natuurlijk altijd mag, altijd toegestaan is. Je hoorde Whitney Houston in Radio 2 zomerhit Backstage. Ja, het is bijna niet te geloven, hè? Maar morgen is het al onze laatste dag hier in Blankenbergen. Maar wat voor een dag. Met de finale van VRT zomerhit natuurlijk. Ja, en morgenavond, al weten we het dus, hè? Weten we welk nummer de VRT zomerhit 2026 zal worden. Maar goed, dat is voor morgen. We beginnen bij het begin. En dat is dus deze namiddag Radio 2 zomerhit Backstage. En straks komen die twee mannen langs die ervoor gezorgd hebben dat jij de hele zomer met Madi Wodo in je hoofd hebt gezeten. Straks dus Gert en James hier in het programma. En om 16:30 ook live op ons podium. Dit is Sienna Sparrow, Material Lover. Goedemiddag.

0: Gert en James op bezoek hier. En later vandaag ook nog Bas Serra. Ja, dat is eigenlijk het jonkie, hè, van de groep. Ja? Eerste single uitgebracht en al meteen bam bij die finalisten. Heel straf. Je kreeg Sex on Fire van Kings of Leon en zometeen Mark Amber.
1: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het Focuspunt in provinciedomein Huizingen of de Plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de Gordel Gravel en ontspanning met Tai Chi.
2: En ook het Radio 2-peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
1: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max. En ontdek er het hele programma van de gordel.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel, leef beter.
6: Radio 2.
7: Elke dag telt voor 2.

0: Tammeke Fluiter, Mark Amber met Good To Be in Radio 2 Zomerhit Backstage. Deze week komen die 10 finalisten van VRT Zomerhit langs. Een van hen is Bart Kael met Zot Verliefd. Ja, en toen Bart de boodschap kreeg dat hij bij die 10 was, ja, dat deed hem toch iets hoor?
1: Ik was heel blij. Ik was echt ontroerd. Want ja, ik vind dat niet vanzelfsprekend om bij de laatste 10 te zijn. Ik denk dat het dit jaar, want het is het 4e jaar op rij, dat het dit jaar het moeilijkste jaar was. De meeste goede liedjes en hits allemaal. En zware concurrenten. Maar leuk natuurlijk. Hè. En als je dan bij die laatste 10 bent, dat is toch wel eigenlijk van het publiek en van de fans ook een schouderklopje van te zeggen van je hebt het goed gedaan.
0: Ja, zeer dankbaar is Bart Kael met die plek beter bij die 10 finalisten. We zijn hier in Blankenberg aan zee. Is het lang geleden dat Bart nog eens in de zee gezwommen heeft?
1: Goh, toen ik kind was, heb ik wel enkele keer gezwommen, maar sindsdien niet meer, nee. Ik ben niet zo voor die kwallen en zo. En in Spanje ook trouwens, daar heb je zo van die blauwe die heel giftig zijn. En ik ben daar ik heb er eigenlijk schrik van.
0: Voilà, dus liever een zwembad voor Bart Kael en die zee die laat hij toch maar links liggen. En dan was er ook nog de backstage vraag uit onze kauwgumballenbak die Bart kreeg voorgeschoteld.
1: Wat is het meest of minst lekkere eten dat je ook backstage hebt gekregen? Wel, ik ga nu eerlijk zeggen van het lekkerste, want ik ga altijd uit van de positieve. Hè. Maar ik ben niet zo lang geleden, een week of 3 geleden, bij de liveband moeten spelen op een privéfeest. En daar hebben we eerst als voorgerecht grote dikke langoustine gekregen. Daarna heb ik een kreeftenstaart gekregen met appeltjes. En nog een heel leuk dessert was er ook bij, met meringue.
0: Ja, kreeftenstaart met appeltjes, dat klinkt bijzonder, kan absoluut niet slecht zijn. En dit is het nummer waar het over gaat. Nummer waarmee Bart dus genomineerd is voor Zomerhit. Kans maakt op die grote prijs. Dit is Zot Verliefd.

0: Bart Kuil met zijn Zot Verliefd is dit jouw favoriet voor de VRT Zomerhit? Ja, dan weet je wat je moet doen, hè? Gaan stemmen natuurlijk. Via Radio 2 op VRT Max. En wil je er morgen bij zijn, bij Zomerhit, kom dan naar de Pier in Blankenbergen. Van harte welkom vanaf 5:30. Ja, geraak je er niet, dan kan je het natuurlijk uiteraard ook allemaal volgen via Radio 2. VRT 1 ook, dan heb je er beeld bij. En ook op VRT Max, dan heb je er ook beeld bij.
1: Liefste, ik ben zo verliefd op jou.
0: Spannend hoor. En in de namiddag hoor je al heel veel backstage verhalen hier bij Radio 2. Alles dus wat je wil weten over VRT Zomerhit. Dit is Lorraine met Is It Love?

0: twee keer het Songfestival gewonnen. Dat is natuurlijk niet met dit nummer. Lorraine met Is It Love. Het is bijna half twee, 279 kilometer file op dit moment. Dat is veel. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de E19 van voor Sint-Job. En op de A12 vanaf Berendrecht. Drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 10 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Gentbrugge door een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. En op de E34 in Golven vanaf Sint-Gilles-Waas. Op de A12 is net voor de bevrijdingstunnel de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring dan 25 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op D313 naar Lummen 25 minuten file rijden tussen Ranst en Herentals-West. Op D314 richting Genk een kwartier bumperen tussen Zolder en Houthalen. Op de binnenring rond Gent is er hinder door een ongeval ter hoogte van de Kortrijkse Steenweg richting Mariakerke. Dan naar Brussel een kwartier extra op D40 tussen Nevelen en Medelbeke. En vanuit Leuven op D40 vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en op de buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette. En elders op de snelweg alleen wat lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: zoals Niels hier heeft hij live gezongen op ons podium. Ja, en zijn nummer heet niet alleen Vuur en Vlam, maar heeft ook toen die dijk in vuur en vlam gezet. Jongens, wat een ras entertainer is dat toch. Niels de Stadsbader. Zometeen Jeroen van der Boom.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen. Kom van

0: VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberge.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
1: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk. Die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
9: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Een receptje met vis?
12: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
14: Ons al mijn papillot chique pas cher.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
0: Radio 2.

0: even naar Nederland gegaan met deze. Hier is Jeroen van der Boom en jij bent zo in Radio 2 Zomerhit Backstage. En intussen wordt er lekker gestemd voor VRT Zomerhit. Dat hebben wij zeer, zeer graag. Dat er veel gestemd wordt, dat er veel meningen zijn over die 10 finalisten. En er is onder andere ook gestemd door Inge. Goedemiddag, Inge.
1: Goedemiddag.
0: Dag, Louise.
2: Goedemiddag.
0: Dat is jouw dochter Inge. Dan is ook oma er nog bij. Dat is Angèle.
3: Hallo.
0: En ook opa mocht meekomen. Hallo. Dat is Fons. Voilà, goedemiddag iedereen. Jullie komen uit Brecht. Zijn jullie op vakantie in Blankenbergen?
1: Ja, wij zijn een paar dagen met de Mobile Home aan Zee.
0: Met de Mobile Home aan Zee. En morgen ook nog hier om naar de finale van Zomerhit te kijken?
2: Nee.
0: Nee, maar dan kan je natuurlijk ook gewoon op televisie kijken, hè? Op VRT 1 of VRT Max. Dan kan je het ook allemaal perfect bekijken natuurlijk. Jullie hebben gestemd voor VRT Zomerhit. Waarvoor dank? Wie staat er op nummer 3 bij jullie?
4: Gert en James.
0: Gert en James, maar die wonen, die komen trouwens straks nog langs, hè?
1: Ja.
0: Komen straks nog langs hier in de Radio 2 Zomerhit Backstage om 3:30 ook live op ons podium. Wie staat er op nummer 2?
5: Niels de Stadbader.
0: Met vuur en vlam. Louise, ben jij grote fan van Niels? Ja, jij hebt gezegd van die moet er zeker bij, hè?
2: Ja.
0: Ja, op nummer 2 staat hij. En wie staat er op nummer 1?
2: K3.
0: K3 met de zomer van oh ja, lele. Louise, hoe graag zou jij hebben dat zij morgen die Zomerhit winnen?
2: Heel graag.
0: Heel graag, heel graag. Wel, we gaan het morgenavond samen ontdekken, hè? Natuurlijk, want morgenavond is natuurlijk die grote finale. Goed, niks voor niks in het leven. Dat geldt zo bij Zomerhit. Dus, lieve vrienden, Louise, ik heb een cadeautje voor jullie. Zie je dit?
2: Ja.
0: Dat is de VRT Zomerhit CD 2026. En al die liedjes waarop jij gestemd hebt, die staan er ook op. Dus die kan je vanaf nu constant beluisteren.
2: Dank u.
0: Alsjeblieft. Louise, dit is voor jullie. Dank je wel om te stemmen. En maak hier nog een paar fijne momenten van.
1: Dank je wel.

nummers over de bevalligste. Hij heeft trouwens een opvolger klaar voor dit nummer. En die zal je vanaf volgende week horen bij Radio 2. En ik kan je nu al zeggen dat het een goedje is, hoor. Dat nieuwe nummer van hem. Er zit vaart en pit in. Dus volgende week hoor je hem. Zeg je vanaf maandag natuurlijk al die programma's terug, hè, bij Radio 2. Goedemorgen, morgen met Peter. Anne en Daan natuurlijk. Hitmix met Brahim, nieuwe collega. Spits met David. En Radio 2, Olala met Kim. Dit is Roxette.

start met Fading Like a Flower. Een lijstje vanaf september. Niks, niks wil missen van Radio 2. Ga dan naar VRT Max, naar Radio 2 en daar klik je op volgen. En dan is het gebeurd, dan volg je ons. Ja. En dan zal je effectief van alles op de hoogte blijven wat er gebeurt bij Radio 2 vanaf september met al die programma's die natuurlijk terugkeren. Zometeen gaan we Gert en James erbij halen. Ik heb nog Geronimo en Shepard.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er zot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
7: Al de hits van Wiltura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christof.be. Samen met Radio 2.
9: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
10: Ah, alles is gesorteerd.
9: Kast. Voor de interieurlover, de...
10: Amai zeg, wat een eyecatcher.
9: Kast. Voor de ouder, de...
10: Van wie is deze eigenlijk?
9: Kast. En voor de tiener, de...
10: Raak mijn spullen niet aan!
9: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
11: Maatkasten Online.
9: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
12: Kies je voor.
13: Even een fun fact.
12: Of met de collega's voor.
13: De meest foute ethisch hit.
12: Gelijk heb je. Want voor elke mood
14: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Met dus straks Gert en James erbij. En om 3:30 helemaal live op ons podium hier op het dak van onze studio. Zo meteen het nieuws en daarna Anouk.
17: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
18: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De schietpartijen van vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Volgens hem zitten de kopstukken van die bendes in Marokko, van waaruit ze het geweld aansturen. Alleen de schietpartij tegen een politiecommissariaat in Anderlecht kon nog niet aan de bendes worden gelinkt. Volgens de Brusselse procureur zijn er al verschillende daders opgepakt en wapens afgenomen. Justitie en politie werken hard, zegt de procureur. Maar het is frustrerend dat drugsdealers zonder papieren vaak onbestraft blijven.
19: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten.
18: Op de Wetstraat 16 start intussen ook een veiligheidsoverleg na de Brusselse schietpartijen. Het gaat om experts van verschillende kabinetten die samenkomen, niet de ministers. Er wordt onder meer bekeken of het nodig is om de Nationale Veiligheidsraad te laten samenkomen. De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. De inflatie is al verschillende maanden op rij vrij hoog. In juni en juli zaten we rond de 3,5%, maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft veel te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo zijn aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Al meer dan 3 uur staat een trein stil door technische problemen net over de grens in Frankrijk. Zo'n 150 passagiers wachten nu op een oplossing. Dimitri Temmerman van de NMBS.
14: Het is eigenlijk sinds 10:30 vanochtend dat een trein die onderweg was van Doornik richting Lille-Vlaanderen, dat die is komen stil te staan door een probleem met de locomotief. En dat eigenlijk net over de grens in Frankrijk. Dus het is ook aan de Franse spoorwegen om daar ter plaatse te gaan. Dat is ook zo volgens de afspraken die met hen daarover zijn gemaakt. Dus ze hebben intussen ook beslist om een andere trein ter plekke te sturen om die reizigers daar te kunnen evacueren.
18: En in het voetbal kennen Anderlecht en Union hun 8 tegenstanders in de competitiefase van de Europa League. Anderlecht speelt onder andere tegen de Franse topclubs Olympique Lyon en Marseille. Ook Union speelt tegen Lyon en het Turkse Beşiktaş. In de Conference League speelt AA Gent onder meer tegen Braga uit Portugal en Rode Stel Belgrado uit Servië. Sint-Truiden speelt onder andere tegen de Nederlandse topclub Ajax en Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op sportza.be. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Dankjewel, Dominique. 2:03, 237 kilometer file op de binnenring rond Gent. Is er een 30 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en de Kortrijkse Steenweg. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd richting Mariakerken. Richting kust een kwartier erbij op D40 tussen Erpenmeren en Drongen. Dan naar Antwerpen, 20 minuten extra op D17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. Door een ongeval op de linker- en middenrijstrook en 10 minuten vanaf Kruibeke. Op D34 een kwartier vanaf Vraassenen. Een 30 minuten op de A12 vanaf Stabroek. En op de N19 van voor Sint-Job en op D313 vanaf Massenhoven. Op de A12 is er hinder door een ongeval net voor de bevrijdingstunnel. Dan op de Antwerpse ring, 20 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een 30 minuten richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten filegolven, tussen Anderlecht en Machelen. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En elders op de snelwegen alleen wat lichte vertragingen.

0: zitten hier ook twee in de studio die nog altijd in hun dromen geloven, denk ik.
1: Tuurlijk.
0: Ja, deze week komen die finalisten langs van VRT Zomer. Heet een laatste keer campagne, voeren een laatste keer alles uit de kast in de hoop om natuurlijk morgen die finale te winnen. Deze middag, de mannen die zingen over maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, maar die wodo, maar we hebben ze op vrijdag uitgenodigd. Een zeer, zeer goede middag, ja. Gert en James.
2: Ja, problemen, hè.
0: Maar wel, ik hoor het. Ja. James, vertel eens, wat is er gebeurd? De stem.
1: Stemproblemen, hè. Oef. Stemproblemen. En morgen is er in de zomer, ik kom je heel te gaan zot.
2: Ik hoop dat de mensen thuis geen stemproblemen hebben, ja. Want dan kunnen ze niet meer op ons stemmen.
1: Ja. Ja. Laat ons hopen dat zij wel nog de weg naar de stem vinden. Ja. Ja. Die stem op zomer, dat nog altijd kan gebeuren op maar die wodo.
2: Ja, want ik heb contact opgenomen met de dokter van James, ja. Dus de stemspecialist. En hij heeft gezegd dat eigenlijk het enige wat zou kunnen helpen is dat mensen massaal
1: stemmen. Ja,
0: dus naast een fles met hoestsiroop, 3 keer per dag, gewoon stemmen op jullie...
1: Ja, hij zei een overdosis aan stemmen, ja. Zou er dan eens voor kunnen zorgen dat je eigen stem terugkomt.
0: Ja, maar wacht eens, over stemmen gesproken. Er staan hier al een ganse namiddag 2 jongens, Lars en Thiebe. Kom er eens al op 2 bij. Kom er.
1: Hallo. Ja.
2: Hola.
0: Zij staan hier dus op de dijk voor jullie
1: Hola.
0: Campagne te voeren.
2: Ah, maar dat is voor...
1: Oh, kom eens een keer hier.
0: Kijk eens daarmee.
1: Zeg, en zo'n grote groep tanden dat we hebben gekregen van jullie.
0: Ja.
2: Prachtige tekening ook. Nee. Op.
1: Dank u wel. Ja. Maar ik weet dat, ik heb u al een keer gezien, denk ik. Ja. Hè? Dat klopt toch, hè?
3: Ja.
1: Ja, je hebt hier al een paar keer een beetje campagne gevoerd.
3: Ja.
1: Ja, ik weet het nog. En wie ben jij van de twee, Lars?
3: Thiebe.
1: En hoe oud ben je?
3: 14.
4: Ja. 15.
0: Ze komen daarnet bij mij in de studio zo heel beleefd vragen. Meneer, mogen wij oproepen om te stemmen voor Gert en James?
2: Zeker.
1: Nee, zeg. Ken ik je 14 en 15 jaar?
2: Dat zeggen wij geen nee tegen.
1: Wij denken wij altijd dat wij zo wat de oudere groep mensen bereiken. Maar kijk, ook de jongere groep mensen. Hè.
0: Voilà,
1: sorry, mijn stem laat het niet toe.
0: Maar gaat dat lukken, jong, morgen voor de
1: ik
0: finale.
1: Hoop dat, maar ik zit vol met rol.
2: Ja. Maar gisteren had hij totaal geen stem. Dat was de mooiste dag van mijn leven. het is ontbeten.
1: Dat was echt zo. Hè. Dus ik bel hem, zonder stem. En ik zeg, Gertje, ik heb echt geen stem meer. En hij zei, dat ik daar nu niet kan bij zijn.
0: Goed, oké. Straks mogen jullie nog een laatste keer echt campagne voeren. Je bent eigenlijk al goed bezig ondertussen.
2: Dank je wel.
0: Maar straks gaan we het ook nog eens een beetje officieel maken.

0: Papa.
1: Intussen waren ze even vermist. Ik dacht, waar zijn ze naartoe?
0: Sorry. Ze hadden ons even terug naar de backstage geroepen.
2: Nee, James had zin in een stage.
0: Stop met mij uit te lachen.
1: Daarmee zal het probleem opgelost zijn. Mannen, jullie zitten dus in de finale met Madi Wodo.
2: Ja.
1: Hoe hoog, Gert, schat jij de kansen van jezelf in?
2: Oh, dat is heel moeilijk om te zeggen, hè. James, ja. We hebben het er al dikwijls over gehad.
0: We hebben het er al vaak over gehad.
2: We hopen natuurlijk dat we... Dat we kans maken, maar we weten het niet. Het is onvoorspelbaar.
0: Ik hoop het ook nog voor een paar anderen, hoor.
1: Ja, voor wie?
0: Ik hoop het echt, ik meen dat. Ik heb het daarnet ook nog gezegd. Ik hoop het ook voor K3. En dat is niet omdat Gert naast mij staat, maar dat is ook omdat... Ja, die drie dames die hebben echt een zomers nummer met die zomer van Oya Lele. En
1: dat panfluitje is zo goed dat erin zit.
2: Dat ben ik zelf. Ik heb dat ingespeeld, met mijn panfluit.
0: Maar ik hoop het natuurlijk ook voor onszelf. Bon, er zijn er nog goeie, hè. Mannen, het is een hele moeilijke...
1: Ja. Nu moet ik wel zeggen, Madi Wodo, dat blijft zo hard in uw hoofd zitten. En ook bij mensen in mijn omgeving, hoe vaak dat ik zo mensen hoor zingen... Madi Wodo...
0: Sorry.
2: Ik heb
0: een schrokken pakt van een theetje. Amai. Zo warm zeg. Ik voel dat helemaal naar beneden lopen.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Voilà. Naastenproblemen, slokdarm.
0: We zijn terug. En de schokdarm is verbrand.
1: Dat mag verbrand. Amai. Maar ook heel veel mensen die er Quasimodo van maken.
2: Ja, dat is begonnen door de man van de James. Die dacht in het begin dat nummer Quasimodo heet.
1: Ja, dus dat is misschien al een idee voor volgend jaar.
2: Ja, dat we misschien een beetje aan onze uitspraak moeten werken. Ja,
0: ik denk dat ook komt door de manier hoe dat jij loopt. Dan ze allemaal dachten dat Quasimodo was.
1: Ja, dat is... Ja, voilà. Jongens, iedereen die hier deze week langs komt, die krijgt 30 seconden om de stemmer, de luisteraar te overtuigen om voor jullie te stemmen.
2: Ja.
1: We gaan het officieel maken. Nee. Hup, stil. Ja.
2: Ja, ik wou eerst iets doen. Ik wou zeggen, als we winnen, dan trakteer ik heel een dijk op rosé.
0: Dat heb je al gezegd.
2: Maar dat mag niet, hè.
0: Waarom niet?
2: Ja, dat is omkoperij, hè.
0: Is dat omkoperij?
1: Eigenlijk
0: en ook
1: wel,
0: als die flessen al in je frigo staan, want heeft hij al die verhulsjes nog staan, hè. Je moet er zelf geen cent voor betalen, eigenlijk, hè.
2: Ja, voilà. Mag het of mag dat niet? Wat staat erover in het reglement?
1: De baas van de VRT's moeten bellen of
0: wel, dat mag. Maar is dat niet een beetje een alcohol? Mag dat wel melden hier in alcohol? Heb je niet nog een rosé 0%?
2: Ja, dat kunnen we ook doen.
0: Voilà. Oké, heel een dijk, 0?
2: 500 flessen.
0: 500 flessen, 0%. Rosé-wijn, als we
2: winnen. Serieus? Maar dat mag niet. Dat is omkoperij. Ja,
0: maar niet waar. Luister, het is toch gepasseerd tot 30 seconden. Nee, dat is geen omkoperij. Het is alleen maar omkoperij als je er zelf het voor moet betalen.
2: Ja, maar vroeger hadden Van den Boeinans met de verkiezing. Die gaf de mensen pensen.
1: Saucissen.
2: Dus dat mag niet.
0: Maar weet je waarom dat omkoperij is? Omdat die Van den Boeinans zelf die saucissen ook net gaan moeten kopen.
2: Nee, dat was een biennale.
0: Oké, goed.
1: Ja. Dat mag allemaal. Stilo's en zo. Stilo's, latten met verkiezingen.
0: Ja, het is gezegd. Het is gezegd. Als we winnen, krijg je een ganse dijk 0% verhulsjes rosé.
1: Doe je het morgenavond nog of is het volgende week ergens?
2: Morgenavond zal moeilijk zijn, want ik raak niet meer om mijn 500 flessen. Maar dan in de loop van de week daarna. Maar ik meen het. Maar zeg, ze gaan mij dat toch niet oppakken van de police en zo?
1: Nee, niet.
0: Ik denk vooral dat uw wijnleverancier nu even aan het panikeren is.
1: Zeg, en ik voel ondertussen, James, dat de stem al begint te verbeteren. Je zet u een beetje aan het op. Dingen zo en het verbetert.
0: Mijn dokter heeft gezegd, 3 dagen plat liggen en niet praten.
1: Nee, dat gaat
0: als er nu iets is wat ik niet kan, is plat liggen en niet praten.
1: Plat liggen en niet praten. Oké, goed. Jongens, jullie gaan soundchecken. Wat er nog te soundchecken valt natuurlijk. Dat zullen we moeten ontdekken samen.
2: Ja, wij ook.
1: En dan komen jullie straks nog eens terug, hè.
2: Zeker.
3: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: bij voor James. En hopen dat het straks lukt. Dat de stem langzaam, maar zeker beter wordt. Ja, 3 dagen plat liggen en niet spreken, dat zit er absoluut niet in, hoor. Nee, voor die 2. Zeg, over welk nummer gaat het? Over Madi Wode natuurlijk. En dat hoor je straks in Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Brahim. Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor 2.
4: Let's go.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
8: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
7: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
8: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
12: Kamber, more space for your place.
13: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

weekend komt eraan en tijd om uit te gaan, wees maar zeker. Madi Wodo van Gert en James. Is dit jouw favoriet? Stem erop via Radio 2 op VRT Max. En straks om 3:30 live op ons podium, hè? Dat kan je straks ook bekijken via VRT Max. Dit is Lady Gaga in Radio 2 Zomer, het backstage met Alejandro. Goedemiddag.

0: Gaga met Alejandro. 2:30 op dit moment 251 kilometer file naar Antwerpen. Is het ruim 3 kwartier file rijden op D17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. Door een ongeval zijn de linker- en middenrijstrook dicht. Op D34 10 minuten van Waaslandhaven-Oost en een half uur op de A12 vanaf Stabroek. Ook op D19 vanaf Sint-Job en op D313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de binnenring rond Gent is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en de Kortrijkse Steenweg na een ongeval richting Mariakerke. Richting kust 10 minuten erbij op D40 tussen Erpenmeren en Sindenijs-Westrem. Naar Brussel dan 10 minuten op D40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Anderlecht. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Vorst. Ook een kwartier tussen Wemmel en Machelen. En in Brussel een kwartier vertragen in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechterrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: beetje rekening boven Blankenbergen. Het is maar een beetje hoor. Straks om 3:30 is dat zeker voorbij. Voor die live set van Gert en James. Dit was Elvis samen met Junkie XL. Little Less Conversation.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kated, KVC, beweegt met je mee.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Krevel.
13: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter.
14: Mannekes! Bombie! Die zijn het augustus, hè?
15: Ja, dat weten we.
14: Ik bedoel tijd voor een nieuwe start, hè?
15: Ja, dat weten we.
14: En om ons huisje wat op te frissen.
15: Ja, het schilderen en zo.
14: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
15: Wat blieft?
14: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
15: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma, jouw verfexpert.
17: Lotto is op zoek naar een maag.
18: Een maag?
17: Met een baksteen erin.
18: Ah, zo.
17: Om je droomwoning te bouwen.
18: Ik zie graag een strakke vermette.
17: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
18: Hoe dan?
17: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
1: Radio 2.

0: succes met Beautiful Girl. Het is vandaag hoeveel? 28 augustus. Het was bijna niet te geloven, maar ik was vorige week in een winkel, zo'n groot soort supermarkt, en daar stonden ze al te lachen naar mij. Plastieken kerstbomen. Ja, voor het geval ieder zeker op tijd wil bij zijn. De bomen met de ballen, de slingers, alles erop en eraan kon je daar al kopen. Dit moet ook een beetje denken aan de Red Pack. De Red Pack live in concert van Radio BNE, The Best of Christmas. Want op zondag 8 november, is het opnieuw van dat. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Heel fijn is dat hoor. Heel straffe stemmen ook op de affiche. Helmut Lotti bijvoorbeeld, Lies, Yannick Bouvier, Kleinmans en Van Geel, Loredana en ook Barbara Dex. Wil je erbij zijn op die 8 november, zondag 8 november... in de Koningin Elisabethzaal voor Radio BNE... de Red Pack Live in Concert Best of Christmas... dan moet je naar Radio BNE op VRT Max... want daar kan je die tickets gaan bestellen.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Benjamin Scholaert.

zo toch nog eens een klein bochtje gemaakt naar de zomer van 1984. Was toen een grote hit bij ons. Andere grote hit bijvoorbeeld in die zomer was Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Of ook The Reflex van Duran Duran was er ook niet naast toen in de hitlijsten. Je hoorde Nick Kershaw met I Won't Let The Sun Go Down On Me. En dit is Damiano David, The First Time.

iets over de eerste indruk die de belangrijkste is zeker. The First Time We Met van Damiano David in Radio 2 Zomer in Backstage. Ach, en altijd graag. Heel fijn als deze erbij is. Jasmin.

0: blijft er nu nog over, wil ik zal het eens zeggen. Straks om 3:30 een live set van Gert en James. Dat blijft er nog over op het dak van onze studio. Je hoorde Jasmin.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2.
3: Heb jij moeite met het lezen van ondertitels op tv? Kom dan naar de Sensotech opendeurdag.
4: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech opendeurdag op vrijdag 11 september in Jabbeke.
3: Meer info op sensotech.be.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Met dus straks Gert en James, die we er nog eens gaan bijhalen, mogen ze een backstage-vraag gaan beantwoorden. En om 3:30 dus live op ons podium. Zometeen naar het nieuws, Brian Adams.
13: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
14: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. In Nepal zijn nu al bijna 550 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet in China. Die werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Intussen meldt Europees commissaris Labib dat de Europese Unie 2 miljoen euro vrijmaakt voor de slachtoffers van de ramp. De zowat 150 passagiers die sinds 10:00 vanochtend vastzaten op een trein door technische problemen net over de grens in Frankrijk, zijn weer vertrokken richting hun bestemming. De Franse spoorwegen regelden een vervangtrein. Milan Holvoet zat op de vastgelopen trein die vertrokken was in Doornik en zegt dat de hinder al bij al meeviel.
15: De trein is net vertrokken richting Tourcoing. Het was een heel vervelende situatie. Gelukkig is alles al bij ons vrij vlot verlopen en kunnen we nu onze rijt verder zetten. Er zijn enkele mensen die wel onwel werden van de warmte en van het feit dat ze niet echt voorzien waren op eten en drinken, maar al bij al viel dat gelukkig nog mee.
14: Minister van Justitie Verlinde zegt dat ze er wel degelijk voor zorgde dat zware criminelen hun werk niet kunnen voortzetten vanuit de gevangenis. De procureur van Brussel vroeg vanmiddag opnieuw dat er stoorzenders zouden komen in gevangenissen, zodat criminelen niet langer opdrachten kunnen geven vanuit de cel. Minister Verlinde zegt dat er kort voor de zomer een voorstel van haar is goedgekeurd, waardoor er gespecialiseerde gevangenisafdelingen kunnen komen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. Er zijn nu ook meer controllers en er wordt meer informatie uitgewisseld, zegt de minister. In Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden. Getuigen belden de politie en die ontdekte dat de auto naar Charleroi was gereden. Daar konden ze de man 5 dagen later bevrijden. 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt nu of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Vanaf september moet iedereen die met een elektrische step rijdt die meer dan 20 km per uur haalt, verplicht een helm dragen. Dat heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit meegedeeld. Dat mag een bromfietshelm zijn of een fietshelm die de slapen en de achterkant van het hoofd beschermt. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Dominique. 249 kilometer file op dit moment. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op D17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. De weg is er vrijgemaakt en nogmaals 20 minuten vanaf het parkeertrein in Kruijbeke. Ook op D34 van voor Waaslandhaven-Oost en een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op D313 vanaf Herentals-West. 20 minuten op D19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook een kwartier vertraging richting kust op de E403 tussen Ruddervoorde en Brugge. En 10 minuten op de E34 tussen Beveren en Vraassenen. Ruim een half uur filegolven op de buitenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Anderlecht. En op de binnenring tussen Anderlecht en Tervuren. En in Brussel 20 minuten vertragen in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto daar op de rechterrijstrook.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Brian Adams met Run to You. Morgen tussen 11 en 1. Traditiegetrouw, Radio 2 Top 30.
1: Ja.
0: Met Karen Meijnen morgen. Nummer 1, vorige week was Meteor, Nooduitgang. 2 was voor Aaron Blommaert en Zoëlle Vaai met Die Tranen van Goud. En op 3 stond Cameron Mitkan met Kingdom of Fear. En Shakira, die stond er vorige week ook in op 5 met Burna Boy, Die Die. Maar het is die andere zomerhit van Shakira die ik heb meegebracht vanmiddag. Je krijgt ze met Zoo.

0: Shakira met Zoo Zoo Zoo. In Radio 2 Zomerhit Backstage. Deze week komen die finale genomineerden van VRT Zomerhit nog eens langs. En vandaag is het aan Gert en James. Want die zijn genomineerd met Madi Wodo. James, ondertussen zijn er tips van luisteraars binnengekomen.
1: Voor de keel.
0: Amai. De mensen willen jou van harte helpen. Bijvoorbeeld Marijke Janen die schrijft... James, Vicks onder je voetzolen smeren.
2: Hoi.
0: Kousen aandoen.
2: Ajuin onder je oksels.
0: Ajuin onder die oksels. Dus dat is al een
3: tip. Dus
0: misschien dat het dan morgen wel opgelost is. Pas op, en dan is er ook nog Inge Peters. Die schrijft... James, je moet gorgelen met Dettol met water.
3: Dat is iemand die mij doodmeldt.
0: Wacht. Uw keel wordt goed ontsmet en je zult wel zien hoe het morgen is.
3: Ja, weet wie dat is?
0: Hij het kan navertellen.
3: Dat is een concurrent.
0: Hè?
3: Waarschijnlijk staat daar N. de Stadsbader.
0: Ja. Dus mensen het niet doen. Hè, met dit, want dat is toch... Dat is vergif. Dettol.
3: Zeg, by the way, ik heb ook slecht nieuws.
0: Ja,
3: ik heb hier al heel veel berichten gehoord. Gert, hoeveel volk kan er hier morgen staan voor Zomerhit? Meer dan...
0: Gemakkelijk 10.000
3: man. Dus de mensen hebben al een keer uitgerekend, want daarnet heeft Gert gezegd, als wij winnen, ik weet dat hij dat dan ook doet, dan trakteer ik op 500 flessen rosé.
2: Ja, maar dat mag niet, hè? We doen het niet. Hè?
3: Ja, maar we doen het wel. Hè?
2: We doen het wel.
3: Gezegd is gezegd.
0: Niet te fressen, Gert.
3: Gezegd is gezegd. Dus de mensen sturen... Ja. Oei. Hallo?
0: Ja,
3: mensen sturen nu van dat is veel te weinig. Want 500 flessen rosé, het kunnen 6 glaasjes in 500 flessen. Allee, dat zijn 3000 glaasjes, zeg.
0: En hoeveel glazen geef je dan per man zo? Wat is dan...
2: Vanaf hoeveel volk had er is. Als er nog 500 man is, kunnen die elk een fles leeg drinken.
3: Ja, bij de familie Verhulst haal je daar 2 glaasjes uit.
0: Is waar?
3: Uit een fles.
0: Ja, het zijn grote glazen. Dan ook.
3: Zeker vast.
0: Goed, mannen. Zeg, er staat er achter jullie een kauwgumballenbak. Dat is het juiste woord. Daar zitten backstage-vragen in. Voilà. Het centje gaat erin. De bal met de vraag komt eruit. Gert is intussen bezig.
2: Ik heb wel mijn bril weer niet bij. Dus
0: ja, maar wacht. Ik zal anders de mijne geven. Wacht. Ja. Ja, dat is...
2: Wauw. Amai.
3: Wat staat erop?
2: Dat is meer een soort van microscoop. Dat is geen bril niet meer. Hè?
0: Ja.
2: Als je een dag in het lichaam... Dat is een vraag voor James. Hoor, van een collega-artiest zou moeten rondlopen. Wie kies je dan?
3: Als ik een dag in het lichaam van een collega-artiest... Dag mij niet uit. Of ik ben hier weer vuile lollen te vertellen. Hè. Wacht. Dan zou ik wel eens in het lichaam willen kruipen van... Die oogjes zijn nu weer al. Hè. Je bent weer helemaal aan andere dingen aan het denken. Hè. Eigenlijk in het lichaam van Gert Verhulst.
0: Is het waar?
3: Ik zou wel eens willen weten hoe het voelt om zo naar iets te kunnen kijken en te zeggen, ah wel, ik hoor dat een keer kopen.
0: Ik wil het, dus ik doe het.
3: En ja, dat is een prachtig gebouw hier. Hè?
0: Ja.
3: Hier op de dijk, een prachtig appartementsgebouw. Ja. Zodat we daarnaar kunnen kijken en zeggen, ah wel, kan we een keer een bod doen. En dat ook niet voelen, hè, de volgende dag.
0: En niet zeggen, James, van ik koop mij een appartement, maar direct...
3: Ja, ik pak de toren.
0: Een blok.
3: Ja, fantastisch toch.
0: Zeg, en James, is er iemand die jij in het lichaam...
3: Gertje, is er iemand in wie het lichaam...
2: Ik zag gisteren een filmpje van Meteor, naakt.
3: Wauw.
2: Wat was dat? Nog mensen op een podium.
3: Maar het is juist.
2: Amai. Allee, daar ben ik wel een beetje jaloers op.
3: Maar dat is echt...
0: En waar was dat dan, Gert?
3: Dat was een optreden in Beveren Buiten. Ik heb het allemaal opgezocht. Ik zag dat live. Ik ben beginnen taggen. Ik ben beginnen zoeken. Ik heb dat live op alle hoekjes gezien. Hè.
0: Ja.
3: Het is ongelooflijk.
0: Ja.
3: Ik zou zeggen, zoek het op. Beveren Buiten, Meteor, Nippel. Ja. Of hoe dat ik moet opzoeken.
0: Ja. En dan,
3: naakt. Het is ongelooflijk. Het is de Hulk. Hè.
0: Ja, het is de Hulk. Ja.
3: De nieuwe Wart Lemmelijn loopt hier ook rond. Hè.
0: Ja, sportieve mensen natuurlijk.
3: En hij heet Meteor.
0: Oké. Zeg maar, straks om 3:30 op het podium, Madi Wodo.
2: Ja,
0: gezongen, wat nog?
3: Ja, gezongen, mogen we even zeggen.
2: Als het weer zomer wordt, Café Nol, ons nieuw liedje.
0: Ja.
2: Wij gaan nu de weergoden roepen om,
0: aanbidden,
2: om het te droog te houden. Ja.
0: Dus eigenlijk, Gert, het volledige repertoire van Gert en James komt straks voorbij.
2: Ongeveer.
3: En we moeten hier ook

0: Helemaal op maat van wat ik nodig heb. En dat is rust in huis, ook in september.
1: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
5: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Elke dag telt voor 2.

Finale van VRT Zomerhit. Die zal je ook zien morgenavond in de show naast die 10 finalisten. Dat is een grote ster in Wallonië en Frankrijk hoor, Pierre de Mare. Absoluut, dus morgenavond finale van VRT Zomerhit. Dit is Edwin Collins, A Girl Like You.

Erwin Collins met A Girl Like You. 3 minuten voor 3:30. Zo laat is het op dit moment. En straks om 3:30 is het van dat, hè? Gert en James, live op ons podium. Intussen staat het plein voor onze studio al lekker gevuld. Ben je er niet bij? Ja, dan kan je natuurlijk ook gewoon volgen straks via VRT Max. Dan mis je niks. Dan kan je het volledig bekijken. En vorige week was deze hier op bezoek. Camille, met Nu dat je weg bent.

0: volledig aan het bekomen natuurlijk van dat circus. Dus nu zeg ik bye bye, het is voorbij. Camille met nu dat je weg bent. Het is 16:30 bijna. Zometeen gaan ze eraan beginnen. Gert en James live op ons podium te bekijken via VRT Max. 279 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost richting Gent. Een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melzelen en op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruijbeke. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 3 kwartier tussen Dilbeek en Tervuren. Naar de kust op de E40 een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. Naar Brussel 20 minuten op de A12 in Wolvertem door een ongeval op de rechterrijstrook. In Brussel 20 minuten vertragen in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechterrijstrook. Doorwerken op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik. En op de E42 naar Bergen een half uur tussen Spie en Fleurus. En verder zijn de vertragingen beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Ondertussen zijn Gert en James eraan begonnen hoor, aan hun set. Hier op het podium, op het dak van onze studio. Even meeluisteren. Als het weer zomer wordt, dat is de eerste. Wil je het allemaal meevolgen, dan ga je naar VRT Max, Radio 2, naar de stream. En daar kan je hen bezig zien.
1: We raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
2: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
1: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
1: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Nog voor je kan denken.
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
8: Ik kan dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met drie kinderen. Dan wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

met Ik zag jou maar even. Ja, op ons podium staan op dit moment twee andere Romeo's, hoor. Ja, ja, Gert en James zijn intussen bezig met het nummer Altijd. Daarnet hebben ze ook iets nieuws gezongen. Café Nol, heel mooi nummer is het, absoluut. Wil je het nog meevolgen, dan kan het natuurlijk via VRT Max. Dan ga je gewoon naar Radio 2, dan klik je op stream en dan heb je meteen ook beeld bij. Er is Moloko in Radio 2 Zomerhit Backstage met Sing It Back.

0: James hun nummer 1 gezet waarmee ze genomineerd zijn voor WRT Zomerhit. Madi Wodo. Dat is meteen ook de laatste song van hun set. Net even de mensen opgeroepen om te stemmen voor hen. Als je wilt stemmen voor Gert en James, dan kan dat natuurlijk via VRT Max. Dan klik je gewoon door naar Radio 2. Dan kan je dat gaan doen.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max

staat met een lieve vrouw in de studio en die vraagt mij: Benjamin, wie gaat er winnen morgen? Ja, als we dat al eens zouden weten. Ik denk morgenavond, ja, dan ga je pas het antwoord krijgen natuurlijk. Wie die VRT Zomerhit 2026 zal winnen. Gert en James, die zijn intussen vertrokken. Straks om 19:30 is het aan Bas Serrach. Bas Serrach is uiteraard ook genomineerd voor VRT Zomer. Het is een van die 10 finalisten die morgenavond zullen gaan strijden. Elton John en Kiki Dean met Don't Go Breaking My Heart.

0: Elton John samen met Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Ja, je voelt hier echt op de dijk de spanning al stijgen, hoor. Mensen komen het vragen van, ja, wie zou het zijn? Wie denk jij? Wie? Goh, ja, maar allemaal geen vermoeden natuurlijk. Wie morgen die VRT zomerrit kan winnen. Nu, in ieder geval, er is wel één ding zeker. Dat is dat hij nog altijd kan stemmen. Dat kan tot morgenavond voor VRT zomerrit. En dat doe je via VRT Max. En morgenavond ben je van harte welkom. Vanaf 5:30 is het. Ter hoogte van de pier van Blankenbergen kan je alles volgen ook. Kan je het ook bekijken, beluisteren via VRT1, VRT Max en natuurlijk ook via Radio 2. En in de namiddag zijn Kim en David er ook al met heel veel backstage verhalen. Het is bijna 4:00, zometeen is dan Michael.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood.
3: Is iets anders goed?
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Waar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsjeblieft.
4: Wat blieft?
6: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
9: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en... Maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
13: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
12: Oh my.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
16: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
17: Immoscoop, man!
16: Een zeer serieuze partij.
15: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
17: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
16: Ja, dat zijn een cape.
15: Ah, een cape?
17: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Immoscoop, man!
20: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
21: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, en volgens Geert en James zitten we bij de vrij van vrijdag, maar ook bij de B van Bas Serra, want die komt ook nog langs. Gaat gebeuren voor 8:00 vanavond. Hè, ja.

0: Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dat zegt Anne Eekhout.
1: Wij nemen contact op met de Nederlandse collega's om te bekijken of er extra informatie beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families zijn betrokken. En uiteraard, als verder onderzoek in België nodig blijkt, gaan we dat zeker doen. Daarvoor hebben we meer concrete en officiële gegevens nodig, onder meer zelfs de identiteit van de betrokken persoon. Die informatie die hebben we vandaag nog niet, maar we volgen alles uiteraard verder op.
0: In Poppel in de provincie Antwerpen zijn 175 studenten uit Nederland ziek geworden op een kamp. De studenten van een hogeschool uit Breda waren daar om met elkaar kennis te maken. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Omdat alle maaltijden geleverd werden door foodtrucks uit Nederland, is het onderzoek naar de oorzaak in handen van de Nederlandse gezondheidsdiensten. De trein die sinds vanochtend 10 uur stilstond door technische problemen net over de grens in Frankrijk is intussen aangekomen in Mouscron. De 150 passagiers zaten bijna 5 uur lang vast. Op vraag van de Franse spoorwegen heeft een NMBS-trein voor de oplossing gezorgd. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Het was een trein van NMBS die ter plekke is gegaan om die trein daar te gaan depaneren. Dat is gebeurd op vraag van en dus ook met toestemming van de Franse spoorwegen. En dat was ook noodzakelijk omdat die trein stilstond op Frans grondgebied. En volgens de afspraken is het dan aan hen om te beslissen wat er moet gebeuren om daar zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Nu, dat heeft voor alle duidelijkheid te lang geduurd. Dus we gaan ook samen met hen, met die Franse spoorwegen, samenzetten om te bekijken hoe dit in de toekomst toch beter kan worden aangepakt.
0: In Nepal staat de dodentol na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet op 553. De Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De overstromingen werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oké, dankjewel.
4: Radio 2 aan Zee.
5: Michael Joosens.
3: Zeg, en zullen we dat weekend nu eens officieel op gang trekken? Live vanuit Blankenbergen natuurlijk. Zeer goedemiddag en welkom.

0: Een goede portie luchtgitaar op vrijdagnamiddag. En dan weet je dat het weekend eraan komt natuurlijk naar Radio 2. Met Romantics, What I Like About You. En dan even naar Mirjam. Mirjam, een goede namiddag.
1: Dag Michael.
0: De files, vertel eens Mirjam.
1: Ja, het zijn er weer veel vanavond. Vrijdagavond en regen, dat is echt de slechtste combinatie die je maar kan bedenken. 320 kilometer zitten we alweer met voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Bijna 1 uur extra. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen ook problemen op de E34 aan de Zelzatentunnel. Daar is rechts dicht door een gat in de weg. Verder vanaf Melcelen een half uur vertragen. Ook zoveel vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E313 vanaf Herentals West 1 uur. In Massenhoven een ongeval links. Verder vanaf Sint-Job een kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. Voor de buitenring rond Brussel gaat het ook niet vooruit. Daar 1 uur filegolven tussen Tervuren en Grotbijgaarde. In Sint-Stevens-Woluwe zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verderop ook nog dik 20 minuten tussen Dilbeek en Beersel. Ook door een ongeval. Op de binnenring moet je 3 kwartier filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. Dan naar de kust op de E40 ruim een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. Naar Brussel op die E40 ook een dik half uur tussen Drongen en Merelbeke door een ongeval links. Dan door werken op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik en op de E42 naar Bergen een half uur tussen Spie en Fleurus. En verder op heel veel andere plaatsen ook traag.
0: Ja, dat is weer een ferme boterham. Mirjam, neem even adem, want ik heb een vraag weer voor jou, want het is vrijdag natuurlijk. Dan krijg je van mij een vakantiedilemma. Vandaag gaat het over een vakantie die ik een paar jaar geleden had aan het Comomeer in Italië. Het prachtige Comomeer. En ik was er op hotel, Mirjam, een mooi hotel. En ik heb het nogal voor handdoeken. Ik heb een zwak voor handdoeken en ik zag daar op een gegeven moment een gigantisch bruine, prachtige katoenen handdoek en ik dacht, die moet ik hebben, Mirjam. Dus, wat heb ik nu gedaan? Ik heb mijn stoute schoen aangetrokken en ik heb die handdoek in mijn koffer gestoken. Ik heb die mee naar huis genomen. Ja, en tot op vandaag gebruik ik die handdoek nog steeds. Ik kan jou vertellen, Mirjam, dat is intussen meer dan 10 jaar geleden. Dus de feiten zijn verjaard.
1: Ik hoop
0: dat
1: het.
0: Wel. Maar dat is iets dat ik op vakantie een keer heb meegenomen van op hotel zo. En nu ben ik wel eens benieuwd wat Mirjam van de verkeersredactie ooit in haar koffertje heeft gestoken zo op vakantie.
1: Goh, ik twijfel soms als ze in hotels zo echt goede kussens hebben. Maar ja, dat is zo volumineus, dat kan je moeilijk meepakken. Dus ik beperk mij meestal tot het standaard. De zeepjes en de shampootjes en dat soort dingen. Dus,
0: Oké, de zeepjes zijn altijd fantastisch om mee te pakken. Maar hoofdkussens, handdoeken is er nog niet meegepakt eigenlijk, Mirjam.
1: Nee. Ik ben een brave.
0: Ja, wat ben je toch voorbeeldig. Absoluut.
1: Ja.
0: Maar goed, ik vind het wel eens interessant om eens in de groep te gooien bij de luisteraars van Radio 2 vandaag. Op zo'n vrijdag. Heb je ooit ook al iets meegenomen op vakantie vanuit je hotelkamer? Het hoeft geen zeepje te zijn. Het mag iets anders zijn. Ja of nee? En wat dan? En dat mag ook anoniem in de app van Radio 2 trouwens. Dus heb je al eens iets meegenomen op vakantie? Duw het eens door in die app van Radio 2.

Ik heb hier net een bekentenis gedaan op Radio 2. Ik heb ooit 10 jaar geleden op vakantie een prachtige bruine handdoek meegenomen vanuit het hotel in het Como-meer in Italië. En ik vroeg aan jou, hoe is dat bij jou? Heb je ooit ook al eens het meegenomen uit hotel op vakantie, ja of nee? En wat dan? Wel, blijf het maar even doorsturen in die app van Radio 2. Kunnen we het daar zo meteen over lopen?

0: Beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Carrefour. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be. Radio 2.

0: Teddy Swims en Guilty. Ja, ik ben ook guilty aan het meenemen van een handdoek ooit eens op hotel. En je moet dat absoluut niet doen. Maar goed, de feiten zijn verjaard intussen. Dus ik wou het toch even graag delen op Radio 2. Maar heel wat luisteraars met mij, waaronder Katrien uit Linter. Dag Katrien, een goeiemiddag.
1: Dag Michael.
0: Katrien, jij bent ook een van die sloepers die ooit iets heeft meegenomen op hotel. Wat heb jij ooit meegenomen in je koffertje? Vertel eens.
1: Het zal wel fijn hoor. Ja, bij mij is het ook sowieso die bruine handdoek waar jij van spreekt.

0: Niet, maar bij mij is dat tot aan de champagneglazen gegaan.
1: Maar dat is, wacht, de champagneglazen? Maar dat is wel echt next level, vind ik hoor, Katrien.
0: Oh, ja, maar ik dacht, dit is mijn kans gewoon. Ja, kijk, dat is ook al verjaard. Dus we gaan daar al mee beginnen. Maar het was in het strandhotel in Katzand. En het waren zo twee mooie koepjes glazen. En ik dacht, ja, dit heb ik nog niet.
1: Maar alleen? Alleen. Zeg, maar wacht, ja. Is dat het hotel van Sergio Herman?
0: Ja.
1: Oei, zeg, weet Sergio Herman hiervan, Katrien?
0: Nee, toch niet. Maar bij deze, het is verjaard. Mijn excuses. En hun budget is zo groot dat ze die glazen gewoon hebben vervangen. Dus ja.
1: Maar goed, je gaat dat nooit meer doen, Katrien. Ja. Dat vooral.
0: Nee, toch niet.
1: We gaan even naar Aleidis uit Schoten. Aleidis, een goede namiddag.
2: Een goede namiddag.
1: Jij bent team, ik heb nog nooit iets meegenomen.
2: Dat klopt. Ik heb nog nooit iets uit het hotel meegenomen. Geen zeepje, geen flesje, niks.
1: En nooit in de verleiding gekomen, Aleidis?
2: Nee, ook niet. Nee.
1: Oké, okay. Ça va. Ja, nee. Maar zo zeepje...
2: Omdat het niet mooi genoeg was, dat zou kunnen, hè.
1: Oké, okay. Maar zo de zeepjes zijn zo wel toch, Aleidis? Want die mag je wel meenemen, toch, hè? Dacht ik, ja?
2: Maar gewoonlijk, ofwel zijn ze op, ofwel zit er niet veel meer in. En dan vind ik dat dom van dat mee te nemen.
1: Ja, dat snap ik.
2: Laat ik dan maar staan.
1: Ja, maar begrijp me niet verkeerd. Ik heb dat ooit gedaan, die handdoek, Aleidis. Ik ga dat ook nooit meer van mijn leven doen. Dat is bij deze beloofd op Radio 2. Absoluut. Dus,
2: Oké, we zullen nu aan je belofte houden.
1: Voilà, absoluut. Dat is goed. Aleidis en Katrien, dankjewel voor jullie reactie sowieso. En geniet ook van je weekend.
0: Dankjewel.
1: Joe.

0: De leuke bende van Of Monsters and Men. Little Talks. En het is 4:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. Sinds de coronacrisis is in Gent bijna 1 op de 5 klassieke cafés dichtgegaan. Het gaat om horecazaken die vooral alcoholische dranken serveren en 's avonds of 's nachts open zijn. In diezelfde periode is het aantal koffiebars net verdubbeld. En ook pop-up concepten slaan meer aan. Er is een duidelijke verschuiving, schepen Sophie Brakke.
4: We zien vooral eigenlijk dat we zelf als consument ook veranderende gewoontes hebben. En dan een sector zich daar dan ook een stukje op aanpast. We genieten zelf van de koffiebar, van het terrasje buiten. Zomerbars zijn bijzonder populair. En dan voel je dat die sector daar uiteraard ook wel wat op inspeelt. En anderzijds de klassieke bruine kroeg die alle dagen van de week open is. Ik denk dat dat misschien ook een beetje met het verdwijnen van een bepaalde generatie ook wel wat verdwijnt.
3: De horecasector zelf zegt dat klassieke cafés het moeilijk hebben, omdat de marges die brouwers geven erg klein zijn. In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Om de vervuiling tegen te houden lag er rond 3M al een tijdelijke dam. Maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar inwoners willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lensens, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
5: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn en zij stellen alleen maar vast. Hè. We zijn nu eind augustus 2026. Er is nog geen morsel grond gesaneerd.
3: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. En in het voetbal kent Gent zijn 6 tegenstanders in de groepsfase van de Conference League. Gisteren won Gent zijn laatste voorrondewedstrijd tegen het Schotse Hibernian en kon zo doorstoten naar de groepsfase van de Conference League, de 3e Europese beker. Thuis staat voor Gent het Servische Rode Ster Belgrado, het Noorse Bran en het Deense Aarhus op het programma. Uit moeten ze naar het Portugese Braga, het Finse Cups en het Zwitserse Thun. De speeldata worden later bekendgemaakt. De groepsfase in de Conference League start op 15 oktober. Vanavond overwegend droog. Morgen begint wisselend bewolkt en overwegend droog, met later kans op regen of buien in de namiddag. Tegen de avond kans op een donderslag en maxima tot 22 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.

0: En intussen blijven die reacties maar binnenkomen in de app van Radio 2. Heb je al eens iets meegenomen op hotelkamer tijdens vakantie? Ja of nee? Intussen ook een goed berichtje binnengekomen van Elisa uit Wustwezel. Die zegt, ja, het kan ook een pak eenvoudiger in plaats van zomaar iets mee te nemen. Je kan het ook vragen aan de hotelmanager of je het mee naar huis mag nemen en of het eventueel ook te koop is of je het gewoon mag kopen natuurlijk. En Mirjam, dat is ook een oplossing natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb ook ooit eens aan een hotel gevraagd van welk merk hun beddengoed was, omdat dat zo heerlijk zacht was. Dat wou ik wel weten. Nee. Maar ik heb het niet meegenomen, voor alle duidelijkheid.
0: Nee, voilà. Goed, even de weg op. Het is druk, Mirjam, vertel eens.
1: Ja, 333 kilometer file, lange vertragingen, Antwerpse ring richting Nederland. Dik uur erbij, in Berchem is er hinder door een defect voertuig links. Ring richting Gent, er komt een half uur bij. Naar Antwerpen op de E34, 10 minuten aan de Zelzate-tunnel. Daar is rechts dicht door een gat in de weg. Verder vanaf Melcelen een half uur. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 3 kwartier. Op de A12 vanaf Schelle een half uur file golven. Op de E19 een kwartier vanaf Kontich. Net na de Kruibekstunnel is door een ongeval rechts. Sticht. E313 vanaf Herentals West 1 uur erbij. In Massenhoven een ongeval links. Dan vanaf Sint-Job een kwartier en vanaf Antwerpenhaven op de A12 3 kwartier. Voor de buitenring rond Brussel ook 3 kwartier filegolven tussen Tervuren en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is de weg wel vrijgemaakt. Verderop ook nog een dik half uur tussen Dilbeek en Beersel door een ongeval. Voor de binnenring komt er 3 kwartier bij tussen Anderlecht en Tervuren. Dan naar de kust op de E40 een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Drongen. Ook naar Brussel op die E40, een half uur tussen Nevelen en Zwijnaarden. Daar staat een defecte vrachtwagen rechts. En dan door de werken op de E40 naar Aken, 3 kwartier bij Luik. Op de E42 naar Bergen is dat een half uur tussen Spie en Fleurus. En verder op veel andere plaatsen gaat het ook traag.
2: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
3: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio 2.

0: hotelkamer. Naar huis en wat vooral niet, daar hebben we het over dit uur. We gaan het even vragen aan een echte hotelmanager, want ja, zij weet het enige juiste antwoord. En dat is Sana Habes. Sana, een goedemiddag intussen.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Dag Sana, jij bent van Hotel Monarch in Oostende. Dus jij weet echt alles over wat we eigenlijk precies mogen meenemen van op de hotelkamer en wat niet. Ik heb jou er straks verteld op de radio dat ik ooit eens vanuit het Como Meer een prachtige handdoek heb meegenomen. Sana, ik ga dat nooit meer van mijn leven doen. Dat is beloofd bij deze. Maar wat mag je nu eigenlijk wel en niet meenemen van op hotel naar huis? Zo?
1: Je mag juist gerust zo toiletartikelen, zo zipjes, een pen, klein shampootjes, die kleintjes, dat mag iedereen meenemen naar huis, zo klein souvenir en zo, ja. Dat zeker al wat mag.
0: Ja, dat zijn de zeepjes, Sana, die je ziet staan als je incheckt in je kamer, die mogen sowieso mee.
1: Ja zeker.
0: Oké, zeg, en een handdoek, want ja, dat heb ik dan ooit zelf eens gedaan, Sana, is dat echt non-don, zo'n handdoek?
1: Ja, echt waar. Dat soms pak je handdoek, pak zo kussenloop en kussentjes, volledige kussentjes. Dat, ik vind dat echt waar erg. Dat mensen die tijd pakten alles mee thuis.
0: Zijn er mensen die echt kussens meenemen naar huis? Gebeurt dat
1: ja,
0: echt?
1: Ja, echt waar. Ja, echt waar. Echt waar. Telefoon van de kamer dat je kan gebruiken, maar jammer genoeg, die kleine ding van hospitaliteit kan je gebruiken bij hun thuis. Ja,
0: mijn
1: juist verleefd.
0: Ja. Ja. Wat is zo het zotste dat je zelf hebt zien verdwijnen uit zo'n kamer, Sana?
1: Ja, zo voorbeeld harddroger. Zo, we hebben een heel goede kwaliteit van harddroger, van Max. Zo voorbeeld harddroger en telefoon en afstand bediend soms, ja.
0: Van de televisie?
1: Zo. Ja.
0: Maar allee, wie neemt er nu een afstandsbediening mee van de televisie op hotel? Dat is toch gek?
1: Ja, allee. Maar glazen zo, voorbeeld van, dat kleine glazen op de badkamer, dat kan soms gebroken of zo, maar soms echt waar, is weg.
0: Maar allee, ik vind het bijzonder. Ja. Ik zit hier met open mond te luisteren naar jou, Sana. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Soms, ik zie dat ook, als ik kamercontrolering zit, ook moest bij zo zijn.
0: Amai. Zeg maar, wat kan je daar aan doen als hotel? Zijn er zo dingen die je er tegen kan doen? Of is dat echt dweilen met de kraan open zo?
1: Ja, om te eerlijk zijn, soms mensen of de klant via booking.com, je kan juist klachten indienen naar booking en we krijgen sowieso zo'n kleine compensatie. Uh-huh. Soms als mensen of klanten, als klanten juist passagiers zo zoeken voor kamer voor één nacht, zo vragen visa-kaart voor waarborg of zoiets als iets gebeuren. Maar we zitten tussen. Ik heb dat niet. Soms is juist pech. Zo
0: ja, denk. Het is moeilijk, ja, absoluut. Ja. Ja. Maar goed, even samengevat. Dus geen dingen meenemen van op de hotelkamer. De zeepjes, die mag je wel mee naar huis pakken, Sana. Dat is
1: mag
0: geen probleem.
1: Wel, ja.
0: Voilà, okay.
1: Ja, dat is geen probleem.
0: Goed,
1: ja.
0: Ik ga bij deze dat noteren. Ik ga ook bij deze plechtig beloven dat ik nooit meer een handdoek uit hotel zal meenemen, Sana. Dat zal nooit meer gebeuren. En ik wens jou nu vooral een prachtig weekend toe.
1: Ja, dankjewel.

0: zij maken ook nog kans natuurlijk. Hè. Op die VRT Zomerhit. En ik kom hoe dan ook vanavond niet. Maxime en Babette samen. Hoe dan ook, we gaan het morgen te weten komen. Maar hoe dan ook, eerst even naar Sabine. Sabine, goede namiddag.
1: Dag, Michael.
0: Vanmiddag wat regen hier in Blankenbergen. Op dit moment komt die zon erdoor. Dat is mooi nieuws.
1: Ja, zeker. Nu, ik zie hier en daar nog wel een paar buien of een beetje regen. De donderslagen die zie ik op dit moment niet. Dat is eruit, denk ik. Dus voor vanavond geen onweer meer waarschijnlijk, maar wel nog hier of daar een bui. En dan in de loop van de nacht komen er opnieuw meer wolken opdagen. En dan kan er een spatje regen vallen. Dat is dan vooral voor het noorden van het land. En dan krijgen we temperaturen tussen 12 en 17 graden. En morgen hebben we eerst hier en daar nog opklaringen. Ook grotendeels droog weer in het noorden. Misschien nog net een beetje gedruppeld. Dat is dan vooral voor de provincie Antwerpen. En later op de dag, in de loop van de namiddag, hebben we niet alleen meer wolken, maar dan krijgen we opnieuw wat regen vanaf het westen. En dan tegen het einde van de namiddag kan daar misschien ook een donderslag bij horen. Temperaturen tot 20 of 21 graden. Dus die zomerse warmte, die zijn we wel kwijt. Mm-hmm. Ook voor zondag en begin volgende week trouwens. Zondag zitten we een beetje tussen twee storingen in. Dus overdag is het dan wel grotendeels droog. Met wat zon ook, weliswaar een gesluierde zon. En dan tegen de later namiddagavond vergroot opnieuw de kans op misschien wat neerslag. De meeste neerslag is voor 's nachts en voor maandag. Maandag zijn er een aantal buien nog, kans op gedonder ook. En dan de rest van de week, dinsdag, woensdag, donderdag, houden we toch bij het lichtwisselvallige. Dus af en toe kan er een spatje regen vallen of een bui. En we houden nog altijd die temperaturen rond 20 of 21 graden. Wat trouwens normale temperaturen zijn voor de tijd van het jaar.
0: Oké. Er kwam net iemand vragen in de studio. Vraag eens aan Sabine of er nog zo'n dikke vette nazomer aankomt in september.
1: Ja, voorlopig ziet dat er niet naar uit, nee.
0: Oké, goed.
1: Maar kan nog later, wie weet.
0: We gaan duimen. Sabine, dankjewel. En een fijn weekend ook.
1: Voor jullie ook, dag.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
3: Maatkasten Online. Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.

fantastisch heerlijke vrijdag, hè. Daar straks Gert en James op het podium met Madi Wodo. Helemaal live, trouwens ook genomineerd voor VRT Zomerhit natuurlijk. En straks om 7:30 hier nog op het podium. Ook straks voor Bas Serra. Die komt er nog aan, hoor.

0: 2. Elke dag telt voor 2. Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
1: Wow!
0: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
1: Oh my god, zo mooi!
0: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Nu overal verkrijgbaar. Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Lise wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
6: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
7: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
6: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
8: Oh ja, man.
9: Ik sta hier, hè. Ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
8: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
9: Ik hoef deze echt niet te weten.
8: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
8: Of maar gezekjes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
9: Doe eens naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
9: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Straks dus Bas Serra op ons podium, genomineerd natuurlijk voor VRT Zomerrit. Maar zometeen na 5 uur nog een andere genomineerde. 1, 2, 3, rak na 5 uur.
12: Elke dag, telt voor 2, VRT Radio 2.
13: Het is 5 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal loopt de dodentol na de zware overstromingen op tot bijna 600. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
14: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
13: In Poppel in de provincie Antwerpen zijn 175 studenten uit Nederland ziek geworden op een kamp. De studenten van een hogeschool uit Breda waren daar om met elkaar kennis te maken. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Omdat alle maaltijden geleverd werden door foodtrucks uit Nederland, is het onderzoek naar de oorzaak in handen van Nederlandse gezondheidsdiensten. In Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
15: Toen is er op de Opuurse weg in Puurs-Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door 3 gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de man hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
13: 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de grote overstromingen daar. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme vloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
5: Ja, dat het aantal doden blijft stijgen, maar Nepal heeft nu ook het aantal vermisten bijgesteld naar bijna 2000. Daar zijn ook 3 Belgische vrouwen bij. Het Internationale Rode Kruis schat dat er meer dan 90.000 mensen getroffen zijn door de ramp en hulp nodig hebben. Ursula von der Leyen heeft gezegd dat de Europese Unie 2 miljoen euro vrijmaakt voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Nepal zelf zegt ondertussen dat het op dit moment geen hulp nodig heeft van internationale teams om te helpen bij de reddingsacties, ook al hebben veel landen dat wel aangeboden. Misschien een klein beetje goed nieuws ook. Chinese autoriteiten hebben gemeld dat het waterpeil van een nieuw ontstaan meer in de bergen is gezakt. Dat meer was er gekomen omdat er een dam was ontstaan door puin van de gletsjerinstorting. Er is nog altijd wel een risico dat die dam breekt en dat er zo een nieuwe overstroming zal veroorzaakt worden.
13: Dankjewel, Paulien. Voor het Koninklijk Paleis in Oslo in Noorwegen zijn honderden mensen bijeengekomen om te treuren over de dood van koning Harald. Die is vanmorgen overleden. Hij was heel populair. Correspondent Aart de Zitter in Oslo, hoe is de sfeer daar?
16: Ik sta aan het Koninklijk Paleis en wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen kan je Oslo als een groot dorp, eigenlijk een rustig groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen, mensen in rouw en mensen in diepe rouw en mensen in gemeende, oprechte diepe rouw. Want Harald was een uitermate populaire koning en dat merk je. Ik praatte met een aantal mensen die hier bloemen kwamen brengen en die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde van: hij was een man die heel dicht bij het volk stond, die opkwam voor minderheden, voor iedereen, heel sociaal was, heel grappig ook, had een bijzonder goed gevoel voor humor. Dus die band met zijn volk was dermate sterk dat het niet onbegrijpelijk is dat de mensen vandaag ook bijzonder droevig zijn.
13: Dankjewel, Aart de Zitter. Straks om 6:30 wordt de kist met het stoffelijk overschot van koning Harald van het ziekenhuis waar hij overleed naar het Koninklijk Paleis gereden. En er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke televisieshow werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en tv-makers. De 3 omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. Vanavond nog enkele buien in het oosten, daarna overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog, met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op donder, maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Een nieuw donorschandaal in Nederland met mogelijk ook gevolgen in ons land. Dat was onze opener. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook bij ons actief was. Meer op vrtnieuws.be.
11: Oké, dankjewel Dominique.
7: Radio 2 aan zee.
6: Michael.

0: Nicola Cherry en Save Tonight. Ja, we gaan ons niet sparen natuurlijk, want dat weekend komt eraan. En Mirjam, het is waar.
1: Ja hoor.
0: Ah, voilà. Is het een wild weekend eigenlijk bij jou?
1: Nee, na een werkweek met veel zware spitsen ga ik nog even bekomen, denk ik.
0: In de zetel, groot gelijk. Ja, ja. Het is een 337 kilometer file nog steeds. Waar staan we nog stil op dit moment, vertel eens?
1: Nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur komt erbij. In Berchem extra hinder door een defect voertuig. Ring richting Gent ook nog altijd bijna een half uur. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost een kwartier. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeek een half uur. Ook zoveel op de A12 vanaf Schelle. Dan de E19 nog een goede 20 minuten vanaf Kontich. Net na de Kruijbeekstunnel is door een ongeval rechts dicht. E313 vanaf Herentals-West, dat is nog 3 kwartier file rijden. Vanaf Sint-Job een kwartier en 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Dan naar Gent op de E17 bij Kruijbeke. Daar is door een ongeval 1 rijstrook dicht. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Verderop ook nog een kwartier tussen Dilbeek en Ruisbroek. Op de binnenring komt er ook 3 kwartier bij tussen Anderlecht en Tervuren. Dan naar de kust op de E40. Een dik half uur file golven tussen Africhem en Nevelen. In Aalst is door een ongeval 1 rijstrook dicht. Naar Brussel op die E40 ook een half uur tussen Nevelen en Zwijnaarden. Daar staat een defecte vrachtwagen rechts. En dan door Werken op de E40 naar Aken 3 kwartier file bij Luik. Op de E42 naar Bergen is dat een half uur tussen Spie en Fleurus. En verder gaat het op heel veel andere plaatsen ook traag.
0: Oké, dankjewel Mirjam. Je gaat er geen wild weekend van maken. Dat is eigenlijk perfect, want dan kan je morgen gaan kijken rustig vanuit jouw zetel naar de finale van VRT Zomerhit natuurlijk. Morgen 5:05 op VRT1. Alleen een beetje jammer, jouw favoriet zit er niet meer bij, Mirjam.
1: Ja, waarom heeft er niet meer mensen op Berre gestemd?
0: Dat is
1: kan
0: zonde.
1: Toch niet?
0: Het is
1: kan
0: echt zonde,
1: niet.
0: Ja, Berre er niet meer bij die 10 genomineerden nee. Voor VRT Zomerrit met Yesterday, Today, Tomorrow. Maar, Mirjam, als ik zeg 1, 2, 3, rak, dan zeg jij
1: Sabbeke Goris.
0: Maar ja.
2: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerrit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: vandaag een vrijdag 28 augustus. Met andere woorden, september kruipt stilletjes aan dichterbij. Maar zondag gaan we de zomer nog eens even stevig vieren op Radio 2 met het beste van de zomerhit 1000. Zeg, en vanaf maandag...
1: Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja, jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
5: Radio 2.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
6: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet onze DJ's.
6: Sta op de eerste rij bij Hallo Kroket van Catnet.
1: En zing mee.

0: Crawford, K-Magic. En dan ja, het nieuws van de dag toch wel vandaag. Ja, in Oslo is vanmorgen de Noorse koning Harald overleden. Hij werd 89 jaar en toch bijzonder, want hij regeerde 35 jaar lang. Hij was daarmee ook de oudste regerende vorst van Europa. Kampte ook een tijdje met zware gezondheidsproblemen. Maar wie was hij juist? We gaan het even vragen aan Pascal Mertens van VRT Nieuws. Pascal, een goede namiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Pascal, overal in het nieuws vandaag natuurlijk, maar wij kennen ja, koning Harald iets minder goed. Maar in Noorwegen was hij toch ja, het meest geliefde lid van het koningshuis. Waarom hadden de Nooren hem zo lief de afgelopen jaren zo?
1: Ja, voor de Nooren was hij eigenlijk als een grootvader. Dus je zei het al, hij is 35 jaar koning geweest, maar ook als kroonprins was hij eigenlijk heel actief. Heeft hij nauw samengewerkt met zijn vader, koning Olaf. Dus de Nooren kenden hem al heel lang, maar ook bij jonge mensen was hij heel geliefd en was hij echt zo de koning van het volk. Omdat Harald iemand heel gewoon was. Hij kon ook heel uitbundig zijn met een bulderlach en hij was heel verbindend. Dat was echt heel opvallend. Hij aanvaarde iedereen zoals die was. Bijvoorbeeld, hij heeft dat heel fors uitgesproken in een speech toen hij 25 jaar op de troon zat. Toen zei hij van de Nooren, ja, dat zijn meisjes die van meisjes houden, jongens die van jongens houden.

0: meisjes en jongens die van elkaar houden. De impact daarvan was enorm. Dat ging eigenlijk de wereld rond. En ja, ook in zijn eigen familie was hij heel verbindend. Hij heeft bijvoorbeeld zijn schoondochter Mette Marit, nu de nieuwe koningin, meteen omarmd toen Harkon met haar wou trouwen. Dat was wel een gescheiden vrouw met een kind en toch een turbulent leven achter de rug. Verbinding was echt iets wat hij... Wat hem typeert.
1: Ja, en blijkbaar is er ook een link met België, Pascal. Dat wist ik ook niet.
0: Ja, onze koningshuizen zijn familie. Via onze koningin Astrid, dus de moeder van koning Albert, grootmoeder van koningin Filip. Zij was de zus van de moeder van Harald. En dus Filip is de achterneef van Harald. En die relatie, die is, daarover zegt Filip bijvoorbeeld vandaag bij zijn overlijdens, condolences, dat de relatie veel verder ging dan de officiële functies. En die echte band die er was eigenlijk tussen de twee koningshuizen, die heb ik ook zelf kunnen zien toen we op het staatsbezoek waren eerder dit jaar. Die was heel hartelijk. Bij de ontvangst in het paleis bijvoorbeeld was er een heel mooi moment dat Filip en Harald aan het poseren waren en uitbundig aan het lachen waren. Maar Filip heeft toen ook getoast op de familiebanden, maar hij zei ook dat hij er ook voor het koningshuis is in goede en uitdagende tijden. En dat was op dat moment eigenlijk een subtiele steun voor het Noorse koningshuis dat door een crisis ging, gaat.
1: Ja, voilà. Dus ja, er is privé best een goede band ook tussen ons Belgisch koningshuis.
0: Er is inderdaad dus een privé een goede band. En nog een teken van die goede band is eigenlijk dat op dat staatsbezoek met de Marit er ook onverwachts bij was. Toen dat Filip en Mathilde werden ontvangen op het paleis, had eerder afgezegd omwille van haar gezondheid. Had toen dringend een longtransplantatie nodig en moest het toen heel rustig aandoen. En ineens was ze er toch bij, dus dat betekent toch ook wel iets dat ze dan toch voor familie een uitzondering wou maken en wat meer moeite wou doen.
1: Voilà. Maar er is opeens ook een nieuwe koning, Pascal. Dat was binnen de minuut geklonken. Zoon Hakon is nu opeens koning. Nu is getrouwd met de Marit, de moeder van Marius, die dan afgelopen jaar ook veroordeeld was door voor verkrachting en huishoudelijk geweld. Hoe staan de Noren tegenover hun nieuwe koning nu zo?
0: Wel, de Noren zijn heel blij met Hakon, zoals zij het uitspreken. Ze kennen hem ook goed, want ook Hakon heeft eigenlijk heel veel bijgesprongen bij zijn vader. Ook op het staatsbezoek bijvoorbeeld. Toen was het Hakon voornamelijk die Filip en Mathilde overal vergezelde, omdat Harald 89 jaar al op krukken liep en zo van die dingen. En iedereen is vol vertrouwen over Hakon, maar de Noren, veel Noren zijn eigenlijk niet zo blij met Marit als koningin. Een van de Noren zei me toen we daar waren op het staatsbezoek van, dat is zeker niet mijn koningin. Haar populariteit zit echt op een dieptepunt. Ja. Door haar zoon, de zoon die ze had voor ze trouwde met Hakon, die nu inderdaad veroordeeld is voor verkrachting onlangs. En ook omdat bleek dat ze met Marit eigenlijk een closere band had met de zedendelinquent Epstein dan iedereen dacht. Intussen heeft ze een longtransplantatie gehad. Er is wat meer sympathie voor haar gezondheid, want die is toch, dat was toch levensbedreigend wat ze had. Dus er is wat meer sympathie voor haar, maar toch is het nog afwachten in hoeverre dat de Noren haar echt gaan omarmen als koningin, zoals ze ooit wel gedaan hebben bij...
1: We gaan het zien. We gaan het zien. Pascal Mertens van VRT Nieuws, dankjewel om even bij te praten. In eerste instantie over het overlijden van koning Harald, uiteraard van Noorwegen, maar ook over die nieuwe koning daar, Hakon. Pascal, dankjewel en een fijn weekend ook.
0: Met veel plezier en voor jou ook.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 aan zee.

0: Isabella aan. Smeek maar niet om mij. Zometeen Dan Hartman krijg je ook nog Relight My Fire.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Het is ruim 5:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Geert Hoek. In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Om de vervuiling tegen te houden lag er rond 3M al een tijdelijke dam. Maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar inwoners willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lensens, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
4: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn en zij stellen alleen maar vast. We zijn nu eind augustus 2026. Er is nog geen morzelgrond gesaneerd.
3: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. In Gent is het proefproject met zwemzones in de binnenstad nu definitief afgevoerd. De waterkwaliteit blijft er te slecht. De stad installeert de drijvende pontons op 3 plekken waar vanaf 13 augustus gezwommen zou kunnen worden. De aanhoudende hitte en droogte zorgden dat er blauwalgen groeiden. Schepen Joris van den Broeke is ontgoocheld.
5: Wie had durven voorspellen maanden geleden toen we begonnen zijn aan het project dat we gedurende 2 maanden of zelfs langer geen drup regen zouden zien in Gent en 2 opeenvolgende hittegolven zouden meemaken. We hebben echt alles gedaan wat we konden om zwemmen in open water mogelijk te maken. Maar er is 1 factor waar we geen vat op hebben. Dat zijn de weersomstandigheden. En die waren spijtig genoeg ideaal om de vermaledijde blauwalg in grote getalen te laten groeien in onze binnenwater.
3: De stad investeerde €90.000 in het project. Gent benadrukt dat de regels vanuit Vlaanderen volgend jaar veranderen, waardoor zwemmen in open water ook in de stad makkelijker zou moeten worden. En in Oost-Vlaanderen gaven buitenlandse toeristen deze zomer het meeste geld uit in Gent. Bijna 6 op de 10 euro's van alle buitenlandse bestedingen in de provincie gingen naar de Artevelde stad. Daar zijn de Amerikanen veruit de grootste groep, gevolgd door de Nederlanders. Dat blijkt uit een analyse van betalingen met buitenlandse bankkaarten bij Worldline, de marktleider in elektronisch betaalverkeer. In de grensstreek zijn het vooral Nederlanders die het gros van de elektronische betalingen doen. Dat is zo in Sint-Niklaas, Zelzate en Maldegem. Vanavond overwegend droog, morgen in de namiddag regen of buien. Tegen de avond kans op een donderslag, maxima tot 22 graden. Zondag begint zwaar bewolkt, daarna opklaringen, maar tegen de avond opnieuw kans op onweer. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.

0: zon had vandaag. Een klein beetje een off day hier in Blankenbergen. Een klein beetje grijs, een klein beetje regen. Maar kijk even mee via VRT Max. De zon is er volop doorgekomen. Het is prachtig. Dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Want straks op ons podium Bas Serra live om 7:30. Met die prachtige song van hem, All Because of You. Intussen even naar Mirjam. Mirjam, goedenamiddag.
1: Dag Michael.
0: Wel wat regen uiteraard deze namiddag. En dat zorgt altijd voor problemen onderweg. Nog 320 kilometer file, vertel eens.
1: Ja, het is echt weer een natte vrijdagavondspits geweest. Lange files ook. Antwerpse ring richting Nederland komt nog 1 uur bij. In Berchem extra hinder door een defect voertuig. Ring richting Gent, dat is nog bijna 1/2 uur. Dan naar Antwerpen, 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. En ook vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 1/2 uur op de A12 vanaf Schedde. Nog een kwartier op de E19 vanaf Kontich. Maar net na de Kruibeekstunnel is de weg wel vrijgemaakt. 1/2 uur ook nog vanaf Herentals Industrie en vanaf Antwerpenhaven op de A12. Naar Gent op de E17 bijna 1/2 uur tussen Zwijndrecht en Kruibeke. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Voor Brussel op de buitenring meer dan 1/2 uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Verderop ook nog een kwartier tussen Anderlecht en Halle. Op de binnenring ook 3 kwartier filegolven tussen Dilbeek en Tervuren. Naar de kust op de E40 1/2 uur tussen Grotbijgaarden en Aalst. Daar staat het ongeval wel aan de kant. Verder ook nog een kwartier tussen Zwijnaarden en Aalter. Naar Brussel op die E40 ook 1/2 uur filegolven tussen Nevelen en Merelbeke. Dan door werken op de E40 naar Aken 3 kwartier bij Luik. Op de E42 naar Bergen 1/2 uur tussen Spie en Fleurus. Verder gaat het op heel veel andere plaatsen ook nog traag. En dan in Baardegem bij Opwijk is de N411 in beide richtingen afgesloten door een ongeval.
0: Oké, dankjewel Mirjam. En een fijn weekend ook.
1: Hetzelfde voor jullie.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke vermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
7: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Radio 2.

0: vandaag natuurlijk. Hè. Gaat zij morgen lopen met die trofee van de VRT Zomerhit? Laura de Zoro. Plastic Paradise. We gaan het te weten komen morgen de liveshow bij ons op VRT1, 5 voor 9 natuurlijk. Je kan ook nog stemmen op jouw favoriete artiest. Dat kan via VRT Max. Daar even doorklikken op VRT Zomerhit. En als je dat doet trouwens...
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Maak je ook nog kans op een cd. Een cd van VRT Zomerhit met al die genomineerden. Al die fantastische zomerhits. En... ja, dat wordt massaal gedaan, want in de studio intussen twee fantastisch mooie mensen, waaronder Diana uit Tongeren. Dag Diana, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En er is ook Robbie uit Leopoldsburg.
3: Ja, goedenavond.
0: Alle twee volgens mij uit Limburg.
2: Ja.
0: Jullie konden met de bus komen samen eigenlijk.
2: Ja, met de trein.
3: Het is wel ver uit elkaar ook, hè.
0: Ja, want jij komt uit Leopoldsburg en Tongeren. Hoe ver ligt dat uit elkaar?
3: 60 kilometer.
0: Ja, zo van nog wel. Oké. Okay. Zeg maar, Diana, jouw top 3, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ja.
2: Nummer 3 is Meteor.
0: Met nooduitgang, oké. Okay.
2: Nummer 2, Laura.
0: Tesoro, Plastic Paradise.
2: En nummer 1, Bart Kaal.
0: Ah, fantastisch. Zeg, Robbie, hoe is dat bij jou? Vertel.
3: Dat is helemaal anders, hè.
0: Oké. Okay.
3: 3, Bassera.
0: Ja, die komt straks nog spelen om 7:30, oké.
3: Okay. Speciaal voor hier, hè.
0: Zeer goed.
3: En op de 2, Rack van Sam Goris.
0: Mm-hmm.
3: En op nummer 1, ja, hoe kan het anders? Hij is op dezelfde dag jarig als mij, Niels de Stadsbader.
0: Is het waar?
3: Ja.
0: Weet hij dat?
3: Normaal wel.
0: Als je aan het luisteren is, Niels de Stadsbader, is het met een superfan hier, absoluut. Freddy en Diana, zeg, jullie krijgen een cadeautje van mij, omdat jullie zo fantastisch goed hebben gestemd. Kijk eens hier.
2: Dankjewel.
0: Geweldig. Een fantastische cd, VRT Zomerhit.
3: Dankjewel, Michael.
0: Jullie nog heel de zomer nagenieten van al die nominaties natuurlijk. Hè. Is het goed?
2: Dankjewel.
0: Geniet ervan. En ja, tot morgen hier aan de finale natuurlijk voor VRT.

0: best een hele drukke zomer voor Suzanne en Freek.
1: Schat, het komt goed.
0: Eind september komen ze naar ons land trouwens, naar Curiosity Festival in Wetteren. En om 19:30 ook druk hier in Blankenbergen. Want ja, we zijn in volle verwachting van Bas Serra, want hij is ook genomineerd natuurlijk voor VRT Zomer met All Because of

0: het leven vieren op vrijdag. Met Coldplay, Viva La Vida.
1: Radio 2.

0: 2. Elke dag telt voor 2.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ans in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
11: En wat brengen Yannick Bovy, Kleinmans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
10: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
11: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
10: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
12: Oh ja, man.
13: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
12: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
13: Ik hoef deze echt niet te weten.
12: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
13: Ik kan echt niet volgen.
12: Of maar gezekjes voor de barbecue.
14: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
13: Doe eens naar rechts.
14: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
13: Oh, we hebben een match.
14: De dagelijkse kost-app.
15: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
16: Ja! Ja. Oh, merci, Markske.
17: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
18: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
17: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
19: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
20: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
21: Met na 6 uur Prins. En die andere Prins, die komt er ook nog aan natuurlijk. Bas Serra, die komt live zingen straks hier op het dak van onze studio. Om 7:30 gaat dat gebeuren.

0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal zijn nu al bijna 600 doden geteld na de zware overstromingen daar. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zelf zou gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
1: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
0: In Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
2: Toen is er op de Opuurse weg in Puurs Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door 3 gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de mannen hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
0: 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt nu of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de grote overstromingen daar. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme gloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Pauline Lambert geeft de laatste stand van zaken.
3: Het aantal doden blijft stijgen, maar Nepal heeft nu ook het aantal vermisten bijgesteld naar bijna 2000. Daar zijn ook 3 Belgische vrouwen bij. Lok Dahal is een Belgische Nepalees en hij is in het getroffen gebied. Hij heeft daar schokkende dingen gezien, zegt hij.
4: Persoonlijk spolen die overal verspreiden liggen. Mensen die naar hun familie zochten, het raakte mee diep.
3: De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Veel landen hebben ook hulp aangeboden bij de reddingsacties, maar Nepal zegt dat het die niet nodig heeft. Correspondente Davy Boerema kan dat ter plaatse vaststellen.
5: Toen ik hier in 2015 was tijdens de aardbeving, kwamen er zoveel buitenlandse reddingsteams binnen dat de Nepalese overheid hun handen vol had aan het managen van die reddingsteams. Dan kan je ook wel een beetje inleven dat ze nu denken van ja, wij willen eigenlijk gewoon zelf ons compleet richten op het zoeken van onze eigen bevolking.
3: Ondertussen bestaat er ook nog altijd een risico op nieuwe overstromingen.
0: Over een half uurtje vertrekt in Oslo in Noorwegen de kist met het stoffelijk overschot van koning Harald van het ziekenhuis waar hij vanmorgen overleden is naar het koninklijk paleis. Daar is het al de hele dag een komen en gaan van Noren die bloemen komen leggen en hun rouw betuigen. De Noren zijn oprecht bedroefd, getuigt correspondent Aart de Zitter vanuit Oslo.
6: Wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen kan je Oslo als een groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen. Mensen in rouw en mensen in diepe rouw. Een aantal mensen die ik vragen wou stellen, konden gewoon niet. Ze knikten nee en ze draaiden zich af. En ik zag gewoon dat ze tranen in de ogen hadden.
0: Koning Harald was zeer populair en wordt nu opgevolgd door zijn zoon Håkon. Maar ook in hem hebben de Noren alle vertrouwen, zegt correspondent Aart de Zitter.
6: Ik heb een aantal mensen gevraagd van wat verwachten jullie van Håkon de achtste, want zo heet hij nu. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde ook weer. Wij denken dat hij het even goed zal doen. Het zijn grote schoenen waar Håkon moet instappen, maar hij gaat dat allicht goed doen. En hij heeft ook een beetje dezelfde stijl, hij heeft ook humor. Hij staat ook graag dicht bij het volk. Dus de mensen die rondlopen denken dat hij het ongeveer even goed zal doen als zijn vader.
0: Er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke tv-show werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en televisiemakers. De 3 omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. In de Ronde van Spanje heeft Wout van Aert in de 7e rit naast een zege gegrepen op een aankomst bergop. Van Aert, die mee in de vlucht zat, werd 3e en veroverde zo de groene trui. De overwinning was voor de Noor Andreas Leknessund. Tadej Pogacar behoudt zijn leiderstrui. Vanavond geleidelijk droog, morgen wisselend bewolkt en overwegend droog met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op een donderslag, maxima morgen tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. We begonnen dit nieuws met een nieuw donorschandaal in Nederland dat mogelijk ook gevolgen kan hebben in ons land. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook hier actief was. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Oké, dankjewel Dominique. 6 over 6. Leg je de weg op problemen nog wel een pak? We beginnen op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West dan is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Nog op de Antwerpse ring richting Gent dan ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is dan weer een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook vanavond. Naar Antwerpen dan eens kijken op de E34 aan de Zelzate-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verder ook vertragen vanaf de Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Nog naar Antwerpen dan op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. Ook op de A12 vanaf Schelle 20. Ook een kwartier dan op de E19 vanaf Kontich. En op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Eens kijken dan richting Gent op de E17. Ook aanschuiven 20 erbij tussen Zwijndrecht en Kruibeke. Maar daar is geen hinder meer. Dan eens kijken op de buitenring rond Brussel. Een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Ook op de binnenring aanschuiven een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. En in Machelen staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Problemen ook naar de kust. Op de E40 een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Verder op 20 minuten ook tussen Zwijnaarde en Aalter. Dan nog eentje naar Brussel. Op de E40 20 erbij tussen Gistel en Oudenburg. En dat komt daardoor een ongeval.
8: Radio 2 aan zee.
9: Michael Jong.

0: Zijne Hoogheid bij Radio 2 aan Zee, Prince. 1999, als je bij die laatste 10 zit voor VRT Zomerrit, ben je toch ook een soort hoogheid. Daar straks Gert en James op bezoek. Was ook tof om 16:30 met Madi Wodo. En zometeen ja, de allerlaatste artiest die langskomt. En de fans die staan hier al. Ja, het gaat over Bas Serra. Prachtige warme stem van hem. Het is ook wel de verrassing van het moment, want nog maar 18 jaar en nu al genomineerd bij die allerlaatste 10 finale genomineerden voor VRT Zomerrit met het prachtige All Because of You. Zometeen komt hij nog eens even stevig campagne voeren hier.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Michael Joosens. Radio 2.

0: den Sugar Daddies. Tussen die genomineerden natuurlijk van VRT Zomer. Het zou een klein beetje raar zijn ook. Hè. Maar wel topartiesten natuurlijk die deze week campagne komen voeren. Want er moet campagne gevoerd worden. Want morgenavond natuurlijk ja, de grote finale van VRT Zomerhit. En intussen, de fans zijn er. Laat jullie nog eens even horen. Bas Serra, ze zijn er voor u, man.
1: Dank jullie wel.
0: Ongelooflijk toch?
1: Yes.
0: Zeg, je straalt. Het is ongelooflijk. Hoe voel je je op dit moment zo?
1: Heel goed. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn.
0: Ja, zeg maar, 18 jaar, man, dat is toch echt... Ik hoorde, je bent nog maar 18 jaar?
1: Ja, net. Oh ja, net als sinds juni.
0: Ja, en dan zit je opeens bij die laatste 10 genomineerden voor VRT Zomerhit. Wat ging er door jou heen als je dat het goede nieuws hoorde zo?
1: Ik was heel blij, heel verrast. Ik vond het een mega crazy gevoel gewoon. Ik was heel blij dat ik dan nog 2 dagen naar hier mocht komen. Het is al even geleden dat ik op een podium heb gestaan. Ik had ja. Er mega veel zin in.
0: Ja, intussen dan ook nog de Voice van Vlaanderen gewonnen. Dat ook. Ja. En dan gaat dat gigantisch hard. Want dan sta je opeens op Suikerrock. Hoe was dat?
1: Dat was insane. De eerste mijn eigen optreden, dat er al zoveel volk was, terwijl het aan het regenen was, was mega. En dan daarna nog bij Koen op het podium. Dat was echt... Dat was top.
0: Ja, ja, Koen Wouters is uiteraard jouw coach geweest bij de Voice van Vlaanderen. Heeft hij jou tips gegeven voor deze zomer? Bijvoorbeeld voor morgenavond hier op VRT Zomer?
1: Die heeft in het algemeen gewoon heel hard gezegd dat ik moet genieten. Omdat ik dat bij de Voice soms wat minder heb kunnen doen. Omdat ik altijd zoveel stress had. Maar sinds de finale lukt het mij wel om... te genieten van de optreden.
0: Ja, en dan leer je natuurlijk heel veel mensen kennen achter de schermen, zowel op het podium als daarnaast. Wie heb je deze zomer allemaal tegengekomen waarvan je dacht van, hé, maar dat was echt supercool?
1: Maxim. Heb ik leren kennen, die doet mijn kleren en zo. Maar okay. In het algemeen gewoon alle artiesten die ik ben tegengekomen.
0: Ja, collega-artiesten. Voilà. Ja. Kijk, je bent aan het genieten, Bas, en dat doet mij enorm veel plezier. Blijf nog even plakken, is het goed?
1: Ja.

0: kijk gerust even mee via VRT Max in de studio van Radio 2. Intussen zijn die fans van Bassera hier toegekomen. Er worden foto's genomen. De sfeer zit hier goed. Ah ja, zo meteen mag je trouwens nog eens 30 seconden reclame maken voor zichzelf natuurlijk. Ja.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Schooljaar begint.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Code Yellow.
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
15: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
16: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenbergen of op VRT 1 en VRT Max.
17: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
18: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
19: Oh, schat, kijk, die afwerking.
20: Oh, en dat is hier zo stil.
19: Oh, voel eens, het toch niet meer.
20: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
19: Oh.
18: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
21: Oh, Quadro.
22: Oh, het is weer zover.
23: Alex?
22: Terug naar die lange meetings.
23: Je staat op mute, Alex.
22: Terug naar die eindeloze lessen.
24: Aandacht, alsjeblieft.
22: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voor

0: Nu wordt het wel verdekkers spannend, want ja, morgen die finale van VRT Zomerhit om 9:05 op VRT1. En de laatste artiest die staat hier gewoon in de studio. En dat is ja, ook de jongste artiest volgens mij, Bas. 18 jaar, dat is ongelooflijk, man. Zeg, gisteravond was Laura Tesoro bij ons bij Radio 2 en ze vertelde daar, Bas, dat jij bij haar favorieten zit in die top. Wist je dat? Nee, Aaron en Zoe zit ze op 1, Maxime en Babette op 3 en jij staat op 2.
1: Amai. Dat vind ik mega, mega lief van haar ook.
0: Ja, maar hoe voelt dat uit de mond van Laura Tesoro?
1: Super, super leuk. Super lief dat ze dat heeft gezegd.
0: Voilà, en terecht ook, hè, man.
1: Dank u.
0: Wat een stem, wat een song, absoluut. Zeg maar, als je dan iemand op 1 moet zetten, naast jouw eigen nummer natuurlijk, wie mag er dan voor jou op 1?
1: Laura.
0: Ah ja, tuurlijk, ja, maar tuurlijk, je moet elkaar een beetje helpen, hè.
1: Ik vind ook echt gewoon, dat nummer blijft in mijn hoofd zitten. Het is een leuke meezinger, ja.
0: Voilà, absoluut. Vorige keer, tijdens de zomerritopname, Bas stond hier met kleine oogjes. Dat had niets te maken met een zwaar feestje. Vooral omdat uw vrienden u 's nachts hadden wakker gehouden. Hoe gaan ze jou iets meer slaap gunnen?
1: Ja, ik heb ervoor gekozen om deze nacht alleen op hotel te gaan. Dus ik ga van niemand last hebben, alleen van mezelf.
0: Lijkt me een strak plan, absoluut. Lieve Bas, elke artiest die mag bij ons hier nog eens even 30 seconden de luisteraars overtuigen dat ze zeker op jou moeten of mogen stemmen. Ik ga de klok instarten en dan is het aan u. Hier ga je.
1: Lieve luisteraars, stem op All Because of You, omdat het een hele mooie ballad is. Het is heel grijs weer buiten. En dus ook voor de Sad People, voor de Sad People Summer, is er een liedje. Het is een leuk liefdesliedje. Je kan het opdragen aan eender wie je wil. Het is een heel leuk liedje dat in je hoofd blijft zitten. Ik weet het niet. Ja, stem gewoon op All Because of You, alsjeblieft. Ik ben de jongste artiest. Dus het zou misschien leuk zijn om als jongste te winnen.
0: Voilà, kijk. Heb je netjes en professioneel gevuld, Bas. Absoluut. Dat is al goed gekomen.
1: Dankjewel.
0: Straks om 19:30 op het podium van Radio 2 hier in Blankenbergen. Met die prachtige sok natuurlijk, All Because of You. We gaan hem nog eens draaien, hè, Bas.
1: Dankjewel.
0: Het moet wel zo prachtig niet zijn, hè. Ik ga je richting de soundcheck sturen en we spreken elkaar straks opnieuw. Is goed?
1: Top, dankjewel.

0: zo'n klein beetje schattig nerveus, maar terecht. Hè, want 18 jaar, jongens, dat is nog heel jong. En hij zit bij die laatste 10 voor VRT Zomerrit, de Bassera en All Because of You. Maar ja, de concurrentie is bijzonder groot.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerrit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: hij maakt nog kans natuurlijk, hè. Meteor, die VRT zomerrit. Als je denkt, ja, het mag voor mij wel op één morgen. Hij mag naar huis gaan met die trofee. Even naar VRT Max gaan, daardoor klikken op VRT zomerrit. En dan gaat Meteor misschien wel morgen naar huis met die trofee 2026. Intussen 6:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Ook 20 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan eens kijken op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op D313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring dan rond Brussel. Ook file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Ook op de binnenring tussen Deelbeek en Tervuren. En in Machelen staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Eens kijken dan naar de kust. 6:30 op de E40 tussen Afliggen en Erpenmeren. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Verder ook aanschuiven tussen Zwijnaarden en Aalter. Ook op de E313 dan eens kijken richting Hasselt. Daar is de afrit Herentals-Oost dicht. Dat komt daar door een oliespoor. Dat moet opgekuist worden, dus even opletten daar. En ook problemen doorwerken op de E40 naar Aken, 3 kwartier bij Luik. Ook op de E42 naar Bergen, 6:30 tussen Spie en Fleuris. En verder op andere plaatsen ook traag, maar minder dan 5 minuten aanschuiven.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Dat in de geweldige jaren 80 en met The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Zometeen ga je dat weekend echt al helemaal voelen in jouw poriën, maar ook in jouw stembanden. Je krijgt zometeen de scene en blauw.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
4: Volg de spannende ontknoping zaterdag live in Blankenberge of op VRT1 en VRT Max.
5: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Lijze.
6: Radio 2.

0: En intussen staat Blankenbergen vol met fans van Bas Serra. En terecht, want hij gaat optreden natuurlijk straks om 19:30.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Dus ja, die hebben allemaal op Bas Serra gestemd natuurlijk via VRT Max. En ik ga toch even naar Barbara uit Lebbeke, want die is intussen ook in de studio gearriveerd. Dag Barbara.
2: Hallo.
0: Goedenavond. Zeg een proficiat Barbara, want ja, we moeten even een feesttoet erboven halen. Je bent jarig vandaag?
2: Ja.
0: Dikke proficiat zeg.
2: Dank je wel.
0: En dat kom je vier in Blankenbergen.
2: Ja, mijn optreden van Bas.
0: Absoluut. Wat zijn de plannen nog straks?
2: Naar het optreden kijken, dan naar huis rijden, want ik moet nog even naar binnenland rijden.
0: Okay.
2: En morgen terugkomen voor Bas te zien op Zomerhit.
0: Een op en af, zoals we in Antwerpen zeggen eigenlijk. Allee, geweldig. Zeg, lieve Barbara uit Lebbeke, ik ben zeer benieuwd naar jouw top 3 eigenlijk voor VRT Zomerhit. Vertel eens.
2: Ja, op 1, dat is niet moeilijk te raden, daar staat Bas eraan met All Because of You.
0: Ja.
2: Op 2 staat Niels. En op 3 staat Laura Tersoro.
0: Ja, dat was met Plastic Paradise.
2: Ja, klopt. Dat was even onderhandelen met vrienden. Als zij op Bas stemde, zou ik op Laura stemmen.
0: Ah, het was echt met een complot en zo, Barbara.
2: Ja. Ja.
0: Fantastisch. Zeg maar, Bas is even gaan soundchecken, maar je hebt ook een soort Bas Serra meegenomen.
2: Ja.
0: Wat heb je bij?
2: Wij hebben een diamond painting gemaakt. Met de foto van Bas erop.
0: Dus dat is een kunstwerk. En dan heb je dus Bas Serra nagemaakt met allemaal diamantjes in kleur eigenlijk. Het is ongelooflijk, Barbara. Fantastisch. We gaan het hem straks laten zien. Is het goed?
2: Dat is goed.
0: Voilà. Zeg, en intussen krijg je van mij een verjaardagscadeau aangeboden door Radio 2. Een VRT Zomerhit CD met al die genomineerden erop. En dus ook Bas Serra. Alsjeblieft.
2: Dank u wel.
0: Is het goed? Ja. Dank je wel.
3: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2 aan zee.

0: radio, Jos. I'm trying to get to sleep.
1: De heerlijke George Michael en Too Funky. De zomer van Pommelien Thijs, ja, die is ook bijzonder druk. Want vorige week nog op Pukkelpop als verrassing optreden samen met Mo onder andere. Ja, twee weken geleden stond ze in Wallonië. En dat is toch ook wel best bijzonder, want onze Waalse vrienden, ja, die zijn ook helemaal zot aan het worden van Pommelien Thijs. Ze kunnen daar zelfs al meezingen met de teksten. Luister even mee.
2: Nu wij niet meer praten.
3: Jij zei dat het klaar was. Noemde mij je atlas.
2: Ik moet een nu wij niet meer praten.
1: Ik vind het wel schattig eigenlijk. Dus ja, Pommelien Thijs is de wereld aan het veroveren van Wallonië tot in Blankenbergen. Zoveel is wel duidelijk. Ik heb ze nog eens meegenomen zien met Atlas.
4: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

superster in Engeland natuurlijk, in deze Miles Smith. En nice to meet you. En superster in Nederland en toch ook in Vlaanderen intussen, dat is Antone. Die stond nog op Pukkelpop vorige week. En vrijdag 11 december geeft hij trouwens ook nog een extra show in Trix in Antwerpen. Dus zeer straf bezig. Hier is ze nog eens bij Radio 2 aan Zee met de enige...

0: Nieuw bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Binnen een half uur is het van dat Bas en Ra helemaal live op het dak van onze studio van Radio 2 natuurlijk. Hè. Dat gaat weer kippenvel zijn voor de rest van de dag hoor.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Vanmiddag had de Brusselse procureur Moinil gezegd dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. De federale gerechtelijke politie in Brussel heeft bijvoorbeeld nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quintin.
5: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Er zijn vele mensen die gearresteerd worden. Ze zijn gearresteerd door de FGP en door de administratieve politie. Dus is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
4: Eerder reageerde ook al minister van Justitie Verlinde op de uitspraken van Moinil. Volgens haar zijn er nu al meer controles op zware criminelen in de gevangenis en zal er ook werk gemaakt worden van gespecialiseerde gevangenisafdelingen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. In Knokke-Heist zijn de strandbaarconcessies voor de komende 9 jaar bekendgemaakt. Dat zijn de vergunningen om zo'n baar te mogen uitbaten. Over die toewijzing was de voorbije maanden veel te doen in de kustgemeente. Er waren 36 kandidaten en er zijn uiteindelijk 25 concessies toegekend voor 24 baars en 1 kinderpark. 1 concessie staat nog open. 6 uitbaters die de voorbije jaren een baar hadden, verliezen hun vergunning. Ook ondernemer Mark Koeken haalde een vergunning binnen als financiële partner van 2 jonge ondernemers. Maar volgens schepen Bert de Brabanderen van Knokke-Heist was de kapitaalkracht voor de jury niet het belangrijkste argument.
6: Het geld was in dit geval absoluut niet doorslaggevend, maar men heel erg bewust gekozen om maar 20% van de punten te laten doorwegen op het vlak van het bod per vierkante meter. Dus 80% van de punten stond op criteria zoals kwaliteit, team, toekomstvisie. Dat zijn ook heel belangrijke thema's.
4: In Zwitserland is er nog een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Crans-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord bij de brand. Tijdens de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Bihivay brons veroverd in de dubbel 2. In de dubbel 2 hebben de 2 roeiers elk 2 roeiriemen. Het goud was voor Nederland, het zilver voor Servië. Het is nog maar de 2e keer in de geschiedenis dat een Belgisch roeiduo een medaille pakt op een WK. Vanavond geleidelijk droog, morgen wisselend bewolkt en overwegend droog met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op een donderslag, maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
2: Oké, dankjewel Dominique. 7:03. Een paar problemen onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. File rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Ook naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeekum en op de E313 vanaf Randst. Op de buitenring rond Brussel ook aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Dan nog eentje naar de kust. Problemen op de E40 tussen Afleggen en Erpenmeren. Maar daar is intussen wel de weg weer vrijgemaakt. Wel problemen nog aanschuiven tussen Drongen en Aalterdaar.

Carl is zot verliefd. Misschien wel op die VRT Zomeretrofee natuurlijk. Want ja, morgen bij ons helemaal live op VRT1. Om 8:55 de live show met Niels, Ziska, Sita, Wouters gaat er ook bij zijn. Jij kan nog stemmen hè, op jouw favoriete artiest. Via VRT Max. Daar even doorklikken op VRT Zomerhit. En stemmen. Het kan nog tot morgenavond tijdens de live show.

0: Eros Ramazzotti. En eigenlijk kan hier ook een soort Eros Ramazzotti worden, Bas Serra. Want kijk eens hoeveel volk dat hier staat van jou, man.
1: Superleuk.
0: Toch ongelooflijk. Kijk hoeveel fans er op dit moment staan. Zelfs iemand met een bordje, Bas van hashtag 1. Dat is jouw nummer 1 fan, denk ik, hier in Blankenbergen.
1: Ja.
0: Maar, wat heb je net gekregen? Uw mond valt er bijna van open, Bas.
1: Ja, een gigantische diamond painting van een foto van mij. Maar insane gewoon.
0: Het is ongelooflijk, ja. Er heeft iemand jouw hoofd nagemaakt in diamond painting. Dus allemaal kleine bolletjes. En dat is echt één op één. Het is ongelooflijk, hè.
1: Mijn nek wordt al stijf van zo'n klein vierkantje. Ik kan dat al niet volhouden.
0: Het is fantastisch om te zien. Hou het even omhoog. Dan kunnen de mensen via VRT Max ook even kijken naar de camera's. Zie zo. Welke plek gaat jouw kunstwerk krijgen, Bas? Weet je dat al?
1: Ik heb zo één spot in mijn kamer. Waar ik soms dingen opzet. Dus ik hoop dat er nog tussen past, want dat is redelijk diep bij het plan.
0: Het komt dus in de slaapkamer van Bas Serra. Dat is mooi nieuws, absoluut.
1: Sowieso.
0: Lieve Bas, ik kan jou zo meteen binnen 10 minuten richting ons podium sturen, maar niet voordat je natuurlijk een bal hebt getrokken uit ons Radio 2 ballenbak. Daar zit een vraag in, dus je mag daar nu een muntje in steken. Even goed aandraaien en dan komt daar dus een vraag uit en dan ben ik heel benieuwd naar dat antwoord. En intussen, ja, dat balletje er bijna uitgerold. En zit daar dus een vraag in, Bas Serra?
1: Wat is het meest foute gerucht dat ooit de ronde over jou deed? En klopt het? Een fout gerucht? Ik heb geen idee oprecht. Er is vaak het gerucht dat met een of welk meisje op Instagram of zo, dat ik een keer op een foto sta, dat ik daarmee samen ben. En dat is nooit het geval geweest.
0: Oké.
1: Maar voor de rest, geen idee.
0: Kijk, geen foute rol. Je bent ook een fantastisch lieve kerel, dus dat kan niet anders dan er geen...
1: Ja, maar ik heb echt nog niks mega crazy gehoord over mij of zo.
0: Voilà, dat kan ook. Dat is ook een top antwoord, absoluut. Goed, lieve Bas Serra, ik ga jou dus nu naar ons podium sturen, want binnen 12 minuten op de kop ga je eraan beginnen. En kijk gerust even mee zometeen via VRT Max natuurlijk.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Radio 2.

De geweldige bende van Queen, A Kind of Magic. En intussen is het ook bijzonder magisch geworden. Beloven boven Blankenbergen, stralende zon erbij, knalblauwe hemel. Het is helemaal opengetrokken. De weergoden zijn klaar voor Blankenbergen en ook vooral voor Bas Serra natuurlijk. Die komt er zo meteen aan, helemaal live. Maar eerst even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten file rijden tussen Linkeroever en Merksem. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. We beginnen zometeen door Passera, dus ook bij die 10 finale genomineerden voor VRT Zomerhits. Als je de app van VRT Max in de buurt hebt, gooi hem even open. Daar even Radio 2 aanklikken en kijken vooral binnen, want dan gaat eraan beginnen. Helemaal live op het dak van ons podium.

alleen maar kippenvel hier voor onze studio van Radio 2 in Blankenbergen. Dat helemaal live op ons podium. Bas Serra heeft zijn song al gezongen, All Because of You, en is nu een cover aan het brengen van Harry Styles' Sign of the Times. Even meeluisteren.

0: gestemd. Kijk even mee, dat kan via VRT Max. Daar even op Radio 2 klikken en kijk even binnen.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen. Kom van

0: VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
1: Flashy.
3: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schat, ik heb dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, heet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Radio 2.

0: Dat wordt nagenoten van dat optreden van Bas Serra daarnet op onze dak van de studio van Radio 2. Onder andere berichtje van Giselijn, die zegt... Het is echt een ontdekking voor mij, die stem van Bas Serra. Kippenvel tot de rest van het weekend sowieso. En Marie Roos, zij gaat stemmen op Bas Serra. Had nog niet gestemd via VRT Max, maar gaat dus wel degelijk stemmen op Bas Serra. Kijk, dat is fantastisch, dat jonge gast van 18 jaar. En mijn dochter van 3,5 jaar, ja, die weet ook al voor wie ze gaat stemmen. Ze heeft dat namelijk al ingezongen de voorbije dagen.
1: Ik heb er één keer mee. Dat is zo van jou. Zo van jou. Zo van Ola.
0: En dan vraag ik, op wie ga je stemmen, Feline? En dan zegt ze, K3. Ook wel een fijn nummer natuurlijk, hè? De zomer van Oya Lele.

Time to be wild. En morgen wordt dat hier ook vooral wild. Vanaf 1 uur op Radio 2 tot 11 uur s'avonds met Kim de Brie en David van Nottegem. Heel de dag backstage voor VRT Zomerrit in één rechte lijn richting die grote finale. Morgen dus op Radio 2 om 1 uur.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Mannekes! Het is eind augustus, hè?
5: Ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
5: dat wisten we niet.
4: Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
0: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
11: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
12: Het is 8:00. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
13: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
12: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Om de vervuiling tegen te houden lag er rond 3M al een tijdelijke dam. Maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar inwoners willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lenses, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
14: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast, we zijn nu eind augustus 2026, er is nog geen morsel grond gesaneerd.
12: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. Bij een poging om het kanaal over te zwemmen is een man om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Dat heeft het parket van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk bekendgemaakt. De Franse politie vond de slachtoffers tijdens een reddingsoperatie op volle zee. Daarbij zijn 52 mensen gered. Ze zijn afkomstig uit Somalië, Afghanistan en Sri Lanka. 40 anderen die in een rubberboot oversteek waagden, hebben hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk voortgezet. Met dit nieuwe dodelijke slachtoffer zijn er dit jaar al minstens 16 mensen omgekomen bij pogingen om het kanaal over te steken. Sport dan. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Het duo werkt nog maar sinds dit seizoen samen. Bij Vivay dringt de overwinning nog niet helemaal door.
15: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd.
12: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Er kan nog een bui vallen vanavond. Geleidelijk wordt het droog. Vannacht alleen in het noorden kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
3: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
2: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
4: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
2: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
4: En amusant.
2: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
5: Ja, jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs... in.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francke.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: In het Zwitserse kanton Zürich zijn volgens de politie 40 mensen gewond geraakt door hagel. De meeste daarvan zijn kinderen. Enkele gewonden zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een storm met rukwinden en hevige hagel trof vanmorgen het westen en noordwesten van Zwitserland. Treinverkeer werd onderbroken en hoogspanningsmasten gingen tegen de vlakte. 1 vrouw raakte zwaar gewond door een omvallende boom. Nog in Zwitserland is er een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Grand-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord. Bij de brand in de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Aaron Andries beschrijft het gevoel in de laatste fase voor de finish.
2: Aan de 1250, 1500 kijken we naast ons en voelen we inderdaad dat we zo voor die top 3 aan het vechten zijn. En dan is het inderdaad alles opent. Wat dat je voelt aan je benen, je armen en je lichaam, maakt niet uit. Gedroomd en je wilt dat binnenpakken. En aan de meet was het gelukt.
0: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, 7e geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de 7e plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Morgen spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur 's middags. En in de hoogste voetbalklasse neemt Racing Genk het op dit moment op tegen SK Beveren. Na zo'n kwartier spelen staat Genk 1-0 voor. Er is vanavond nog kans op wat regen in het oosten van het land. In de nacht mogelijk een bui in het noorden. Morgen dan een wisselend bewolkte dag. Met vooral in de namiddag opnieuw kans op regen. 22 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, zomerhit mix. Radio 2.
2: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the

0: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het koninklijk paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
1: Iets voor 7 wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het koninklijk paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
2: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
1: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
0: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Er lag rond 3M al een tijdelijke dam tegen de vervuiling, maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar de omwonenden willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lensens, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
3: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast, we zijn nu eind augustus 2026, er is nog geen morzelgrond gesaneerd.
0: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. In de hoogste voetbalklasse ontvangt Racing Genk op dit moment SK Beveren. Peter van den Bent, nog zo'n half uur te spelen daar. Wat is de stand?
4: De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. Bij de rust leiden Racing Genk nu nog altijd na 12,5 minuten in de tweede helft met 3-0. Geholpen door een vroege penaltygoal van Durosini. Makkelijk gefloten na contact tussen Elouadi en Slegers. En nadien Beveren dat best goed begonnen was aan de wedstrijd met goed voetbal. Niet bij machten om Racing Genk in verlegenheid te brengen. De 2-0 van Ito kwam er na balverlies van Christian Bruls. En net op slag van rust nog een derde doelpunt. Kongolo na een fraaie aanval van de thuisploeg. En later zelfs nog een bal tegen de paal. En de rebound van de lijn geveegd. Dus 3-0 bij de rust was niet eens overdreven. De rest, de tweede helft, is een gezondheidswandeling. Racing Genk na de teleurstelling van vorige week op de Bolzuil op weg naar winst tegen Beveren. 3-0.
0: Dankjewel, Peter. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivij brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Bij Vivij drong de eerste minuten de overwinning nog niet helemaal door.
5: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd.
0: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
1: Iets voor zeven wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
2: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
1: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
0: Defensieminister Theo Franke denkt niet dat de Russische president Poetin een aanval overweegt op een NAVO-land, zoals bijvoorbeeld Finland of een van de Baltische staten. Maar Franke zegt wel dat heel de NAVO, en dus ook ons land, op de hoede moet zijn voor de dreiging uit Rusland. Dat blijft het veiligheidsgevoel bij ons uitdagen en in het geheim acties onderneemt. Dat zei hij in Ter Zake.
3: Op dit moment denk ik niet dat er een grote aanval op NAVO-grondgebied zelf zal zijn. Het zal zijn met permanent het testen van onze defensieve capaciteiten. Kijken hoe dat we reageren op allerhande dingen. En daarnaast via die geheime diensten, agenten, zogenaamde wegwerpagenten, inschakelen om alle mogelijke geheime operaties uit te voeren die ons raken in ons veiligheidshart.
0: De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn nog altijd aanwezig in de exclave die Spaans grondgebied is. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Eén week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd in tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende KMB 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
0: De Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Overmorgen, dat is zondag, spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een heel goede nacht. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust verklaard. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos staat ook op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu als geblust. Grote delen werden eerder deze week ook weer toegankelijk voor wandelaars. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen van het bos blijven voorlopig nog gesloten voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. Vier jonge mannen hebben schuldig gepleit voor de brandstichting op ziekenwagens van de Joodse gemeenschap in Londen. Door de feiten toe te geven, vermijden de vier een proces. Ze moeten wel voorlopig naar de cel en kennen hun definitieve straf in de lente van volgend jaar. De brandstichting gebeurde in maart van dit jaar. Vier ambulances van een Joodse liefdadigheidsinstelling werden in brand gestoken. Bij die brand, in de buurt van een synagoge, ontploften ook gasflessen en daardoor braken vensters van een appartementsgebouw in de buurt. De brandstichting werd opgeëist door een groepering die mogelijk banden heeft met Iran. Die organisatie eiste ook andere aanvallen op Joodse doelwitten op, ook in België. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
1: Eén week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd en tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende Kayembe 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
0: Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijk spel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: In het noordwesten kan het wat regenen vannacht, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij minimaal 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Ik wens u nog een mooie nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

begin met de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.

0: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten volgens hem tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herent. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
1: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen, dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
0: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde 3e plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen, dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Het weer vannacht droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen en temperaturen tot 22 graden. Ik wens je een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Ook Rusland blijft intussen grootschalige drone-aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. Vrijdagavond werd een opslagplaats met munitie geraakt in de buurt van hoofdstad Kiev. Er waren meerdere explosies en er brak ook een grote brand uit. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden. De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1:00 deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot